Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

2. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de businessclass. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere

0: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Dat blijkt uit een rapport van het Internal Displacement Monitoring Center. Het totale aantal intern ontheemden is ruim 82 miljoen mensen. Voor het eerst vluchten er meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. In landen als Soedan, Congo en Iran waren het miljoenen mensen. Hulporganisaties waarschuwen dat vooral door langdurige conflicten steeds meer mensen vaker ontheemd raken. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De toestellen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife. Eén vlucht was door Australië georganiseerd met 6 inzittenden, Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder gevlogen naar Australië. De andere groep wordt hier opgevangen. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
3: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk. Welkom bij nog een aflevering hier op Radio Mart via Caribbean FM, Salto Ether 107.9 FM. En tot 19:30 zal ik hier samen met u zijn. En zoals wij elke dag bidden aan het eind van het programma om het glas water te zegenen, wil ik u vragen, waar u ook bent, als het mogelijk is, bereid een glas water voor. Wij gaan het zegenen, zodat u aan het eind van het programma het gebed kan ontvangen en dan kan drinken en kan versterkt zou kunnen voelen. Misschien bent u aan het luisteren via de radio thuis, of u bent onderweg aan het luisteren via de FM op de radio. Misschien zegt u pas zo, ik lig hier in het ziekenhuis. Ik kan de radio nog niet zo hard zetten, omdat ik heb andere mensen die hier in de kamer zijn, of ik zit in een verzorgingstehuis. Maakt niet uit waar u bent. Dat de zegen van God tot u zou komen vandaag, zodat u aangeraakt, versterkt zou kunnen worden door zijn macht. Goed, maar zometeen gaan wij meer hierover praten voor u die wilt. En die wilt Gods macht persoonlijk ervaren. Misschien heeft u bepaalde strijden, bepaalde moeilijkheden, maar u wilt de macht van God zelf ervaren. Dan zometeen gaan wij daarover praten. Maar heeft u gebed nodig? Gaat u door een bepaalde strijd heen? En wilt u onze hulp in gebed? Dan kunt u een bericht sturen naar 06-82-90-6638. Ik herhaal 06-82-90-6638. Goed, we gaan naar het hele mooie liedje en we komen zo meteen terug bij jullie.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Soms lijkt de toekomst onzeker, maar God zegt: ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van kwaad, om u een hoopvolle toekomst te geven. Jeremia 20, 9, 11. Wat jij vandaag niet ziet, ziet God al helder. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Ik wil u zo een getuigenis laten zien, een levensverhaal laten horen van iemand die het geloof heeft gebruikt. Ze ging door een strijd in haar gezondheid. En zij begon het geloof te helpen, zodat haar herstelling versneld zal worden, zodat God alles zal begeleiden. U moet begrijpen dat hier zien wij, of wanneer we ook, zometeen gaan we ook eigenlijk het woord van God lezen. Na dit verhaal gaan we eventjes het woord van God lezen, zien ook hoe het geloof werkt. Maar het is heel belangrijk dat u één ding begrijpt. Wij van de universiteit, kijk, wij zijn de pastors, wij zijn geen dokters. Hè? Wij gaan nu tegen u zeggen, u moet stoppen met de medicijnen, ja of nee. Dat is niet onze plek. U volgt uw behandeling. Hè? U gaat door met wat u bezig bent. Maar wij geloven in het woord van God, wat Jezus kan doen voor ons. Hè? En dat hij kan genezen, hij kan herstellen. Hè? Het proces van herstelling versnellen. En misschien zijn er momenten dat de dokters niet kunnen vinden, maar wij geloven dat God het kan laten openbaren aan de dokters. En wij geloven natuurlijk ook dat God het wonder kan doen. Dat zelfs de dokters niet kunnen begrijpen waar het probleem naartoe ging. Maar het geloof dat ondersteunt in deze strijd. En wij weten dat hij deze herstelling en kracht kan brengen. Zodat wij in deze moeilijke momenten de strijden van gezondheid ook door kunnen strijden. Voor datgene van wat wij geloven dat hij zal doen. Maar luister naar dit levensverhaal. En daarna komen wij terug met het woord van God. Om u te laten zien wat Jezus kan doen ook in uw leven. Luister naar het verhaal, we komen zo terug.
2: Mijn naam is Audrey. En ik wil graag mijn getuigenis met jullie delen. Mijn getuigenis gaat over mijn gezondheid. Ik werkte bij de kinderopvang. Ik heb altijd met kinderen gewerkt. En op een gegeven moment, ik voelde mijn hoofd zo raar. Ik kan het niet beschrijven wat ik allemaal voelde. Maar het was een hitte in mijn hoofd. Heel heet. Ik ging naar werk, ik voelde mijn hoofd niet goed. Ik kwam naar huis, ik ging bidden, allerlei dingen doen. Ik zei, oh mijn God, wat is dit nou? Ik ging weer naar de huisarts, ik belde de huisarts, gaf mij paracetamol. Ik zei, nee, het hielp niet. Op een avond, ik ging slapen, ik kon niet slapen. Meer dan 6, 7 keren stond ik op in de nacht om mijn hoofd nat te maken met koud water. De volgende ochtend, ik rende naar de huisarts, huilende. Zeg nee, als u mij niet helpt vandaag of mij niet verwijst, politie kom hier, ik kon niet meer. Toen ging hij met mij praten, hij gaf me wel een medicijn, maar ik zei nee, ik wil geen medicijn. Zei ja, is goed, ik ga alles voor je regelen, dan kan je weer morgen terugkomen. Als je nog pijn voelt, dan kom je morgen terug. De volgende dag, ik ging naar mijn werk en op een gegeven moment wist ik niks meer van mezelf. Die collega's die daar waren, hebben ambulance gebeld. De ambulance kwam. Ze hebben me meegenomen naar het ziekenhuis. Ik wist niks van mezelf. Daar hebben ze mijn haar helemaal kaal geschoren. Ze hebben allerlei plakjes aan mijn hoofd gezet en mijn hoofd gescand. En aan de hand van de scan, de resultaat wat ze hebben gezien, zagen ze dat ik een hersenvliesontsteking heb gehad. En die had epilepsie veroorzaakt. Allerlei problemen veroorzaakt. Dus ik lag 12 dagen in het ziekenhuis, 5, 6 dagen in coma. Maar toen ik thuis kwam, ik belde naar de kerk. En de pastoor ging met me praten. Ik zei, ja, pastoor, ik lag in het ziekenhuis. Ik wist niks van mezelf. Ik heb pastoor alles verteld. Toen heeft pastoor voor mij gebeden door de telefoon. Tot ik na 2 weken begon ik naar de kerk te komen. Elke dinsdag was ik hier. Voorstel voor de genezing. Ik kwam elke dinsdag hier. Ik ging bidden, met God praten, zoeken, allerlei dingen. En waar pastoor heeft mijn hoofd gesalfd. We gingen verder bidden. Ik, elke dinsdag, vrijdag en zondag was ik in de kerk. Die drie dagen in de week. Ja, met de tijd merkte ik dat ik die brandende gevoel niet meer voelde in mijn hoofd. Ik voelde het wel heel klein beetje. Maar, want ik sliep in de nacht maar 4 uurtjes en dan werd ik weer wakker tot de volgende ochtend weer. Maar daarmate werd het minder. Ik ging langer slapen, 5 uurtjes, 6 uurtjes, totdat ik normaal weer kan slapen. En ik kwam naar de kerk. In die tussentijd, elke dinsdag was ik in de kerk. Ik ging bidden, smeek aan God. Pastoor die bad ook voor mij. We hadden olie gekregen. Ik ging mijn hoofd zalven met die olie. Bidden tot God zijn Vader. Genees mij. Ik kan niet meer. Het staat in uw woord geschreven. En niets is onmogelijk voor u. Dan ik accepteer deze situatie niet meer in mijn leven. Ik wil normaal leven. Ik wil gezond zijn. Ik wil mijn hoofd normaal voelen. Want dit is niet hoe ik was. En ben ik die medische keuring gaan doen. Ze hebben alles gedaan. Na 10 dagen kreeg ik de uitslag. Ze zei, alles is goed gegaan. Dus ik mag nu weer achter het stuur. En ik dank God. Zei Vader, ik dank u voor al deze wonderen, al deze zegeningen. Vandaag de dag, ik kan heel goed slapen. Ik gebruikte heel veel medicijnen. Ik hoef geen medicijnen meer te gebruiken. Ik eet nu goed, want ik at helemaal niet goed. Die brandende hoofdpijn, die brandende gevoel in mijn hoofd, ik voel het niet meer.
1: Een heel mooi verhaal. Een situatie dat haar overkwam. Dat natuurlijk heel vervelend is. Hè? En u ziet dat wij als mensen heel kwetsbaar zijn aan van alles. Hè? Maar het geloof dat komt om ons te ondersteunen. Zodat wij dat proces, hè, dat storm van ons leven zullen kunnen overwinnen. En misschien maakt u een storm, diverse stormen, of een storm zo lang in uw gezondheid. Hè? Weet dat God, hij wilt u hierin ondersteunen. Hij wilt u helpen. Hij wilt u oprichten, zodat u deze vrede en rust zal ontvangen, ook in uw lichaam. Er is een verhaal in de Bijbel dat praat over in die tijd van Jezus. Dat er was een bad water. En in Bethsaida. En daar, wat gebeurde er toen? Daar waren allemaal mensen die ziek waren. Omdat zij hoorden en begrepen dat als er een engel zou komen, zou neerdalen en het water bewegen, diegene die het eerste in het water zou komen, die zou genezen worden. Dus de badwater zat, hè, dat plek was vol met mensen die ziek waren. En aan het wachten totdat het water zou bewegen, zodat er iemand erin zou, in aanraking zou komen of erin springen, zodat zou genezen en hersteld worden, maakt niet uit van welke ziekte. Maar toen Jezus daar langs kwam, zag hij een man die hij wist dat 38 jaar al ziek was. En hij liep richting die meneer. En Jezus, en het woord van God zegt hier, en dat staat geschreven in Johannes hoofdstuk 5 vers 6, zegt zo, Jezus zag hem liggen. En omdat hij wist dat hij al een lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem, Heere, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. Maar dat was niet de vraag dat Jezus hem stelde. De vraag die Jezus hem stelde was, wilt u gezond worden? Wanneer iemand al soms zo vaak heeft dingen geprobeerd om gezond te zijn. Of de persoon lijdt al een lange tijd. Soms verliest de persoon de hoop en de geloof dat de persoon een dag beter zal worden. Maar dit is de eerste stap dat wij moeten hebben. Wij moeten geloven dat God ons kan bevrijden, kan genezen, kan herstellen. Dat is nummer 1. Want anders kan Jezus geen wonder verrichten. En wanneer het geloof aan ons wordt geopenbaard, dan komen wij met heel veel redenen waarom het moeilijk is. Ja, maar dit werd gezegd, dat was gezegd. Zo, de dingen zijn zo, ik heb het al zo lang en dit enzovoort. Ja, dat begrijp ik. Maar het is niet de mens dat u vraagt. Het was Jezus zelf die hem was aan het vragen. En Jezus wilde hem helpen. Hè? Maar daarna ziet u dat Jezus zei tegen hem, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En waarom gebeurde het wonder? Omdat hij deed wat Jezus zei. Wanneer wij het geloof nemen en doen wat het geloof ons leert, ons uitdaagt, dan zien wij dat Gods macht zal komen. En dat is wat Jezus deed. Hij sprak tot hem en die meneer, ondanks de lange tijd dat hij daar was, hij hoorde het en hij geloofde. Nee, Heer, u kunt ook mij genezen, herstellen. En hij stond op. En dat is het geloof. Dat is het geloof dat mevrouw Audrey heeft gebruikt. Dat is het geloof dat de mensen die deze aanraking van God ervaren ook doen. Is zij horen het woord van God en zij geloven en zij handelen. En God, hij kan hun helpen, bevrijden en herstellen. En dat is iets ook, zoals zij ook zei, elke dinsdag natuurlijk. De kerk heeft elke dag diensten natuurlijk. En als u gaat naar de website ukgr.nl, dan kunt u alle diensten daar zien dat wij hebben. Maar elke dinsdag bidden wij voor gezondheid. Dus gaat u door strijden heen in uw gezondheid. Dan bent u van harte welkom. We hebben dienst om 10:00 's morgens, om 3:00 's middags en om 19:30 's avonds. Voor de mensen die wonen hier in Zuidoost. Ik ben nu in Gein, hè, bij de radiostation van Radio Mart. Hier in Gein. Maar daar vlakbij Ganzenhoef, bij station Ganzenhoef, daar in de buurt. Daar bij de kerkcentrum De Nieuwe Stad, Lutheliplein nummer 11. Om 7:00 zal ik beginnen met de dienst daar, bij deze speciale werk. Dat wij één keer per week hebben op de dinsdagen, waar wij ook zullen bidden, vandaag ook voor de gezondheid, zodat God uw leven komt aanraken. Goed, dus mis het niet. Het is vanavond in de kerk in Oost. Zullen we dan de dienst hebben om 10:00, 3:00 en om 19:30 's avonds. Bent u van Zuidoost, dan is het om 6:00. Om 7:00. Vandaag bij de speciale werk in bij de kerkcentrum De Nieuwe Stad. Om 7:00 bij de Lutheliplein nummer 11. Goed, we gaan ons voorbereiden voor het gebed. Gaat u door een bepaalde strijd heen? Heeft u glas water? Bereid het voor. Of hou het bij de hand. We gaan bidden. We gaan God vragen om het te zegenen. Zodat wanneer u zult drinken, dat God u zal aanraken. En u deze vrede en kracht zal ontvangen. Laten wij met God praten. Want dit is het moment van gebed.
3: Hij weet wat u meemaakt. En wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader. Heere, wij zien hier en lezen hier dat de wonderen zijn de wereld nog niet uit. U deed het in het verleden en u deed het ook in het leven van veroudering. Hoe u haar hielp, u haar herstelde, waarbij zij nu vrij is. En Heer, ik wil u vragen, kom met uw macht om een ieder aan te raken, zodat zij ook, misschien zelfs een wonder, misschien heeft deze persoon een wonder nodig, heeft persoon kracht nodig, versterking nodig. Laat het tot hun komen. Zegen het water, zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, uw macht het leven zal aanraken. Om rust te brengen, om vrede te brengen, om versterking te brengen. Versterk deze mevrouw, deze meneer die ligt in het ziekenhuis, misschien vol met pijn in haar lichaam. Heer, maar wanneer ze zal drinken van het water, breng verlichting. Heer, doe datgene wat wij als mensen niet kunnen doen. En versterk, genees, herstel door middel van uw macht. In Jezus' naam, mijn vriend en vriendin, ontvang de zegen van God over uw leven. Hij zegent uw water en hij geeft u de kracht. Heer, neem deze dag alles wat zal gedaan worden. Maar Heer, in uw handen zorg voor deze persoon. In Jezus' naam. En misschien luistert deze persoon en wil te graag een dag komen, maar voelt alsof deze persoon wordt tegengehouden. Heer, maak deze persoon vrij. Laat niet toe dat het kwaad, de negativiteit, de problemen, iets deze persoon zal tegenhouden. Maar dat deze persoon kan komen en uw macht zou kunnen ervaren zoals de anderen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Daar waar u bent, mijn vriend en vriendin, ontvang zijn zegen over uw leven. Word gezegend. En als u daarin gelooft, zeg amen en drink met geloof. Amen. Heel goed. Mijn vriend en vriendin, heb het geloof dat God u heeft aangeraakt. Drink het met geloof. Nu, u kunt laat gedurende de dag drinken. Wanneer u naar uw werk gaat of wat u gaat doen, doe het met geloof. Dus vanavond zullen wij, of vandaag eigenlijk, in de Universele Kerk bij de Borneostraat nummer 40, zullen we daar zijn met de dienst van 10 uur, 3 uur en om 19:30 s'avonds. En natuurlijk bij de speciale werk hier in Zuidoost, bij de kerkcentrum De Nieuwe Stad, om 7 uur s'avonds aan de Luthiliplein nummer 11. Heeft u dit gebed nodig, heeft deze kracht nodig, dan u bent van harte welkom. De toegang is gewoon gratis, u hoeft niks te betalen. De gebeden en alles wat we zullen doen zijn vrijblijvend gratis. Wij bidden voor u en wij geven u het woord van God, zodat u met Gods vrede zal blijven. Goed, nou, morgen zullen wij weer hier zijn, terug hier op Radio Mart, naar het nieuws van 7 uur 's morgens. En aanstaande zondag zullen wij een speciale gebed opzeggen. Elke week, zoals u weet, tot Pinksteren zijn wij elke week en hebben we een speciale thema. Nou, het thema van aanstaande zondag zal zijn voor het onmogelijke. Misschien heeft u een onmogelijke zaak, een onmogelijke probleem. U heeft al van alles gedaan en het is u niet gelukt. En dan aanstaande zondag zullen wij dit gebed opzeggen in uw voordeel. Vraag naar God voor kracht en zodat het onmogelijke tot stand zou komen in uw leven. Goed, voor meer informatie kunt u gaan naar de website ukgr.nl of ons een bericht sturen met info. En dan gaan wij u de informatie sturen over de kerk en alles eromheen. Goed, nou, de telefoonnummer is 06-8290-6638. Ik herhaal 06-8290-6638. Ik wens u een hele gezegende dag. Mijn naam is Pastor Eddy van de Universele Kerk. En wij spreken elkaar morgen hier via Radio Mart. God zegen.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van. Blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
1: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer één belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
0: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens al. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
2: Studenten die uit de omgevingen van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
0: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. In Noord-Holland staat nog 130 kilometer file in totaal. Zo ook op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep doe je er een kwartier langer over. Dan de A6, Lelystad richting Muiden, tussen Almere Buiten en knooppunt Gooimeer. 5 kilometer, een klein half uur vertraging door een ongeluk. De A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein. Reken op een klein uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn er dicht. En de A22, Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen is je tijdverlies ruim drie kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
4: En dan komt een week altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
7: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baarpont van de ANWB. Er staan nog enkele files in Noord-Holland, onder andere op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel is je vertraging 20 minuten door bergingswerkzaamheden. Dan de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam doe je er 10 minuten langer over. De A10, Ring Noord richting Den Haag. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens bij de Koentunnel een kwartier vertraging. De A22, Beverwijk richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden is je vertraging 10 minuten. En de N201, Hilversum richting Hoofddorp. Tussen Vinkeveen en de aansluiting met de N196 is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Oh. Ja, Remo Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
3: Ja, was leuk. Het
6: was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens. Wist je dat?
8: Halleluja.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Goedemorgen, luisteraars. Ja, het is weer dinsdag. En het is 11 uur geweest. En dan gaan we starten met Radio Triple X. Iedere dinsdag van 11 tot 2. Dus ja, gaan we zo mee starten. En ja, je kent het programma dus al. Leuke muziek gaat u horen. En ook, ja, talks. Sweet talks. Jij groet iedereen die thuis zit te luisteren. Ook in het buitenland. Ja, ze luisteren ook in het buitenland naar Salto. Dus natuurlijk ook naar Triple X. Ja, we gaan... ja, vandaag ook Kaikousi bellen. Ja, die zit al ready. Dus u krijgt zeker Kaikousi vandaag. Maar ik geef u even aan Shirley.
1: Goedemorgen, lieve luisteraars. Daar aan de andere kant van de studio. In Amsterdam of over de hele wereld. Ja, ik weet het zelf allemaal niet. Maar goed, welkom weer bij een nieuwe live-uitzending van Radio Triple X Represent Amsterdam. En ja, we gaan het vandaag weer een beetje gezellig maken. De ditjes en de datjes. Wilt u iemand feliciteren, mag natuurlijk ook. Of iemand condoleren, dat hoort er ook bij natuurlijk. Of heeft u iets anders te melden wat u graag met ons wilt delen, dan mag dat ook. En we zijn dan bereikbaar op het nummer 020-788-4304. Ik ga het nog een keer herhalen. 020-788-4304. En vandaag lijkt het me wel een beetje ja, leuk als wat moeders, vrouwen binnenkrijgen... die een beetje vertellen van hoe, het, hoe zij de moederdag hebben ervaren. Lijkt me leuk.
0: Ja, velen hebben het niet goed ervaren. Maar ik kom later daarop terug.
1: Ja.
0: Weet je, er zijn een paar misverstanden. Ja, ik werd gebeld.
1: Oh.
0: Maar ja, ik kom later erop terug.
1: Oké, die hebben we voor jou te goed.
0: Ja,
1: ik ben benieuwd.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd. Ja, want die van mij was...
0: Ja, toch. Want de bedoeling was dat de moeders een leuke dag moesten of mochten hebben, weet je.
1: Ja.
0: Maar het is enigszins...
1: een beetje uit de hand gelopen.
0: Uit de hand gelopen of vernauwd.
1: Nou, we gaan het er straks over hebben. En we gaan natuurlijk ook naar heerlijke muziek luisteren.
0: Ja, ga je gaan.
1: Oh, kijk, er komt toch gelijk een telefoontje binnen. Als het over de moederdag gaat, gaan we straks daar verder over.
0: Hallo.
1: En ja, en we gaan natuurlijk, zoals ik al zei, lekker naar de muziek van Bootsy luisteren. Die heeft altijd wel... wat leuk
0: ik hoor
1: in zijn kastje liggen. En we gaan... er valt even een stilte, want ik weet zelf ook even niet op dit moment waar ik het over moet hebben. Maar het komt wel allemaal goed. Ja. Het is natuurlijk allemaal live. En
0: ik zal hem vragen, is goed.
1: Ja.
0: Nee, is goed. Wie moet ik hem zeggen?
1: In ieder geval, lieve dames, lieve moeders, of misschien ook de heren. Wat
0: dat
1: heeft u voor uw vrouwtje of moeder gedaan als uw moeder nog leven is?
0: Is goed.
1: Bel gerust naar de studio.
0: Nee, is goed. Is prima, is prima. Ja. Doe.
1: Ja.
0: Ja. Nee, ik moest even een boodschap... nemen voor Kaikousi.
1: Mm.
0: Ja, dat gaat zeker gebeuren. Ja. Dus we hadden het over de moederdag nog.
1: Ja, daar zouden we later over hebben.
0: Dat daar gaan we het later over hebben, ja.
1: Mm.
0: We gaan nu naar muziek voordat we Kaikousi gaan bellen. Om 11:30.

rustig muziek laten horen. Ja, een paar leuke, je weet toch. Niet van die worried soul of ballads direct, gewoon popmuziek.

0: Goedemorgen, Kai Koetsi.
1: Hey, goedemorgen, Boetsie. Hoe gaat het met je?
0: Oh, het gaat redelijk goed, hoor.
1: Goed zo, vasthouden die lijn.
0: Ja, man.
1: Komt het altijd goed. Goedemorgen, Shirley.
2: Goedemorgen.
1: Alles klaar?
2: Ja, we kunnen niet klaar. Ik wil eigenlijk het woord nog ineens meer gebruiken.
1: We gaan in ieder geval, we gaan de zomer tegemoet. Dus, nog een belangrijk ding wat we tegemoet gaan. Dat is vakantiegeld.
2: Mm-hmm. Mm.
1: En dat is altijd het mooiste van het jaar. En daarna komt de zomer. Dus we zijn er klaar voor. Maar voor de rest gaat het heel goed, Shirley?
2: Ja, gaat prima hoor. Zoals altijd. Mevrouwtje introvert, mevrouwtje extrovert. Ik ben gewoon... Altijd lekker bezig.
1: Oh, jij inderdaad met het maken van die lekkere hapjes, heb ik begrepen, hè?
2: Ook onder andere, maar ook natuurlijk andere dingetjes waar ik belangstelling voor heb.
1: Okay.
2: Ook natuurlijk met het geloof. Van alles en nog wat.
1: En wat maak je zo al?
2: Sorry?
1: Wat maak je zo al?
2: Als u bijvoorbeeld helemaal weg bent van Ferraris of limousines of noem maar op, kan ik hem zo voor je bouwen.
1: Oké.
2: Okay. Maar dan
1: als ik bijvoorbeeld een verjaardagstaart wil hebben in de vorm van de kaart van Suriname, dat kan ook.
2: Helemaal. Helemaal.
1: Okay.
2: Ja, zelfs een gedeelte van de Amazone als je dat zou willen.
1: Oké.
2: Okay. Ga ik er even doen.
1: En mensen die dat willen hebben, hoe moeten ze contact met je maken?
2: Ze kunnen me via een app bereiken. Maar ik moet wel heel even erbij vermelden. Ik ben niet echt zo commercieel ermee bezig. Het is van mij meer met kunst. Dat ik eigenlijk zeg maar een beetje mijn creativiteit kan kneden. En natuurlijk anderen er blij mee kan maken. Maar het is niet dat ik er echt een groot bedrijfje van maak of iets. Ik zie mijzelf meer de kant op van bijvoorbeeld een Rembrandt of zo. Dat je in een dikke... Dus echt een beetje, niet het commerciële, maar gewoon meer in het, een beetje dat aparte, dat authentieke, dat weet je, echt, hoe moet ik het zeggen?
1: Het is meer een beetje in de kunstzinnige vorm, dus daar kan ik rekenen, daar komt er een keertje ook een expositie.
2: Ja, ik ben bezig met een paar dummies. Dummies, dat zijn neptaarten.
1: Mm-hmm.
2: En bij mij in de straat is er heb je een soort raam. Waar je dus ook een beetje je expositie kan tonen of je kunst. Dus dat kan je dan afhuren. En daar was ik al een beetje van, oké, dat is een begin. Maar ik moet natuurlijk wel wat kunstwerken hebben om wat daar te kunnen plaatsen. Dus en voor in de toekomst kijken wat het opbrengt. Want het is natuurlijk niet alleen de taarten. Ik ben ook bezig met het schilderen er zit van alles een beetje in me. En ik probeer alles een beetje eigenlijk in een beetje in één te vormen.
1: Ja, ja. En je zei bij jou in de straat, welke straat is dat in Amsterdam?
2: De Vijker de Boerlaan, dat is op Zeeburg.
1: Oh, dat is Zeeburg?
2: Ja, okay. Ja.
1: Nee, dan weten de mensen dat, maar in ieder geval, je doet het meer voor kunst, voor de hobby, maar er is toch een kleine mogelijkheid voor iemand die toch... Of feestje wil bouwen, die zegt, ik wil toch een taart in de vorm van kwaku. Dan
2: Juist.
1: Kunnen ze altijd contact maken voor die ene keer.
2: Dan zijn ze welkom. Ik zet de hele kwaku voor ze neer.
1: Daar komen we dan een prijs overheen.
2: Ja, heerlijk. Ik maak dus ook beeldhouding. Dat doe ik dus ook. Dus het boetseren. Ik ben die wereld echt wat breder aan het maken. Wat meer deurtjes aan het openen. Kijken wat ik allemaal kan. En soms sta ik zelf versteld. Dat ik denk, ik wil mezelf niet in de lucht prijzen. Maar het is gewoon wat ik ervaar. Het authentieke wat ik als gave mee heb gekregen. Ook vanuit mijn voorouders en zo. Het zit in me. En ik ben het gewoon aan het uitpakken. En daar helpt themataarten dus ook bij.
1: Dat is mooi. Ik hou dat vast. Misschien kunnen we volgend jaar bij de start van de Kitty Kottie Maand 2027 Ja, vragen om bijvoorbeeld het huis van de burgemeester te maken. Hè? Dat kunnen we dan tentoonstellen.
2: Ja, dat staat vast bij deze.
1: En dan kunnen wij dat samen eten die dag.
2: Ja, bij deze. Okay. Bij deze staat helemaal vast.
1: We komen zeker op terug.
2: Ja, is okay. Goed.
1: Dankjewel. En voor de rest een mooie uitzending verder.
2: Dank
1: samen
2: u
1: met Lucie. Ja. Groeten luisteraars. Ik wens alle luisteraars ook een hele mooie dag toe alvast. En alle mensen die ziek zijn, beterschap. Alle mensen die jarig zijn. Een mooie dag. Helaas bent u laat om een taartje te bestellen bij Shirley. Maar goed, dat vast. Dat kan in principe. En de mensen die gecondoleerd moeten worden, we condoleren de mensen. En natuurlijk, het is niet leuk om een geliefde kwijt te raken. Maar goed, dat is deel van het leven. Dat is de afspraak die was gemaakt bij de schepping. Van kijk, we gaan je sturen, maar hou rekening ermee dat je een keertje terug moet. Maar natuurlijk, het blijft een saritori. Ook voor vandaag heb ik een korte quote. Oh ja, ik moet niet vergeten extra Odi te sturen voor mijn Mattie Augusto. Ik weet zeker dat hij luistert. Gusto, ik stuur voor jou de hartelijke groeten. Ik bel je nog een van deze dagen. Ik heb vandaag ook een quote voor. En de quote van vandaag luidt als volgt. Bewandel nooit het pad naar succes op blote voeten. Dus bewandel het pad naar succes. Nooit op blote voeten. Want ook het pad naar succes, dan kun je een beer op de weg tegenkomen, scherven, enzovoort, enzovoort. Dus nogmaals, bewandel het pad naar succes, nooit op blote voeten. Ik heb een paar korte dingen die ik vandaag wil behandelen in de agenda. De agenda van deze column. Laten we alvast beginnen met de mensen van het Jeugdjournaal. Feliciteren met hun prijs die ze hebben gekregen. Dat is de Nipo-prijs. Ze bestaan al 45 jaar. Dat is de Jeugdjournaal in Nederland. In Suriname is er ook een Jeugdjournaal. En ik ben fan van Jeugdjournaal. Ook van Suriname, ook van Nederland. En van deze plek uit feliciteer ik ze. Ze doen goed werk. En ik zou natuurlijk alle kinderen, alle Afro-Caribische Nederlandse kindertjes, ook alle andere kindertjes, toch willen adviseren om te kijken naar het Jeugdjournaal. Want daar kun je ook heel veel van leren. Ik wil ook tegelijkertijd de winnaar van de Libris Literatuurprijs van 2026 feliciteren. Dat gaat om de heer, laat me zien of ik zijn naam nog heb. Die ben ik even vergeten. Maar goed, hij heet dat is de heer Bert Natter. En de heer Bert Natter, zijn boek gaat over de dagen van de oorlog. Ik heb niet alles kunnen meenemen. Oh ja, daarbij krijgt hij een prijs van €50.000. En zijn boek gaat ook specifiek over de laatste dagen van de oorlog, de Europese oorlog. En het is ook geënt op, ik heb begrepen, op de jaardag, de 59e jaardag van Hitler. En dan vertelt hij over de spanningen en al die andere zaken die in de laatste dagen van die vreselijke Europese oorlog gebeurt. Ik zou zeggen, mensen die van lezen houden, ik zou zeggen, ga achteraan en ga lezen. Tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook denken aan onze eigen literaire man. Akkoord, hoe heet hij weer van zijn voornaam, dat ben ik, Clark Akkoord, dat moet we altijd aan hem denken, dat is de man van de koningin van Paramaribo, heel goed boek, heel interessant boek, natuurlijk heeft hij ook andere boeken geschreven, maar we zullen nooit praten over de Nederlandse literatuur en niet iets zeggen over onze eigen Clark Akkoord, die helaas niet meer in ons midden is. Ik heb begrepen dat onlangs, of dat nog moet komen, dat er heel veel om hem heen zal gebeuren. De Clark Akkoord-lezing. En ik geloof dat hij ook andere zaken in Suriname. Dat in ieder geval veel aandacht, terecht veel aandacht aan hem wordt besteed. Verder heb ik ook iets wat ik had opgemerkt, want het gaat meer over Suriname. Er was een geval daar met de heer Van der San. Deze man, ja, hij werd op een of andere manier werd hij de Surinaamse bank uitgetrapt daar in Rainville. En ja, hij kwam op voor iets. Hij maakte opmerkingen over iets. En dat viel de bank, dat viel niet in goede aarde bij de bank. En ja, deze meneer werd ja, hardhandig de bank uitgetrapt. Zo is het ook gebeurd. Maar ik heb begrepen, zijn gisteren is hij voor die bank, is hij op Afro-Caribische spirituele wijze, is hij zijn geest weer gaan oproepen. Omdat ja, binnen die spiritualiteit gaan we ervan uit, als je ergens bent gevallen of als je aanrijding, dan ga je de volgende dag, dan ga je weer je geest roepen. Want de mensen gaan, is de geest is daar blijven zitten, blijven liggen. Dus dat heeft hij gedaan. Ik vond het ik vond het heel goed dat hij dat deed. Daardoor ja, liet hij zien dat de Afro-Caribische spiritualiteit in Suriname, dat leeft. En dat er plek voor moet zijn. En dat die tijd van om die dingen helemaal 80 kilometer verder te gaan doen, dat die tijden ook aan het voorbij, dat die voorbij zijn gegaan. Maar wat mij wel opviel, ik las hier en daar las ik wel wat kanttekeningen, wat opmerkingen van mensen. En die mensen die schroomden niet om te vertellen wie ze waren ook. Dat waren voornamelijk Hindoes. De manier waarop ze die spiritualiteit van deze Afro-Surinamer bejegenden. Van het is afkodisch, het is rotzooi, het is nonsens, al die soorten dingen. Ja, zelf denk ik, ja, maar goed, als je toch samen wil leven met die Afro-Surinamer in Suriname, weet je, en dan en je toont zo'n respect voor zijn spiritualiteit, voor zijn geloof, dan gaat het niet opschieten. Vandaar dat ik ook altijd pleit om een samenwerking tussen de NDP en de VHP nieuwe stijl. Maar ik zeg ook altijd, dan zal de VHP natuurlijk en vele van haar volgelingen, die zullen deze kwaadaardige mentaliteit of deze ja, manieren natuurlijk achterwege moeten laten. Want als je samen wil leven met de mensen, dan kun je hun spiritualiteit, hun geloof niet gaan betitelen als een rotzooi en als nonsens. Alsof de dingen die jij daar doet, de rode vlaggen van jou op je erf en al die mandiers van jou daar en al die andere goden die jouw cultuur en die jouw spiritualiteit bevatten, alsof dat veel beter zijn. Dat wilde ik toch opgemerkt hebben. Verder heb ik ook dat ik merk op dat in... er is ook nog een ander belangrijk ding van Suriname, wat ik toch ook wil zeggen op dit moment. Zit Suriname helemaal onder water. Overal. Ik zag gisteren auto rijden, zeg maar de helft van die auto op die straat. Nou, dat is verschrikkelijk, echt verschrikkelijk. Ik zelf begrijp niet dat het zo moet. Ik vraag me af of het niet de tijd is geworden dat Suriname... Ja, want naar het schijn kunnen wij dat niet, want dit duurt al een hele tijd. Dit is iets al van bijna 50 jaar. 50 jaar verwaarloosde politiek. Misschien moeten we toch een keertje Nederland of weet ik veel, of China vragen om ons te komen helpen om een integraal plan te gaan maken om te kijken van hoe dit verder moet. Desnoods dat de eerste gelden die binnen zullen komen van de olie, misschien 2-3 miljard dollars, dat gewoon daaraan besteed wordt, want ja, zo kun je niet verder. Dan kun je wel andere mooie plannen hebben, maar als bij de eerste, de beste kleine regen de hele zaak onder water loopt, ja, dan heb je dan toch daar niks aan. Dat is echt verschrikkelijk. Of Suriname zou in de toekomst alle nieuwe huizen die gebouwd worden, die zullen opnieuw moeten worden gebouwd. Of die huizen zullen worden gebouwd met een onderstel als een boot, zodat als het water komt dat het huis mee gaat naar beneden en dan kan je eventueel snel varen vanaf de Rambula weg even naar de markt en terug. Of die mensen zouden ook bij het bouwen zou iedereen een Koreaan voor de deur moeten hebben. Maar ik denk niet dat we die richting moeten uitgaan. Er moet gewoon de hele watersituatie moeten toch een beetje verschrikkelijk goed worden aangepakt. Want ik begrijp die mensen ook in Suriname niet. Ik wil ze niet bekritiseren of wat dan ook. Maar kijk, als dit zo doorgaat, dan ik weet het niet hoor, maar dan ben ik bang dat er een keertje zoveel gaat regenen in Suriname. Dat die mensen ochtend opstaan en heel Paramaribo, althans een heel centrum, is opgeschoven in Goslar. En dan is echt het licht uit. Want ik begrijp niet dat je in een land woont en al 50 jaar speelt dit zich af. En je denkt alleen maar aan hoeveel kilo poedermelk je mee gaat nemen als je weggaat. Of je denkt alleen maar aan de koeien van LVV die je gaat meenemen omdat je omdat je geen minister meer bent. Of je denkt alleen maar aan de auto's die je gaat meenemen omdat je partij niet meer aan de macht is. Hey, Surinamers, ik roep jullie op. Kom echt op. En ik heb ook een ander belangrijk ding. Ik las van een zekere meneer Romeo Steenstra. Die heeft de president ook een brief geschreven naar aanleiding van de kwestie van Tigray. Ja, hij vroeg de president, zeg, weet je, we steunen dat beleid van vrede. We steunen dat beleid van geen oorlog voeren. We steunen dat beleid van goed nabuurschap. Maar dat kan nooit betekenen dat het grondgebied van ons Dat gewoon wordt overgelaten aan de schurken, aan de dieven. Want dan liever geen vrede. Dan liever geen goed nabuurschap. Want het kan niet zo zijn dat je iets van me jat. Ik probeer gewoon toch vrienden met je te blijven. Maar je loopt gewoon rond met mijn gouden ketting. Of je loopt gewoon rond met mijn gouden ring. Dan liever geen vriendschap. Dus ik vond die hele nota aan de president van de heer Romeo Steenstra vond ik heel goed. En natuurlijk de president van Suriname. Ja, die weet natuurlijk wel waarmee ze bezig is. We blijven haar ook steunen. En ik ga ervan uit dat de president daar heel goede nota van zal nemen. We merken ook in Nederland dat de mensen zijn op dit moment zijn de vakbonden bezig de messen te slijpen. Vanwege het bezuinigingsbeleid van deze minderheidsregering. Deze regering die geen meerderheid heeft. Het kan een hete zomer gaan worden, want je ziet ook steeds dat de mensen die tegen asielzoekers zijn, die slijpen ook de messen, die weten niet van afwijken. Natuurlijk zijn er een paar argumenten waarvoor je wat kan zeggen, want er zijn sommige mensen die zeggen van maar waarom moeten al die asielzoekers in onze buurt komen? Waarom niet ook een deel in Hilversum of in Laren of dichtbij het paleis van de koning? Hè? Die mensen die vinden dat. Dus laten we hopen dat die zomer niet echt letterlijke en figuurlijke hete gaat worden. We hebben ook begrepen dat de man die de bom heeft geplaatst bij D66, men begint al voorzichtig te denken dat het een terroristische daad zal zijn. Ik zelf heb niet zoveel verstand van die dingen, maar ik ben toch een complotdenker. Dus ik denk van jullie zijn ook weer bezig iets te zoeken om Oekraïne te blijven steunen en om te blijven schelden op Poetin en dat soort zaken. En die genocide daar in Gaza te blijven rechtvaardigen. En die genocide daar in Libanon en die onnodige bombardementen op Teheran. Zijn jullie bezig weer op een of andere subtiele manieren te verdedigen? Ik weet het niet. Dat zou allemaal kunnen. Dat zou allemaal ook niet kunnen. Maar de mensen van D66 vinden dat het om een terroristische aanslag gaat. Nou, ik tot slot wil ik toch even wijzen op 1 juni, de start van de Kitikotimaan. Ik kreeg van een luisteraar de vraag of er voldoende zitplaatsen zullen zijn. Nou, dat kunnen we nooit van tevoren garanderen. In ieder geval, de herdenking begint om 4:15. Dus als mensen komen, laten we zeggen, juni, de start van de Kitikotimaan. Ik kreeg van een luisteraar de vraag of er voldoende zitplaatsen zullen zijn. Nou, dat kunnen we nooit van tevoren garanderen. In ieder geval, de herdenking begint om 4:15. Dus...

0: water komt en de zitplaatsen die ook niet zoveel zijn, als die bezet zijn, ja, dan is het moeilijk om dat te regelen. Dus alle mensen, kom op tijd, kom vroeg, dan vind je zeker een plek. De Mimarawaka zelf start om 2:30. Dan gaan we een kleine route daar in de buurt lopen onder leiding van een brassband. De verzameling is om 2:00 bij het Stadsarchief, Vijzelstraat nummer 32. Dat is, dat is die hoofdweg daar als je vanaf de Munten komt. En al die dingen zullen onder leiding zijn van zuster Lia Veller. Dus, heel veel mensen hebben zich al aangemeld. Dus het belooft een hele spannende Mimarawaka te worden deze keer. En dus dat de onderweg zullen we enkele panden tegenkomen. En de uitleg zal worden gegeven door de mensen van de Black Heritage Tour. De herdenking zelf, na de Mimarawaka, begint om 4:15. Dan beginnen we met Wasanu van Linda Blue. Dan komt een spirituele inwijding van Marian Markelo. Er zullen poema's zijn. Er zal een kulturendrum zijn. En dit allemaal zal gebeuren onder de verschillende leiding van Marta Koenders en Anita Plauwel als MC. Er is ook geen veel. Er zijn kraanverleggingen. Er is bijvoorbeeld de grachtenritueel. Daar worden bloemen in de grachten gegooid voor al die voorouders van ons die overboord waren gegooid tijdens de reis naar dat concentratiekamp daar Suriname, wat ze populistisch noemen de kolonie. Ik ga het voorlopig voor vandaag hierbij laten. Ik ga Boetsie en Shirley een hele mooie uitzending verder toewensen. En ik ga alle mensen verder een hele mooie dag toewensen. En ik zou zeggen tot de volgende keer. En Atanso, tot 1 juni in ieder geval alvast. Bij de 16e start van de Kittikotti maand. Want we moeten dat doen. Want alle zaken zijn nog niet geregeld. Excuses, dat was geen doel. Dat was een middel. Dat was een middel om verder te gaan. In ieder geval het thema is samen doorwerken. Samen doorwerken intern. En samen doorwerken met alle overheden in Nederland. Alle instanties die hebben meegedaan. Om te kijken hoe het project van Healing and Reparation tot een goed einde kan worden gebracht. Odi. En tot de andere keer.
1: Ja, tot groetjes, Kaikousi. En ga luisteren naar je aanvraag.
0: En we praten nog, oké.
2: Ja, en een hele fijn, mooie dag toegewenst.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Wederom goedemiddag, dames en heren. We gaan het tweede uurtje in hier bij Radio Triple X. Ja, is gewoon Radio Triple X in de mix. Ja, ik had voorheen gezegd dat we zouden praten over, zeg maar, Moederdag. Dat op een locatie werd georganiseerd. Maar ja, de organisatie heeft mezelf gebeld. Omdat we hier, zeg maar, reclame voor hun gingen maken. Dus, maar ja, het is, zeg maar, qua eten is het een flop geweest. Weet je, dus die moeders hebben het niet leuk gehad. Ja, waarbij ze betaald hebben. Ja, dat zijn we allemaal eens, toch? Maar zeg maar de catering, ja, die was minder. Dus zeg maar, volgens mij kwamen ze laat. En ja, de service was niet goed, weet je. Eten werd gepresenteerd gewoon in de hand zonder dienblad. En ze hadden nog uniform aan. Volgens mij een zwarte of zo, ik weet het niet. Is mij gezegd. Weet je, dus op het laatst hadden die mensen vreselijk honger. Dus pas om 8:30 s'avonds konden die mensen eten. Oh. Dus, zei die mensen, zie je dat 4 uur daar? Mm-hmm. Weet je, dus ja. En als ze ja, om eten gingen vragen, daar ja. Kregen ze niet zo'n fijne antwoord, weet je. Mm-hmm. Maar ja, ik hoor dat die ploeg catering uit jonge mensen bestond. Kijk, als je iets uit handen geeft, moet je weten hoe je het geeft, weet je. Dus misschien waren ze niet ready ervoor, weet je. Want kijk, ik kan ook zeggen van, ik kan cateren en als ik ter plaatse kom... Lussen de honden zelf geen brood van, weet je. Dus het is moeilijk. Hij had me gezegd dat, ja, het eten aangebrand was. En die chow mein was een beetje waterig. En die pom.
1: Dat ik heb alleen maar raar gezicht. Alles op mijn gezicht gaat.
0: Ja, toch?
1: Huh? Huh? Wat?
0: Die pom was helemaal niet goed, hoor, weet je.
1: Ja.
0: Maar ja, ik maak mijn pom bij een... Mevrouw in Oes, en zij maakt die pom echt reet lekker.
1: Maar wat jammer dat,
0: ik ga geen naam noemen.
1: Dat ze dat zo hebben moeten ervaren.
0: Zonder... Ja. Dus op een gegeven ogenblik werd een groot deel van het eten verzameld en de prullenbak ingegooid.
1: Yo.
0: Weet je, in vuilniszakken.
1: Ja.
0: Dus, en ja, andere mensen verlieten die locatie eerder.
1: Jammer, echt jammer.
0: Maar qua muziek was het toch goed.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, een van die bands kwam pas 11:15 en speelde maar een kwartier. Nee, dat vind ik ook niet leuk. Weet je, ik weet niet als die zo had afgesproken met de organisatie.
1: Mm-hmm.
0: Maar je kan niet laat komen, kom je maar een kwartier spelen. Maar ik ga je niet betalen. En ik ga je gewoon wegsturen. Weet je?
1: Ja.
0: Want ik heb al... een ding is georganiseerd waarbij die band dezelfde dag voor iemand anders gaat spelen. En die persoon probeert te dirigeren van, hey, kom eerst hier. En vraag ze meer geld, weet je. Dus maar... op een last werd ik gebeld van, hey, we moeten meer geld, anders komen we niet, weet je.
1: Ja.
0: Maar ik had ze opgedonderd, maar ik had jammer genoeg met... Wijlen een dame uit Rotterdam gedaan. En zij zei van, hey, laat dat ding jongen betalen het gewoon. Dus daarom ging het door. Maar ja, in dit geval was het niet direct muziek en zo. Maar zeg maar, er zijn twee mensen ook niet opgedaagd. Jonkosje is ook niet opgedaagd. En volgens mij is Afanasa Neda ook niet geweest. En hij heeft het bekendgemaakt via een Facebook of zo, weet je. Dus ja, er waren een paar krukels. Maar zeg maar, op het eten na is het wel relax verlopen.
1: Ja, maar... Ja, ja, nee, maar kijk, als je iets organiseert, moet je een, heb je een agenda, heb je een programma.
2: Ja.
1: En daar moet je gewoon een, strikt aan houden. Het is een soort contract wat je tekent. En ja, als je niet aan je contract kan houden, mm-hmm, dan mag ik mij daarop beroepen. En inderdaad, soms zeg maar, ja, sorry, je hebt niet geleverd wat ik wilde hebben.
0: Ja, ja, ja, ja. Dus kijk, bij ons is het anders.
1: Ja.
0: Die mensen kunnen flikken wat ze willen, je kan ze niets maken. Weet je?
1: Ja, maar als je
0: maar
1: dat
0: ik zou eigenlijk een entertainmentorganisatie willen oprichten die daarop inspeelt.
1: Ja.
0: En je voor het gerecht kan dagen dat jij betaalt, weet je, in plaats van zeg maar die mensen. Dus...
1: Ja, want kijk, als ik als zeg maar een klant of iemand die naar een show wil gaan of iets, of zo'n organisatie, zo'n party. Mm-hmm. Kijk, voor de ene is het geld niks, voor de andere is het heel wat. Die kan misschien pas na een paar jaar iets doen of weet ik veel
0: precies,
1: wat.
0: Precies.
1: En je krijgt dan iets op je bord waar je niet, wat je niet hebt verwacht. Kijk,
0: wow,
1: het hoeft niet perfect te zijn, maar ook niet dat je het gevoel hebt van, weet je.
0: Toch
1: eetbaar. Dan kan ik ook als... ik kan ook mijn klachten in doen. Zeg van, ja, ik wil mijn geld terug.
0: Ja, ja.
1: Nou,
0: ja.
1: Als er 100 van die mensen zijn die hun geld terug willen hebben, dat ja, als organisatie gaat ervoor moeten opdraaien.
0: Ja, nee, dat wordt moeilijk, weet mm-hmm je. Want kijk, bij bepaalde dingen, ik begrijp die mensen die hun geld terug willen. Maar het wordt moeilijk als je één geeft, dan moet je iedereen teruggeven.
1: Kijk.
0: En dat gaat niet lukken.
1: Nee.
0: Weet je.
1: Maar kijk, het moment dat je iets gaat organiseren of dat je iets gaat openen of weet wat, ben je met zaken bezig.
0: Ja, ja, ja.
1: Met zaken heb je geen vrienden. Snap je? Dan is het gewoon van, ik verwacht dit van jou. En,
0: ja.
1: En, dat is wat ik ook wil hebben. Als jij niet...
0: Net wat je zegt. Kijk, misschien hebben die mensen geen rekening gehouden. Ze dachten van, hey, misschien zijn we vrienden met die mensen. Laten
1: ja, maar je hebt geen vrienden tijdens
0: weet
1: het business.
0: Je? Ja. Ik tenminste niet.
1: Nee.
0: Ik tenminste niet. Ik zou echt uitvaren, weet je. Want die mensen gingen om eten vragen. En ja...
1: Maar was er geen tijdstip aangegeven van?
0: Dat wil ik je net zeggen. En mm-hmm, die mensen gaven te horen dat ja, we wachten tot iedereen komt om pas. Nee, het is gewoon.
1: Dus wacht even, als iedereen. Dus stel je voor, het begint om 4 uur. En ik zelf kom om 9 uur of 10 uur aankakken. Ja. Dan gaat iedereen mij wachten om te kunnen eten.
0: Ja, maar 8:30 zijn ze begonnen. en ze gaven aan van... als iedereen er is, dan gaan we...
1: Nee, als ik iets organiseer...
0: Mm.
1: En ik ga naar een cateringbedrijf of...
0: Ja.
1: Laat me een voorbeeld aan mezelf nemen.
0: Ja.
1: Hoe de mensen dus soms... bij mij een bestelling komen doen voor een taart.
0: Ja.
1: Oké. Ik laat mijn werk zien. Ik geef ook aan wat ik kan, wat ik niet kan.
0: Mm-hmm.
1: Of waar ik denk dat ik niet kan. Of bla bla bla. Weet je, ik vraag alles van wat wil je dit, dat, zus, zo, wop. Oké. Dan kom je op dat punt. Hoe laat en wanneer, of datum en hoe laat kom je het halen.
0: Ja.
1: Snap je? Dan kan jij niet als klant zeggen, ik kom wanneer ik wil komen. Nee, want dan heb ik ook mijn dingen.
0: Ja.
1: Luister dan, zo wat tijd, als ik weg moet, ga ik weg.
0: Ja, toch?
1: Dan heb je niks.
0: Dan heb je niks.
1: Maar je hebt wel betaald.
0: Precies.
1: Dan gaat niet in mijn tijd.
0: Nou, ik zeg je.
1: Mooi.
0: Vanaf 4 uur, misschien tot 8 uur, kan je eten krijgen.
1: Uh-huh.
0: Daarna niet meer. Dat weet iedereen,
1: ja,
0: toch?
1: Dan is het gewoon einde verhaal.
0: Ja, dat is einde verhaal.
1: Ja, je moet gewoon dus, een tijd... Als ik zeg... 12 uur, brunch, lunch, weet ik veel. Ja. Moet dat 12 uur lunch of brunch zijn?
0: Ja, ja.
1: Kan misschien net een kwartiertje erover. Kan, weet je? Maar je kan niet... Ja, als iedereen is... Nee. Je hebt gewoon een agenda, je hebt een plan. En iedereen hoort zich aan die plan te voldoen. Snap je? Anders hoef ik geen zaken met je te doen.
3: Spreek ik met meneer Inge?
1: En,
0: Jawel.
1: Ja. Ik denk dat we even een gezellig naar een muziekje gaan luisteren.
0: Ja,
1: dan komen we zo bij u terug.
0: En u bent...

Ja, ik werd even tussendoor door het ziekenhuis gebeld voor een uitslag. En ja, ik kon het niet weigeren, weet je. Het toeheerde.

Ja, Mane bel me even om te zeggen dat heel Paramaribo onder water ligt. Ja, ik heb het gezien op YouTube, maar het is vreselijk. Maar het is grote regentijd toch, Mane? Grote regentijd.

0: Swing Old Sister, River Blue. Als jullie horen echt iets raars, jongen. Yeah. Wat een man is overkomen. Dus die man was dronken.
1: Mm-hmm.
0: Ja, volgens mij was het de laatste trein al vertrokken. En ja, die man liep gewoon te voet naar huis. 40 kilometer. 40 kilometer liep die man te voet naar huis.
1: Ja.
0: Weet je, en ja, die vrouw denkt van, hé, waar blijft die man, jongen? En ja, ze geeft die man als vermis op. Oh. Weet je?
1: Ja.
0: Ja, ze geeft die man als vermis op, dus...
1: ja, wat zou je zelf doen?
0: Ja, ik weet het niet hoor, maar... dan liever was hij op die perron blijven overnachten.
1: Ja.
0: Zit op één plek, want... Ja, 40 kilometer en je bent dronken, jong.
1: Ja, nou, als je thuis komt, ben je weer nuchter. Nou, ik heb het een keertje gehad.
0: Een warme bad.
1: Ik werkte stadsdoogkantoor in West bij de Bosse Lommerplein. En die periode was er een stormopkomst.
0: Zo.
1: En we zagen het al aankomen, maar wij mochten niet eerder weg. Dus op een gegeven moment, oké, gewoon gebleven. Op het moment dat ik naar huis ging, lag alles al onder sneeuw, alles lag plat.
0: Wow.
1: Er was geen taxi, geen tram, geen... En die dag had ik juist ook niet mijn fiets bij me, maar ik zou ook niet kunnen fietsen hoor, mocht dat het geval zijn geweest.
0: Ja.
1: En ja, wat doe je dan? Ja, dan moet je die wakker nemen. Ja. Door wind, storm, weet ik veel wat er ging. Eerst was ik continu van, potverdomme, kijk nou hier. En ik heb ze nog gewaarschuwd. En dus eerst was ik mijn prullenbak helemaal het leeg gooien.
0: Mm-hmm.
1: Van ergernis en weet ik veel wat. Maar ik bleef door, wandelen, doorwandelen. Op een gegeven moment kijk je om je heen. En wat gebeurt er? Je ziet iedereen gewoon. De een is aan het vloeken en de ander is. Dus het op een gegeven moment werd het vrij gezellig. Want daar begon ik te lachen van hoe anderen... Ik had best een dingetje al gehad. Maar ging lopen. Je zag mensen onderuit gaan en weet ik veel wat. Op een hele grappige manier. Ja. En optimistische mensen, maar ook hele boze mensen. En ik stapte maar door. Dus ik had zoveel lol op een gegeven moment. Dus ik ben toen van Bosselommer ben ik helemaal naar Zeeburg gelopen.
0: Ja, hallo.
1: Maar mijn einddoel behaald. Mm-hmm. Want ik ben thuis aangekomen.
0: Oh, gaat het met u maar.
1: Dus ja, weet je, je kan heel gespannen doen. Of je kan heel nuchter doen. Kies dan liever gewoon voor die nuchtere kant. En zoiets van, ja, het is wat het is. Weet je, gewoon lopen. En ik zie wel hoe ver ik aankom. Uiteindelijk, ik kom wel aan. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag, dame. Is je naam weer ben ik vergeten misschien?
1: Mijn naam bent u vergeten? Mijn naam is Shirley.
2: Ja, dag Shirley. Goedemiddag. Ik heb net gehad bij Kusje, maar ik laat het mijn leven. Mijn hartstikke vergeten. En Shirley, goedemiddag. En Bushi, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Ik heb gehoord dat je mooi schilderijen maakt op de wijk Kusje, hoorde ik net.
1: Ja.
2: Ik wil die meneer Kusje ook bedanken voor het pleidooi. Hele reeks en gezegd hebben, heb ik gehoord, dus een mooi. En mijn barewa Odi Tuti, daar voet die de. Gezegende middag voor jou, meneer Kaikusi. En Boetsie en u ook daar.
1: Dank u wel.
0: Ja, maar we hebben u een tijdje niet gehoord.
2: Huh?
0: Ik zeg, we hebben u een tijdje niet gehoord. Ik dacht laatst nog aan u.
2: Ja, ik was een tijdje in Suriname, het was droge tijd.
0: Ja, ja. Ja, ja.
2: En ja, was goed hoor, maar ik vind dat het een beetje achteruit is gegaan met de vorige regering allemaal en niet. Deze vrouw misschien, dat doet je gaat wat goeds doen.
0: Ja.
2: Want ik hoorde bij de spark daar in de buurt, daar is de ring weg. Maar het is niet te doen met die krachten van elkaar in de Gotteren, dat is zo, no?
0: Ja, ja.
2: Allemaal vol met de vijkaring. Dagoblad, no?
0: Ja, mijn Dagoblad. Meestal.
2: Het is vreselijk, maar in de chance. Dat is een rand voor een graag een goede verklaring. Dat is een groot en snikkie lijn, dat is dat niet. Want een tropisch koud is snikkie boren overal. Warmte. En zo, de man moet klimaat goed. Ik zou mooi even de man klimaat met je, want de man heeft een mooi boulevard op een winkel. Op een hele straat hier lang met mooie winkels. Wat winkel op een wauw. Wat winkel wauw op de, ja. Zomaar ben ik nog eens maar nee, zie. Je kan alles erin vinden. Alles en so. Alles ook. Je kan op de kapina. Je kan vinden in de man. Maar mooi. Maar abrasiva man. Maar dat is niet man. Dat is de plaats. En in de chagot is het hier. Ik ga de petit trein. Ik ga gewoon naar zo'n sloot.
0: Ja, maar.
2: Ik heb het ook. Dus de man moet zo staan. En dat is de lijn. Wat is dat dan?
0: Ja.
2: Ik moet zo van iemand die doet, abino. De voorzoon bij abe te toch moet, ze maar abe long way.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Abe is lekker snel bakken.
0: Abe is stroom.
2: Want was in de allee. Alles wat zij doen, allee.
0: Ja.
2: Abe is zo wel. Ook maar abe goed snel, maar nooit goed snel.
0: Wow.
2: Maar de begin ex-kater en begin was maar ze zijn in de man, de fiets en de auto die in de man. Dat is voor stop dat ding.
0: Ja, de mensen springen alles zo
2: snel. Die krachten en die kokers.
1: Ja, ja, want ik zelf woon niet in Suriname. Ik ben een aantal keer in Suriname geweest. Inderdaad, Suriname is een mooi land. Maar wat ik dan hoorde of heb vernomen is dat de mensen zelf hun, zeg maar, hun grond ook niet onderhouden. Dat ze inderdaad wasmachines en van alles in die hoe zeg je het?
2: In die
1: goten gooien.
2: Ik heb het gezien, ik heb het met mijn eigen ogen gezien.
1: Mm-hmm.
2: Ik zeg van bij een oud politiebureau daar, je hebt zo eilandje daar.
1: Mm-hmm.
2: Jong, als je daar naartoe loopt, jongen, dat ding stinkt en zo. In een stad, zo'n centrumstad, kan je dat niet maken, man.
1: Mm-hmm.
2: Alles gewoon is op de grond, even tellen, maar dan met elkaar van daar laat ik me op.
1: Ja, want
2: ik
1: neem toch aan dat je zelf een beetje verantwoordelijk bent voor jouw... Hoe zeg je het? Ja, sowieso. Want ze weten allemaal, dat die overstroming komt doordat er dingen verstopt raken. Dus ja. Bijvoorbeeld ik als iemand, ik heb mijn voordeur, ik veeg het altijd en dat soort dingen. Ik hou het netjes.
2: Ja,
1: laat staan als
2: dat,
1: ik...
2: Ik doe dat, maar als 100 mensen dat doen, dan zijn ze open.
1: Ja,
2: vroeger ging de vuilbranden op erf, maar dat mag ik maar nou niet meer ook, oké? Okay?
1: Nee.
2: Maar je moet een vuilnisman huren, of maar er moet er ook geld bij zijn, hè, want
1: ja.
2: die mensen kunnen ook niet zijn overdag werken soms, want het is behoorlijk heet toen ik daar was.
1: Mm-hmm.
2: En niet dat ik weer in Nederland werd, is weer een swamp daar, want als bij je alleen komt. En waar gaat het daar naartoe? Waar moet het naartoe? De man tapen aan toe graag dat is de naam, midden de stad.
1: Mm-hmm.
2: En waar moet het naartoe? En dit man, ik ging net aan kijken hoe de ene dat kan op kanaal.
1: Mm-hmm.
2: Die voer van para was die, no?
0: Ja.
2: Die grote brug daar waar ze net gemaakt hebben.
0: Ja.
2: Als je die kanaal ziet, je ziet het niet. Mm-hmm. Je ziet alleen maar gras.
0: Wow.
2: Ja, en hout. Net daar alles te boven, dat en dat ding.
0: Ja, dat is allemaal
2: Dat gaat nog steeds, ja. Maar nee, dat is niet te doen, man.
0: Nou, maar is vreselijk, hoor.
1: Ja,
2: is vreselijk.
1: Is dat je toch een beetje als een team samen gaat werken, weet je niet? Ja.
2: Wat zeg je?
1: Ja, maar als je het zelf, als inderdaad meerdere mensen dat zelf gaan onderhouden, dan heb je ook niet echt veel geld nodig. Dan heb je gewoon een team nodig.
0: De regering moet het doen, jongen. Je moet,
1: nee, maar je kan niet alles aan de regering overlaten.
0: Je hebt groot materiaal nodig,
1: uh-huh.
0: Omdat je kent de omgeving niet. Je hebt groot materiaal nodig.
2: Ze gaan dat niet
0: nodig.
2: Doen, ze gaan dat niet doen. Ze wachten op de regering.
0: Om het schoon te maken.
2: Volgens mij, want deze man aan de regering moet goed op.
0: Ja, deze kan het... Nee, net wat Shirley zegt, ze kunnen zelf initiatief nemen. Maar
1: ja.
0: Daar op die plek waar je zegt,
1: mm-hmm.
0: Je hebt groot
2: materiaal. Ja,
0: maar Sarah Makadorsteek, des man, no man, kriegen we nou een biggie project.
2: Nee, maar dat is wel een screen dat die maar regeren moet.
0: Ja, ja, maar nee,
1: ik
0: moet doen.
1: Ik heb het niet over de grote projecten, maar gewoon je eigen. tuintje. Want
0: zeker,
1: daar
0: zeker.
1: Heb ik dus gezien dat daar zeg maar in die goot ook van alles gegooid wordt. Van vuil en weet ik veel wat.
0: Ja, ja, ja.
1: Kijk,
0: ja.
1: Snap je dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen land. Voor je eigen stukje grond. Ja. Of je eigen voorgevel of noem maar op.
0: Ja,
1: dat je,
0: want
1: dat je,
0: de trenzen zijn zelf met wiet bezaaid.
2: Maar kijk, Saramagadoskeek bijvoorbeeld. Mm. Daar is een houtfabriek en een steenfabriek.
1: Mm.
2: Laat die mensen dat stukje schoonmaken. De liberpolisse, die staan aan boter als aan de politie staan in dat gras of dat moet dat. De liberso. Dat is niets mooi gezicht voor ons.
0: Ja, is een soort waterlelie. Is een soort waterlelie.
2: Ja, maar het is geen oog op zijn sier. Heel grote tapu, maar die man heeft maar pas in de jaren 50. Dat is
0: ben
2: mooi.
0: Dat ben mooi, ja. Dat is
2: maar nee, dat is een pijn op daar. Maar die man heeft lood, die man doodt die. Alles aan de troon. Dat is gewoon, dat is mijn man. Je wordt daar geen hele euro.
1: Maar niet alleen de bevolking. Ook de toerisme moet aangepakt worden, hè, daarin. Want ik zie dat ik ben
2: bewust, ik wil nog wel niet weg. Ik behoor in mijn zak.
1: Ja, u wel. Ik ook, maar dat zie je ook in andere landen. Als je naar de Europese landen gaat, die eigenlijk bijvoorbeeld, niet zo lang geleden ben ik naar, vorig jaar was het in Griekenland geweest, of weet ik veel wat. De bevolking zelf begint toerisme uit te kotsen. Waarom? Als je inderdaad ziet wat toerisme met een andermans land doet. Echt, het was ook, je loopt ergens, je ziet gewoon van wat niet als een vuilnisbelt bedoeld is, ziet er als een vuilnisbelt uit. Ja. Het is dan niet die eigen bevolking die dat doet, maar het is toerisme. Die gewoon van, die weet je, die verwende krengen.
0: Probeer.
1: Die gewoon, die geen geduld hebben van ik hou het nog even vast. Want dan wacht ik tot ik een prullenbakje zie of weet ik veel wat. Nee, die pleuren het gelijk ergens ook in de zee in. Snap je? Dat zijn dingen die ook gewoon aangepakt worden.
0: Dat gebeurt ook in Amsterdam.
1: Ja, sowieso. Ja, Amsterdam ook.
2: Je moet gewoon opletten op die dingen, hoor. Blazers opletten op die dingen. En met Biggie Deco, met hem op Boemaka. En vooral die president. Met een koekje money more, met de pot vrijwilligers. Of meer mensen huren, of zo, noem maar op. Dat is een crimineel, want er is geen gezicht. Maar ik blijf op dit verschillende voor ons. Ik bedank jullie en tot vanavond. Ik ben op luisteren.
1: Wij bedanken u ook. Fijne dag.
0: Dank u wel.
2: Dank
0: u wel.
1: Ja, het moet gewoon een stukje teamwork, respect.
0: Ja, je hebt gelijk. Weet je? Je hebt gelijk, man.
1: Waardering.
0: Je hebt gelijk.
1: Oh jeetje. Ja. Het rotjoch.

Ja, ik stuur deze nummer naar Zaandam. Voor meneer Bakboord, als u nog luistert. Dit is voor u. Gaat u luisteren.

ja, speciaal voor meneer Bakboord. Hij had heel lang niet gebeld en ik wist dat hij in Suriname was. Ja, toch?

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
2: Radio Swammerdam. Hoezo?
3: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
4: Radio Swammerdam.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ashley, we gaan toch even snel even naar de Voice. Want het was gewoon een rommel. Want ja, die mensen hebben echt geklaagd dat het niet goed was en dat het volgende keer anders moet. Ja, de jury blijft gehandhaafd. Ik zie dat die jongen Ruben gewonnen heeft. Ja. Een van de slechtste. Want ze hebben een paar heen gezonden die echt beter zongen. Mm. Je had een jongen Daan. Jongen, die man had een echte prachtige stem, joh. En een Suzanne en Freek hebben hem. Voor mij was dit een afgesproken zaak, hoor. Ik weet of hij familie van die mensen is. Maar ja, voor het eerst heb ik gezien dat die jury ook meezingt met die kandidaten. Mm. Ik heb het nooit eerder gezien, want Ilse heeft ook meegezongen met Sanne. Mm. Ze hebben gezongen nog Nokken Heffens door, maar het was niets. Weet je, Sanne was niets. Ik miste Danisha en de Sado zing. Mm. En die jongen, hey, het verbaasde hem dat hij zelf gewonnen heeft.
1: Ja.
0: Hij zat er versteld van. Want hij vindt die ander beter dan hem.
1: Ja, dat zei hij ook. Dus,
0: het was gewoon een freaking, weet je, ik weet het niet. Maar ja, ik heb niet ernaar gekeken. Ik heb daags daarna gekeken op YouTube wie gewonnen had en zo. Maar die avond zelf heb ik niet gekeken.
1: Nou, ik deed even de televisie aan en op dat moment gebeurde. Maar ik zei, hey Humberto. Ik ben dol op Humberto. Dat vind ik zo'n leuk mens. Maar goed, toen zag ik het dus. En toen dacht ik van, laat maar even luisteren. En inderdaad, hij had gewonnen. En hij was heel nuchter. Hij was zelf flabbergasted van, maar hoe kan het dat ik win? zo kwam je dus ook echt over van,
0: Liever had die oudere man gewoon hoor, met Peggy.
1: Ja.
0: Dan was het toch nog terecht. Maar ja. Ik ga die veel tijd eraan besteden.
1: Nee, maar wat je meestal ziet is, mensen winnen wel. Maar eigenlijk, degene die niet die finale heeft gehaald, gaat er met de prijs vandoor.
0: Ja.
1: Weet je, die komen, ja. Weet je, die gaan dan winnen voorbij.
0: Ja, maar... Dus, nee, maar hij verdient het echt niet, joh.
1: Hmm.
0: Echt niet.
1: Ja. Maar ja.
0: Let's go.
1: Next.

0: terug naar het begin. Dat stukje is gewoon... nog een keer.
1: Yeah.
0: Yes.

0: Deze pogo even als achtergrond.
1: Weet je waarom ik moet lachen?
0: Want?
1: Dan ben je ergens op die parties vroeger dan, of een discotheek, of weet ik veel, een club.
0: Oh.
1: En dan begint dit, en dan zie je al iedereen zo, go! Dus die beelden kwamen even voorbij.
0: Ja. Nee, ik wil de luisteraars laten weten.
1: Ja.
0: Dat we heel binnenkort met een break nemen.
1: Ja.
0: Hier bij Salto. Mm-hmm. Weet je, dus als het ware. Komen we terug als we in het nieuwe gebouw zijn. Bij, zeg maar, bij Oba. Dus de komende weken gaat u ons niet horen. Maar ja, we zijn er. En we luisteren ook naar andere uitzendingen. Maar we komen. Zeker heel goed terug. Dus ja, we wensen u een heel fijne tijd. Gedurende die tijd dat we er niet zijn. Maar XXX in de mix.
1: We'll be back.
0: We'll be back.

0: Ja, leuke nummer.
1: Ja.
0: Aangevraagd door Shirley.
1: Ja.
0: Maar we zijn aan het eind gekomen, Shirley.
1: Het is weer snel gegaan.
0: Ja, heel snel. Heel snel vandaag.
1: Lieve luisteraars, we bedanken u weer voor het meebeluisteren naar onze live radio-uitzending. Radio Triple X, represent Amsterdam. Zoals collega Boetjeff.
0: We zijn aan het eind gekomen, Shirley.
1: Het is weer snel gegaan.
0: Ja, heel snel. Heel snel vandaag.
1: Lieve luisteraars. We bedanken u weer voor het meebeluisteren naar onze live radio-uitzending. Radio Triple X, represent Amsterdam.

Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een proforma-zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in. En dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro

0: Keniaans wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
2: Tropiek 2020 jaar.
3: Frankie's Tropische Winkel is speciaal zaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens afro-cosmetica en culturele producten.
2: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
3: Telefoon 020 41 22 5 95.
2: Diverse groenten en rijstsoorten.
3: Bologna met bakkeljauw en diverse vissoorten.
2: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
3: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
2: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
3: Ai boy, naar Frankie je moet de. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.
4: No Dry Guy, dit is een belangrijke boodschap. Stichting Back to My Roots organiseert de tweede editie van de Kitikoti-activiteit in Ghana. En deze datum is van 26 juni tot 10 juli. En de bedoeling van deze spirituele pelgrimstocht is dat u op het continent van Afrika voelt en ziet hoe de geschiedenis is geweest van onze voorouders. Dit is een unieke kans om ook bepaalde Afrikaanse ceremonies mee te maken. En daarom mensen, no dry dry, ga naar de website www.ghanatours.nl en reserveer alvast je plek. Deze kans moet je niet voorbij laten gaan. Bezoek de website www.ghanatours.nl en reserveer je plek voor een unieke ervaring in Ghana. En alles met hulp, begeleiding vanaf het begin tot het eind.
5: Van Afrikaanse cultuur. Op zondag 17 mei aanstaande presenteert Afrika for You een unieke middag vol kleur, cultuur en beleving in Schouwburg Het Park. Van 1 tot 6 uur geniet je van een authentieke Afrikaanse modeshow, heerlijke culinaire specialiteiten, een levendige culturele markt en energieke dans en muziek. En het mooiste? Je draagt bij aan goed doen. Ondersteuning en educatie voor tienermoeders in Afrika. Mis dit niet. Ga naar www.afrika4you, het park, en bestel je tickets. Afrika for You, waar cultuur en impact samenkomen.
6: Sabi Yurutu.
7: Teka blo, hora blo, lusa blo. Elke zaterdag van 2 tot 5 in No Limits. Voor alle kinderen vanaf 4 jaar tot en met 12 jaar oud. Sabi Yurutu. Komt u langs en schrijf hen in. Zaterdagen, Geldershoofd, nummer 80, 1103, Bernard Gerard, Amsterdam. Wees welkom. Sabi Yurutu.
8: I love the texture of my hair. And I rock it everywhere. Amers.
9: Arkiboom. Vandaag spreek ik niet tot jullie als slachtoffers. Ik spreek tot jullie als nazaten van een volk dat de hel heeft overleefd en nog steeds rechtop staat. Want begrijp dit goed. Slavernij eindigde niet toen de kettingen verdwenen. Het systeem veranderde alleen van gezicht. Vroeger gebruikte men schepen. Vandaag gebruikt men instituten. Vroeger gebruikte men schepen. Vandaag gebruikt men rapporten, subsidies en diplomatieke taal. Maar het doel blijft hetzelfde. Controle over de Afrikaanse waarheid. Kijk goed naar wat er gebeurt. Onder onze pijn wordt vandaag opnieuw geld verdiend. Miljoenen verdwijnen in projecten, onderzoeken, bijeenkomsten en commissies. Terwijl de Afrikaanse gemeenschap zelf achterblijft zonder structurele macht, zonder herstel, zonder duurzame opbouw. Men wast geld wit over zwarte ruggen en noemt het bewustwording.

verraderlijk lijkt. Maar wij zullen dat niet accepteren. Want wij weten wat de waarheid is. De transatlantische slavernij was geen detail van kolonialisme. Het was een georganiseerde industrie van Afrikaanse ontmenselijking. Een systeem dat Europa, Amerika en het Westen rijk maakte ten koste van zwarte lichamen. Onze voorouders waren geen migranten. Zij waren

waardigheid is theater. En waarheid zonder actie is slecht propaganda. Dus sta op, niet in haat, maar in bewustzijn.

0: Yaman, sapete kumoto, fin sapete yeko.
1: Yaman, sape yu e kumopo, nanga sape yu e go. Tide tu de broko, 12 Mei. Adei fu kwamina, nanga abeni. Granny Bonnie is weer op de zender van Salto Amsterdam te beluisteren. Odi, odi, alle luisteraars. Wij zijn over de hele wereld te beluisteren. Via internet, via radio, op je telefoon. Dus onze luisterdichtheid is wereldwijd. Op dinsdag zenden we uit van 2 tot 5 uur in de namiddag. In onze programma Arki a Opo Ai Tori brengen de waarheid naar buiten. We zeggen de dingen zoals ze zijn. Wi no ekibri noti. Vandaag ben ik Patricia achter de knoppen en verzorg ook het programma samen met Sisa Ilse Adams. Straks zal ze groeten. Maar eerst odi odi aan alle programmamakers. Triple X met Bootsy, die de zender warm heeft gehouden. En verder alle programmamakers van Caribbean FM. In het bijzonder de radiomakers van Granny, Boni, Tula, Sisakoni, Brada Kendo, Brada Jou, Brada Kuvelai en onze erebestuursleden Nana Kwame, Mensa, Bediako Boga en Brada Peter Richelieu. Granny Bonnie heeft ook collega's in Suriname. Brada Koffie en Brada Raymond die enorm veel werk verzetten. Grand tangi deze Bradas en we sturen een warme groet in. Het is niet warm hier, akoru koru ja, maar toch, we zijn een warme groet Juno en ik hoor dat het heel veel regent in Suriname, we zijn maar toch we zijn wel. Bigi odi ki uni unu. De brada Nasrana, brada Koffie en brada Raymond. En grand tangi voor het mooie werk dat jullie doen in Suriname. Granny Bono Tula en Sabiurutu Skore zeggen dank aan alle donateurs en toekomstige donateurs. En aan iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage levert. Zodat wij op die radio onze programma's kunnen maken en u van info kunnen voorzien. Als u een pen pakt, zal ik het bankrekennummer van Granny doorgeven. Dus wilt u een donatie doen, dan kan dat op de bankrekening van Granny. Het nummer is NL. 51 ABNA 0 24 90 46 172 ten name van Afro-Caribisch. Is uw donatie voor de Sabiurutu Skoro? Dan meldt u bij de mededelingen donatie Sabiurutu Skoro. En het bankrekennummer is hetzelfde. NL 51 ABNA 0 2 4 9 0 4 6 1 7 2 ten name van Afro-Caribisch. Straks krijgt u 10 minuten de gelegenheid om te feliciteren, te condoleren of iemand een power te geven. Granny Bonnie feliciteert alle jarigen en een ieder die wat te vieren heeft. We wensen alle mensen die ziek zijn beterschap. Alle mensen die een dierbare hebben verloren, ook condoleert. En mensen die een power willen sterkte toegewenst. Ik wens een ieder een aangename luisterstemming. Ik geef Sisa Ilse nu het woord om te groeten en een zegje te doen. Sisa Ilse.
2: Dag luisteraars, goedemiddag allemaal. Boni Grani in Holland, Curaçao, overal en in Suriname. Overal waar onze mensen zijn. Met een grand tanje dat een tekje si arki en een taan arki, want die u op zeer belangrijke informatie die u zou delen en u ook vanuit Curaçao, over Curaçao. En Sarna ook sowieso. En sowieso dadelijk moet ik want in Sarna voorus mij arki nu ook to politici. He, ook toe meneer Ramon Sandu als spirituele overtuiging, ritueel voor UNO. Dan alle respect voor dus dadelijk persoonlijk me bedanken aan meneer Dati. Maar dadelijk dan ook meer informatie van hieruit. Metaki Grantani.
1: Ja, mensen, het telefoonnummer van Radio Grani Boni 020-788-4305. Noti-to-noti-CBITIT. 4-3-4-3-Noti-Fevi. U krijgt 10 minuten de gelegenheid. Na de 10 minuten gaan we meteen verder met het programma. Dus hou het kort als u feliciteert of condoleert. Ik zet een plaatje op.

0: Goedemiddag, luisteraar. Welkom.
1: Ja, goedemiddag, Elsje.
0: Goedemiddag, meneer. Welkom.
1: Ja, ik ben stil, hoor. Ja, en, maar ik ga over Suriname, hè.
0: Mm-hmm.
1: Ja. En vanmorgen, hoor. Mensen gezegd, ja, hier wonen, dat Suriname is vervuild aan Noord-Uw, Assistie en Spering. Maar ik ben boos weer, dat ze hebben een land beledigd. Ja, en dat ook familie. Hè? En dat mooi, eerst. Ja,
0: Liti.
1: Ja, dat is zo. Ja,
0: Liti. Maar dadelijk, straks komen we daarop.
1: Blij zijn dat we hier wonen,
0: ja.
1: In Nederland.
0: Mm-hmm.
1: Ja? Ja, weet je?
0: Ja.
1: Nou, mijn familie daar, jouw familie daar, en dat is je dame, je woont daar, weet je? En dat helpt niet. Je hebt als zo'n vierkolen, hè? Maar mooi, als zuster, hè? En zo, hè? Wat overloop, is het mooi? En zo, hè? Hè? Of niet?
0: Ik hoor hem niet, is zacht.
1: Hè? Is het mooi? En zo?
0: Nee, is niet mooi, je hebt gelijk, maar nee.
1: En dan moet je nog, en zo, hè? Nou, dan zeg, mijn pata. Alles hier daar moet, is dat hier daar we. Hai mooi. Hoe blij zijn dat we hier wonen in Holland. Hier zijn we. Hoe blij zijn. Echt waar. En dat, ik ben binnen. Ja?
0: Ja.
1: Hallo.
0: Dankjewel, man. Straks gaan we verder hier op in, hoor.
1: Hallo, mooi. Elsje.
0: Nee, ja, Leti.
1: Wat de rapper loopt voor doen, dat is?
0: Ja.
1: De rapper loopt voor doen.
0: Dag, manee.
1: Ja, dag, familie. Hartje,
0: echt. En sterkte, manee.
1: Nee, maar hallo, mooi.
0: Nee, ja, Leti.
1: Hallo, mooi.
0: Mij begrijp je pijn. Oké.

family Sterk te wensen. Familie Colin, oom Frits. Een oom van mij is ook ingegaan. Van hieruit wens ik hem heel veel, de familie heel veel sterkte. Vrijdag is afscheid en ter aarde bestelling. Familie Colin, ik zie ook familie Meinas hier. Ik wens u allemaal aan, met wie zo attractief van hieruit. Ja, dat was het.

0: Ja, we hebben geen bellers. We condoleren, feliciteren. Wie nu belt, ga ik niet meer in de uitzending zetten. Want we gaan verder met ons programma. We hebben een druk programma. En het eerste, de eerste audio die ik laat horen is een van de DNA-vergaderingen van 5 mei. En er werden mededelingen gedaan. En mevrouw Dijksteel, mevrouw Vreedzaam, meneer Charman en mevrouw Afonsois, sorry, hebben het gehad over de pesticiden die een Europa, even kijken, even hoor. Ja, Surinaamse exportproducten, waaronder rode peper en kousenband, zijn door de Europese Unie afgekeurd. Zie wel, door de Europese Unie aan de Nederland. Europese Unie heeft het afgekeurd wegens te hoge concentratie aan pesticiden. Er is vanuit de politiek kritiek, dus de DNA-leden hebben kritiek geuit op het falende toezicht. Dus dat er in Suriname geen toezicht wordt gehouden hierop. Waarbij pesticiden residuen als een ernstig risico voor de volksgezondheid worden. Want dit zijn producten die zie ik op de markt in Suriname. Dus ik kan stellen voor, deze man is er lang, ik kies de pesticiden in de sting. En die vier DNA-leden, Dijksteel, Vreedzaam, Charman en Afonsois, hebben hierover in de DNA-vergadering van 5 mei hierover iets gezegd. Mevrouw Dijksteel kwam ermee. Gaat u goed luisteren naar deze vier DNA-leden.
1: Dijksteel. Mag lid Dijksteel het woord?
2: Dank u wel, voorzitter. Binnen 4 dagen zijn 2 exportproducten uit Suriname, rode peper en kousenband, afgekeurd door de Europese Unie vanwege ernstige overschrijdingen van pesticidenresiduen. Dit is geen incident. Dit is een duidelijk signaal dat ons voedselveiligheidssysteem niet functioneert zoals die hoort. Wanneer we niet in staat zijn om verboden stoffen te voorkomen, overschrijdingen te detecteren en producten tijdig te controleren, dan moeten we ons afvragen, werkt dit systeem nog wel? Er zijn een paar eenvoudige, cruciale vragen, voorzitter. Zijn deze exporteurs geïdentificeerd? Worden andere producten van dezelfde landbouwbedrijven getest? Kunnen wij nagaan waar deze producten vandaan komen? Zonder dat we kunnen nagaan waar een product vandaan komt, is het controle onmogelijk. Daarnaast is de kernvraag, voorzitter, worden producten getest voordat ze op de markt komen of geëxporteerd worden? Als dat gebeurt, waarom zijn deze overtredingen niet ontdekt? En als het niet gebeurt, waarom ontbreekt deze basiscontrole nog steeds? Voorzitter, dit probleem is niet nieuw. In een strategisch plan van het Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid is pesticidenresidu al als prioriteit benoemd. De problemen zijn bekend, de oplossingen zijn bekend, maar ze worden niet uitgevoerd. Het resultaat is ernstig. Export wordt afgekeurd, onze reputatie wordt geschaad. En het meest zorgwekkende, deze problemen worden ontdekt door Europa, niet eens door onszelf. Dat betekent dat ons systeem faalt in haar basisfunctie, het beschermen van de consument. Ik vraag via u aan de regering wat zij hieraan gaat doen. Dank u wel, voorzitter.
3: Voorzitter, in het verlengde van het lid Dijksteel is inderdaad, voorzitter, dat we 4 dagen verder zijn, voorzitter, en er gebeurt niets op het ministerie van LVV. Ik heb niet gezien dat er een recall is geweest van de producten, voorzitter. Dat wil zeggen dat de producten op de schappen liggen. Dat wil zeggen, voorzitter, dat we bezig zijn dit volk te vergiftigen, voorzitter. Actieve voor aandacht, voorzitter, want dit kan niet. En dan een paar dagen geleden, niet eens dit weekend, is de minister bezig geweest met een geweldige beurs. En een heleboel dingen zijn gedaan terwijl we bezig zijn, voorzitter, onze instituten te politiseren, deskundigen weg te jagen of van die instituten, voorzitter. Dat kan niet. Bovendien, voorzitter, de minister van LVV weet niet eens wat op het grondgebied van Suriname gebeurt met betrekking tot landbouwgebieden en menonieten.
1: Ben je nu een lid, Charman?
4: Ja, dank u wel, heer voorzitter. Laat mij beginnen waar lid Vreedzaam is geëindigd. Dingen Kira-volk. Dan is het menomieten in het binnenland die alles vernietigt. Dan is het voedselveiligheid. Heer voorzitter, dan is het gezondheidszorg. Meneer de voorzitter, weet u dat alle groenten van ons bijna 37 maal meer gif in zich hebben dan wetenschappelijk toegestaan mag worden? Begrijpt u waarom? Dus wij allemaal hier, het hele volk, consumeert elke dag met groenten en alles zoveel gif. Begrijpt u waarom er zoveel patiënten zijn met nierziekten en andere ziekten? Waar we op dit moment bijkans 1000 patiënten die dialyseren. En 500% meer mensen die in de pre-dialyse zitten, die zorg nodig hebben, terwijl de dialysezorg over de kop gaat. Die overheid is niet in staat te betalen. Meneer de voorzitter, over die hele zorg is het probleem. Weet u, draagt u er kennis van dat het medisch stafbestuur van het Academisch Ziekenhuis nog geen week geleden een brief heeft gestuurd naar de directie van het Academisch Ziekenhuis en een spoedoverleg heeft gevraagd omdat over de hele linie die zorg aan het vernietigen is en dat het niet langer verantwoord is op een wetenschappelijke manier, op een patiëntvriendelijke manier, op een patiëntveilige manier die zorg aan te bieden. En dat gesprek, ik weet niet als het al is gebeurd, maar die brief is gedateerd, geloof ik, 29 april. Voorzitter, nog veel meer dingen gaan mis hier in de gezondheidszorg, terwijl ik hier in het parlement merk een stukje borstklopperij van we hebben chikungunya goed aangepakt. Niks is goed aangepakt. Wat mij niet bevreemd, voorzitter, dat er op dit moment dominant is een stukje incompetentie van de leiding van het ministerie van Volksgezondheid. Dat kennelijk de minister, de directeur en alle andere mensen die daar met beleid bezig zijn, niet weten wat ze moeten doen. En het volk betaalt het gelag. Dank u wel, heer voorzitter. Begrijp nu wel waarom ik dan begonnen ben met het feit dat dingen Kira-volk, als het niet menonieten zijn, is het wel voedsel. Maar daar waar we hulp zouden moeten krijgen, volksgezondheid, daar ontbreekt alles. En dit heeft te maken met visie, met beleid, maar ook inschattingsvermogen. En dat ontbreekt bij het ministerie van Volksgezondheid. Met dank.
1: Bonsoir.
2: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb geluisterd naar het betoog van dit Charman. En inderdaad, we gebruiken vreselijk veel chemicaliën bij het planten. Daarom roep ik de regering en vraag ik de regering ook om aandacht te besteden aan de districten die proberen om zo min mogelijk en bijna geen chemicaliën te gebruiken om groenten en rijst te telen. We nemen het niet serieus binnen de regering, maar we proberen steeds meer te stoppen en te stoppen naar geld in gebieden waar men vreselijk veel chemicaliën gebruikt. Hooglandrijst wordt nooit ontwikkeld. We gebruiken geen chemicaliën om hooglandrijst te verbouwen. Groenten in het binnenland, Sipaluini Brokopondo, wordt getild zonder chemicaliën, voorzitter. Dus ik vraag de regering op basis van deze feiten die er zijn en duidelijke data, dat we breder en verder kijken dan alleen Paramaribo, Wanica en de andere districten, maar ook de andere districten die ervoor zorgen dat onze mensen gezonde voedingsmiddelen binnenkrijgen.
0: Nou, dat was het dan, de DNA-leden Vreedzaam, Charman, Afonsoa en Dijksteel. En ze maken zich heel erg zorgen over die pesticiden. Dus dan kan je voorstellen dat die pesticiden in het land, dus tegen het is maar egal hoor, je denkt sabitakina, groente, fruit, noem maar op, geplant met pesticiden. Want de Europese Unie heeft dit verboden dat die groenten en waaronder kousenband en rode peper worden ingevoerd. Dus we ziek aan volk. Bouten zo bij takkie aan volk die zijn ziekie. Het is niet normaal. Dat dit gebeurt. En het was al Dijksel, zei het ook al. Of nee, vreedzaam. Het bericht was al 4 dagen en niemand die wat doet. Niemand komt in de media. Niemand zegt iets. Sipsan in Sernang Migado. En die Charman, die is zo tekeer gegaan, maar die is een hypocriet. Want het zijn zijn mensen die in Nikeri, Saramaka, noem maar op, de pesticiden gebruiken. En nu wil hij het projecteren op deze regering, dat de regering die zie, is Sitja volk. Terwijl, jaar en dag, de mannen Nikeri, Saramaka, Wanika, de pranden zijn in een pesticiden. Daarom ben ik blij wat Afonswa heeft gezegd. Hoogland Reis wordt niet met pesticiden geplant. En groente en fruit in het binnenland Brokkoponde Sipaliwine wordt niet met pesticiden geplant. Maar alle geld voor de landbouw gaat naar Nikeri, Saramaka, Wanika, Penesma en gebruik bogo bogo pesticiden. Dus die Charman is echt een hypocriet. Maar later ga ik weer een DNA-lid Ibi Jones. Dan ga je horen wat Ibi Jones tegen hem zegt. Ilse, je mag reageren.
5: Ja, luisteraar. Over dat van 4 dagen. Dit is langer bekend, dit probleem. En wat Ofansua ook zei, het is een bepaalde gebied. Wat doen onze mensen? Itak Boutus, tak wist de Siki. Aan een Bouterse wang. Ik zeg dit al jaren dat de hele gemeenschap ziek is en ook hypocriet. Want wij durven bepaalde gebieden niet te noemen. Een erf van koloniale erfenis. En we complimenteren die mensen. Die mensen werken hard. Die mensen hebben gestudeerd. Die mensen weten van wanten. Die mensen gebruiken al jaren zware pesticiden. En ik aantekening ik baar, maar ik hoef het niet op te zeggen. Want aan meneer Takinet, meneer zei Taki Sharman, die ook een arts is. Dus hij weet de gevolgen van zware pesticiden. En zo, ik had genoteerd, dialyse is bijna, ja, is het bijna klaar met je toekomstperspectief. Je moet 3 maal in de week dialyseren. Je bent aan huis gekluisterd. Je kan niet zomaar zeggen, ik ga naar Nederland of ik ga naar Amerika. Want daar moet de arts gewaarschuwd worden, want dan kan je daar gelijk door dialyseren. Weet u wel, zijn dingen wat ik zelf heb gezien als ik in Amerika ben. Dus je kan met vakantie, maar dat is een hele organisatie eromheen. Maar ik laat dat even, want die meneer heeft het zelf naar verwezen. Maar die meneer is ook een arts. En ik vind dat je na ding sma voor ding, ik gebruik als zware pesticiden. En dus het is niet dat Nederland alleen heeft gewaarschuwd. Men weet dit al lang, maar men houdt hun mond. Want ik weet niet of ze wat toegestopt krijgen. Of als ik wat zeg, dan beschadig ik mijn eigen mensen. Want er moet geld. Je eigen mensen worden ook ziek van. Ongeacht welke groep. Iedereen, als ik in Suriname ben. Iedereen, we zijn met groenten opgegroeid, opgevoed. Alles maar in jouw groente. Zelfs kinderen. Dus dan weet je al hoe zwaar en schadelijk dit is. En maar ook pesticiden is niet goed voor de hersenen. Het test je hersenen ook aan. Is hetzelfde met die chemicaliën dat men gebruikt daar voor het goud winnen in het binnenland. En zo. Maar ook toen dat van Ahegrong Alesi, Agroentus Adesma Fume Prani in het binnenland. Maak dan aan in het groot in plaats van complimenteer one groep, terwijl onze mensen doen dit hetzelfde. Ga zelf van huis tot huis naar je eigen mensen en de smaffen toe. Ongo bij agroen toe die zie, de inheemse toe. Ongo bij naar ons refie. Lek we dan complimenteer one groep, zogenaamd Ulesi. Dat is mij vergiftig ono nanga omkien. Dat me bij want dus dit weten wij allang is geen nieuws. Ano Nederlands wiki ono, men weet dit al. Men moet dit serieus oppakken, is zeer gevaarlijk. Want je hebt gezonde kinderen thuis. En ook nog, die man trekt aan de bel. Hij zegt, die artsen waarschuwen, ze trekken aan de bel. Wij zien veel patiënten met nierproblemen. En dat kan je allemaal voorkomen, mensen. Dus dat naar mijn reactie. Ook toe vanuit, ja, weer het bij mij roken aan psychisme. Dus ik moest reageren op aan die zie. Want ik kun je zien Arki, maar ik kun tanje dat weet Arki Doro. Serna ook toe in Arki. Dus dat was mijn reactie hoor. Sisa, je kan het verder weer opnemen.
0: Nou, ik ga nog niet naar het volgende onderwerp, want de tijd is te kort. Maar ik vind dat ze echt moeten reageren de regering. We hebben nog steeds niet gehoord hoe of wat. Ik weet niet als er al antwoord is gekomen op die DNA-leden, wat ze hebben gezegd, want ze hebben vragen gesteld aan de regering. Dus ja, hoofdpijn. Ik ben er dus mee. Met ben je de stranamang. If je op wampching ruimte tapi prazi. Prani egi gruntu. Mi op wan neef. De me gasser nang. If je hij zin foto's van me. If je antroa boulange. Daar wordt er geen pesticide gebruikt. Prani egi gruntu. Laatst van vrienden zijn kon je me. If je den antroa sa aos sa pranta penjari. Antroa bitawiri. Sopropo, apotiki nou je deso. Mensen, want, de wan se ego baya woyo. Hey, dat de man is er desan so diri. En waarom gebruiken ze die pesticiden voor insecten? Voor insecten, ja, no konyan den groente en zo. Mm-hmm. Maar het is niet goed en er is geen controle. Er is geen controle. Dus mensen, pran je groente, je schreefie. Bepaalde groente. En moet je niet meer kopen bij mensen. Want die ruimte, prani. Dat mij adviseer.
6: Maar even ook, wat, luisteraars, me begrijpen wat ze hier toch? Want we praxeer gemak dient de mens. Dus we zijn groentuari, daarmee bij een drapen. Maar niet doen en altijd een prani. Er wordt ons dingen ingepraat van uno bij prani, uno. Altijd een prani. Altijd de smaak van prani. Wie snap je in zo'n tomatie naar peper dat ze, want toen okro, tomatie, dat soort dingen die snel groeien. We hebben altijd gepland, dus pak dat weer op. Hoe abgron, want toen smaak voor abgron. Hoe gwen aan dat weekend. Met dat telecom begin ik dat ik ging met mijn oma en mijn moeder en opa en tante. Hoe ben gwen aan, wij zeggen boiti, want ik ken het als boiti. Altijd hoe gwen aan dat ze, hoe pak dit aan dat op baka. Dan ga je een gezellig. Ah, nou, je niet op telefoon, dan ga laptops, mij moeilijk, biggies, mij moeilijk, dan pje, je weet er niks vanaf. Hoe maak ik dan een pje, luisteraars? Oké.
0: Okay. Ook op scholen, ik vind van de scholen moeten ook weer beginnen in Suriname met schooltuinen. Maak die kinderen een, bewust van dat ze zelf hun groenten moeten planten. Maak ze bewust. Ik denk dat een paar scholen al zijn begonnen. Dat was het beleid van president Simons, maar meer scholen en met actie de leerkrachten. Hoe leer dem ching, hoe tijg je ding. Wie is dat pas koro plein, die op een ching, nek wam ching ruimte voor den ching, san praan den groente. Kinderen zijn zo blij. Ik zie het hier in Nederland, die mijn dochter bij go naar schooltuinen. Tem tijg je aan meisje ben blij dat een beetje spinazie of een beetje wortelen of echt heel blij. Die kinderen zijn heel blij als ze uit hun eigen tuin groenten kunnen halen. Dus ook het onderwijs vraag ik. Doen jullie dat? Alsjeblieft. Ja? Nou, ik ga een pokoe opzetten. In afwachting van de break. Dan zet ik een pokoe op. From Afrika to America.

0: from Africa to America and the Charun Godape, un forouders gebouw a America Kondre, dan nonu de da Trump, wan fujaju ala malak mopo dape, ala de immigranten terwijl Amerika een immigrantenland is, ala malak go dape fu gebouw a Kondre op, maar dat Trump nu nee, want dit is maar drapen, moro. Mensen, we gaan zo naar de break. Na de break, dan kom ik met een audio. DNA-lid A.B. Jones. Want afgelopen 5 mei werd de wet over de wijzigingen van de brandweer. Die wet is van 1969. Is een hele oude wet. En DNA is bezig die wet te veranderen. Maar voordat A.B. Jones die wet heeft behandeld, heeft hij daarvoor verteld wat voor wantoestanden de afgelopen 5 jaar in de vorige regering is gebeurd met de brandweer. Hoe ze de brandweer hebben opgelegd, die regering. Daarom moet u goed gaan luisteren naar wat A.B. Jones zegt. De brandweer kampt met heel veel problemen. Er is geen materiaal. Als er een brand is, moeten particulieren komen inspringen om die brand te blussen. De brandweerlieden hebben niet goede kleding, niet goede schoeisel. Ze moeten zelf hun dingen kopen. Nou, dat horen we allemaal na de break. We zijn er dan na de break. Luisteraars, en later kunt u bellen om over praten over alles wat u gehoord hebt. Ja?
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken

0: geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Opvallende file in Noord-Holland op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Aalsmeer zijn 2 rijstroken dicht. Er staat daarvoor 4 kilometer file bij de vertraging is ruim een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten. En word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Tropiek 2020 jaar.
7: Frankie's Tropische Winkel is speciaal zaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens afro-cosmetica en culturele producten.
6: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
7: Telefoon 020 41 22 5 95.
6: Diverse groenten en rijstsoorten.
7: Gronje met bakkeljauw. En diverse vissoorten.
6: Pamtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
7: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
6: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
7: Ai boy, naar Frankie je moet de. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.
8: Wait, no die die. Dit is een belangrijke boodschap. Stichting Back to My Roots organiseert de tweede editie van de Kitikoti activiteit in Ghana. En deze datum is van 26 juni tot 10 juli. En de bedoeling van deze spirituele pelgrimstocht is dat u op het continent van Afrika voelt en ziet hoe de geschiedenis is geweest van onze voorouders. Dit is een unieke kans om ook bepaalde Afrikaanse ceremonies mee te maken. En daarom mensen, no draai draai, ga naar de website www.ghanatours.nl en reserveer alvast je plek. Deze kans moet je niet voorbij laten gaan. Bezoek de website www.ghanatours.nl en reserveer je plek voor een unieke ervaring in Ghana. En alles met hulp begeleiding vanaf het begin tot het eind.
9: Ervaar de kracht en schoonheid van Afrikaanse cultuur. Op zondag 17 mei aanstaande presenteert Afrika for You een unieke middag vol kleur, cultuur en beleving in Schouwburg Het Park. Van 1 tot 6 uur geniet je van een authentieke Afrikaanse modeshow, heerlijke culinaire specialiteiten, een levendige culturele markt en energieke dans en muziek. En het mooiste? Je draagt bij aan goed doen. Ondersteuning en educatie voor tienermoeders in Afrika. Mis dit niet. Ga naar www.afrika4you, het park en bestel je tickets. Afrika for You, waar cultuur en impact samenkomen.

0: de Blueprint Afrika. Nou, ik had al voor de break gezegd, ik ga dat van DNA van 5 mei van Ebu Jones laten horen. Mensen, luistert u heel goed wat Ebu Jones, voordat hij met de wet begint, vertelt over wat er is gebeurd bij de brandweer. Gaat u maar luisteren.
1: De laatste spreker wat betreft de commissie van rapporteurs, lid Ebu Jones.
2: Voorzitter, ook ik zal mijn bijdrage leveren wanneer het gaat om wijzigen van de wet van 13 maart 1996 houdende regelen in zaken de brandweer in Suriname, wet brandweer Suriname. Voorzitter, het is altijd mooi om middels wetgeving zaken te ordenen. Dat is ook een van de belangrijkste taken van de wet. Ordenen van die samenleving, maar tegelijkertijd een afschrik, voorzitter, mechanisme om te voorkomen dat mensen handelen buiten de wetgeving. Maar het is ook, voorzitter, een manier om mensen kenbaar te maken van datgene wat de samenleving accepteert en wat de samenleving niet accepteert. Dus wij allen hebben een taak om onze bijdrage hieraan te leveren. Bovendien, daarom zitten we ook hier. Maar alleen maar met wetgeving gaan wij de gewenste resultaten niet bereiken. Laten wij, en dat ga ik alvast doen voordat ik inhoudelijk ga naar die wet. Het is zeer belangrijk dat we de omstandigheden waaronder de brandweer moet functioneren, gaan belichten. Maar wanneer we het hebben belicht, gaan we het niet alleen daarbij houden. We gaan die regering oproepen om daadwerkelijk maatregelen te treffen ter ondersteuning en ter verbetering van datgene wat wij verwachten van de brandweer. Maar laten we even teruggaan in de geschiedenis. Voorzitter, wanneer de brandweer 17 kazernen heeft landelijk, 17, is de vraag hoeveel rollend materiaal de brandweer heeft om die 17 kazernen te voorzien van adequaat blusvoertuigen. En moet ik u wat vertellen? Ze hebben genoeg blusvoertuigen. Maar de vraag is hoeveel van die blusvoertuigen zijn operationeel? En precies daar wringt de schoen. Terwijl de brandweer vecht en smacht naar rollend materiaal, hebben we gezien, voorzitter, dat er een aanbesteding in 2024, 2025 gedaan is voor voertuigen voor de brandweer. En wat schetst ons op verbazing? Dat voor bijna $70.000 die vorige regering een bus gekocht heeft voor de brandweer, terwijl duidelijk zichtbaar is dat die bus in de goudvelden gereden heeft. Boxsheet in je machinekamer, boxsheet je onderstel en jezelfde nummer is te traceren bij. De brandweer kreeg voertuigen, voorzitter, van die vorige regering, aangeschaft door die vorige regering, waarbij volgens je bestek het moet gaan om nieuwe voertuigen. Wat schetst ons verbazing? Dat die voertuigen zijn opgehaald bij mensen die het al hier in Suriname hebben gereden. En die voertuigen worden aan de brandweer gegeven, voorzitter. Wat zegt dat jou, voorzitter? Het zegt ons dat die corruptie en het besef die ontbreekt bij die overheid. En dan heb ik het over die vorige overheid. Dan heb ik het over die regering onder leiding van de toenmalige Nuelen, waarbij, voorzitter, brand weer verschrikkelijk tekort gedaan is geworden, voorzitter. Dus ik wil van hier, voorzitter, aan u via die minister van Justitie en die regering vragen naar het onderzoek. Want if we can go to Kamoni dat bakken, dan kunnen we tenminste 3+2 tegen voor die brandweer kopen. Want het kan niet. Het kan niet dat onze onze voorzitter belastingcenten op een onverantwoordelijke manier wordt uitbesteed. En waarbij we genept worden, voorzitter. Het is van belang dat de brandweer altijd kan uitrukken. Het is van belang dat de brandweermannen goede uitrusting hebben, voorzitter. Maar ze kunnen het niet hebben wanneer we zien dat de regeringen op een onzorgvuldige manier omgaan met ons geld. Daar praat ik nog niet eens over de brandweer die een kazerne sinds 2005, voorzitter. Sinds 2005. En we weten wie de minister was. De Wanica. Welgedag. Een brandweerkazerne die niet afgemaakt kan worden. Omdat, voorzitter, die regering maar niet over wil gaan om de aannemer te betalen. Wat krijg je? Er is een zwembad daar. Er zijn faciliteiten daar. Maar er zijn allerlei ongedierte en het kan maar niet opgeleverd worden. Maar daar praten we wel over dat we die brandweer willen ondersteunen. Maar dan verwachten we wel van die brandweerlieden dat ze, wanneer de tijd daar aanbreekt, dat ze daar klaar moeten staan voor ons. Maar ze kunnen niet eens in Nigeria een hoofdkazerne opzetten. En wat probeerden ze te doen na de verkiezingen van 2025? De eerste steenlegging van je kazerne in Nigeria te doen, terwijl ze weten dat dat geld er niet is om het op te zetten. Dus de bewaar koru gees. Noas mané kornikeer maar gees. Dus ik kijk naar die minister van Justitie en ik hoop dat hij het opbrengt op de begroting en waar we hem moeten ondersteunen. Gaan we hem ondersteunen? Want Nigeria moet een hoofdkazerne hebben. Qua inwonersaantal is Nigeria het derde grootste district. Dus we verwachten dat we respectabel behandeld worden. En een kazerne in Nigeria, een hoofdkazerne in Nigeria, is uit Den Bosch. Het is geen gunst, het is een must. Voorzitter. Dus we kijken richting die regering om daadwerkelijk stappen te ondernemen. Jaar in, jaar uit worden de brandweerlieden voor de gek gehouden. Met allerlei mooie woorden, met allerlei mooie zaken. Allerlei gebouwen worden opgezet, maar wanneer het erop aankomt om te voorzien. Weet u, voorzitter, er zijn aankopen gedaan voor hoogwerkers. En er is een mooi prachtig auto daar bij kazerne aan de verlengde Gemeenelandsweg. Maar dat voertuig kan niet worden gebruikt en het moet hoogstwaarschijnlijk teruggestuurd worden naar Nederland om een vervangend auto te krijgen. Maar niet eens dat geld hebben we om het terug te sturen. Dus wanneer we serieus zijn, moeten we serieus zijn. Dompenpompen moeten er zijn. Hoogwerkers moeten er zijn. Er was net laatst een brand. En ja, de brandweer moest weer een beroep doen op particuliere bedrijven ter ondersteuning. We kennen het geval hier aan de Gravenstraat, Henk Aronstraat, waarbij als particuliere bedrijven niet met tankwagens daar waren, dan weet ik niet wat er daar zou gebeuren, voorzitter. Dat is die realiteit. We hebben de gevallen gezien waarbij Thai-Raps nu een belangrijke reparatiemiddel is voor brandweerschoenen. Hoe serieus moeten we onszelf nemen, voorzitter? Maar dan hebben we ons mond vol. En plotseling zien we mensen met emotionele uitbarstingen hier in DNA wanneer het gaat om volksgezondheid en wanneer het gaat om veiligheid. Terwijl ze, toen ze die emotionele uitbarsting moesten hebben, waardoor we nu stappen verder zouden zijn in het verbeteren en het moderniseren van onze korps en onze ziek en onze gezondheidszorg, voorzitter, waren ze nergens te vinden. Waren ze juist de mensen die het ondersteunden en het beleid ondersteunden, het beleid 2020-2025, waarvan we weten dat het beleid distrasteus was voor die samenleving. Maar nee, toen waren we niet meer emotioneel. Toen waren we plotseling kalma. Die emotionele uitbarstingen, die emotionele zaken moeten niet nu tentoongesteld worden. We verwachten juist nu dat deze regering samen met die coalitie en die oppositie gaan kijken naar passende oplossingen voor zaken waarmee we opgescheept zitten dankzij het beleid van toen, die juist ervoor gezorgd heeft dat we zijn waar we nu zijn. Maar die regering gaat zijn taak moeten vervullen. Die regering gaat moeten loslaten van wat er toen is gebeurd. Uteke abra, probleem naar de regering. Uteke abra, geen nood, los het op. Maar laten we ondersteunend zijn naar die regering toe waar we het, waarmee we het samen moeten oplossen. Maar laten we niet proberen om onder noemer van stemmingmakerij een show hier op te zetten alsof we plotseling het licht zien. Het licht waarvan we zeker weten dat het tussen 2020 en 2025 verborgen zat in een tunnel. Ik hoop hiermee dat deze regering doet wat hij moet doen om te voorkomen dat in 2030 of na 2030 we hetzelfde aan ze moeten zeggen als wat ik nu zeg aan deze, aan de vorige regering. Voorzitter, corruptie moeten we aanpakken. Corruptie zorgt ervoor dat de brandweer niet kan beschikken over datgene wat hij moet beschikken. Corruptie heeft ervoor gezorgd hoe de brandweer krijgt wagens, voorzitter, gekocht door die vorige regering. En ze kijken naar de papieren en ze zien geen bedrijven. Weet je wie ze zien? Een of ander, ik ga die naam niet noemen, want we mogen geen... Maar een naam van een persoon, een particulier persoon, dat betekent awaki berei isranangba. Dat betekent op hoog niveau is er corruptie gepleegd waarbij om te voldoen aan de behoeften hebben ze alle auto's, die ze, alle pick-ups die ze konden vinden bij vrienden, hebben ze opgekocht en afgeleverd aan die overheid. En die overheid zit gewoon alsof er niets aan de hand is. En dat moeten we niet zeggen. En dan zijn het dezelfde mensen die vandaag de dag Mozes spelen. Het kan niet, voorzitter. Dus ik vraag u voorzitter, om serieus die regering op te roepen. En weet u, ik ken minister Sang van toen hij hier was als parlementariër. En ik verwacht nu wel van hem, omdat we ervan uitgaan. En weet u wat er gebeurd is, voorzitter? Het is die minister van OW die voertuigen aanschaf voor die overheid, voor de verschillende diensten. Maar in dit geval heeft men getapt uit een fonds of het budget van het kabinet van de president. De toenmalige president. Dus ik wil van u weten, natuurlijk van die regering via u, voorzitter. Laat die vice-president of de president hier komen uitleggen hoe het proces gegaan is met betrekking tot het besteden van middelen die onder het kabinet van de president resulteert, hoe ze ermee zijn omgegaan en wat er precies is gebeurd. Wij hebben een verklaring nodig. We kunnen niet meer doen alsof. We kunnen niet meer doen alsof, terwijl we weten dat de politieagenten hier wapens nodig hebben. De politieagenten. Er zijn politieagenten die hun eigen uniform moeten kopen. Er zijn brandweerlieden die hun eigen dingen moeten aanschaffen. Maar we verwachten wel van ze dat ze moeten optreden wanneer ze opdracht krijgen. Anokang, het kan niet. Dus ik roep op. En ik roep ook de leden van de overkant op. Om samen met ons die regering te ondersteunen. Om achter die corruptieve handelingen te komen. Dat geld terug te halen. En te investeren in de diensten die het daadwerkelijk nodig heeft. Ja, lid Charman. Dan gaan de dialysepatiënten hun geld op tijd. Althans, de dialyseinstituten hun geld op tijd krijgen. Om ervoor te zorgen dat er geen onderbreking is in de zorg. Ja, lid Mohan, wanneer we die gelden halen bij die mensen, dan mag je gerust zijn dat de gezondheidszorg een betere fase, tijdperk in zult gaan. En zo kunnen we doorgaan. Dat is die realiteit. Maar we hebben niets aan het doen alsof er toen niets is gebeurd en nu alles gebeurt. Voorzitter, dat is die realiteit. We kunnen met social media achter fake accounts allerlei dingen zeggen. En we weten hoe het gevoed wordt. Alleen om het falen van toen te verbergen en het falen van toen te projecteren op het heden. Het falen in het verleden moet je niet proberen te projecteren op het heden, moet je proberen te corrigeren. Zodat het in de heden beter gaat. Dus mijn collega's, samen met jullie, ik roep jullie op. Ko bondruka wang en ko ondersteun naar de regering, zorgutak, brandweer, politie, BBS'ers, de verpleegkundigen, de onderwijzers, noem maar op. Dat ze allemaal een betere, onder betere omstandigheden kunnen werken. Omdat dat kan. Het kan. Maar we moeten het willen. We moeten dat politiek spelletje even achterwege laten. Dat koos zit er ook. Koopot er ook op die samenleving. Koopot er ook op die deskoot. Koopot er ook op die brandweer. Koopot er ook op die verpleegkundige. Koopot er ook op met die samenleving. Zit dat ook in city. En geloof me, als je meehelpt. Voor Potaworoko kan je hoogwaarschijnlijk ook meehelpen regeren in 2030. Voorzitter.
0: Ebu Jones, 5 mei in die DNA, de corruptieve handelingen van de vorige regering naar voren gebracht. Jammer dat Santoki dit deed. Want hij moet komen, hij zou moeten komen verantwoorden. Want hier de auto, bij via, het is een regel dat voertuigen door het ministerie van OW, openbare werken, worden gekocht. Maar nee hoor, die auto's zijn gekocht met geld die was bij het kabinet van de president, dus Amoni dat die. De gebruik de sla heer minister over Amonifa Kondre. De gebruik dat de bij auto. Sano ben jong. De bij auto. Na particuliere auto sabem bij ba. Nou, schande, schande, schande. Er zullen nog meer lijken uit de kast vallen. Jammer dat Santoki er niet is. Om dit allemaal te komen verantwoorden. Zijn ziel rusten in vrede. Ilse, jij hebt een onderwerp, hè?
3: Ja, ik heb een onderwerp. Ik wil even kort reageren op dit. over dat van die brandweermannen van Gemene Landsweg. En er is ook een kazerne op La Tour. En dat ze niks hebben. Ibu zegt net over het particuliere bedrijf. Als die de meneer niet was geweest, dan hadden ze geen water. Is familie Kuldipsing. Weet je wel. Dit soort dingen moet sowieso onder de overheid vallen. Het kan niet afhankelijk zijn van een individu. Weet je wel. Daarom gingen die monumentale panden daar bij een waterkant helemaal uitbranden. En hoe kan er geen water zijn? Want die monumentale panden zijn aan de waterkant. Hier heb je het ook in Suriname ook. Ik kan me nog heugen dat er kranen zijn. Als je naar huis loopt, je drinkt water, je was je kassen. Hier is het ook, de brandweermannen weten precies waar bepaalde punten zijn waar ze water uit de grond moeten halen. Dus als meneer Kuldipsing niet was geweest, dus die dingen moet de overheid, dat moet onder de overheid blijven. Je kan niet afhankelijk zijn van één bedrijf. Je geeft die mensen te veel macht. En dit is al jaren zo. Dit moet gewoon niet kunnen. Dit soort dingen. Ik hoor, deze familie bouwt ook een zeehaven. Wat voor haven je ook bouwt of vliegveld, die dingen vallen onder de overheid. De overheid moet dit soort dingen nooit weggeven. Want als je een bepaalde familie, een bepaalde elite groep zoveel macht geeft, hè, dan kan men van alles uit het land stiekem wegvluchten of laten wegvliegen, meenemen, goud. Dat is al ter sprake gekomen. Maar op den duur gaat men kinderen meenemen. Want je laat er geen controle over, want die mensen zijn rijk. We durven ze niet ter verantwoording te noemen. Dit kan gewoon niet. Daar wilde ik op reageren over deze meneer. En hij had het over, we moeten werk voor die verpleegkundigen creëren. Nee, je moet goede salaris. Ik heb hier een artikel. De Filipijnse verpleegkundige in de Filipijnen verdient gemiddeld tussen 12 en 35. Ik weet niet of het bad is, dat geld van hun. Komt op €200 en €580 per maand in particuliere ziekenhuizen. Afhankelijk van ervaring. He? Dus dit heb ik niet zelf getypt. He. Ik lees het voor jullie voor. Overheidsverpleegkundigen verdienen meer. Met een startsalaris van ongeveer 42.000. Komt op €700 per maand. In 2026. Ervaren krachten plus minus 8 jaar. Verdienen gemiddeld zo iets van per jaar, hè, 10.000. Maar in Suriname verdienen ze 1.500. En Missie Kaba heeft het zelf gezegd. Maar die Surinaamse verpleegkundigen verdienen iets van 200 tot 250. Ik rond het af met €50. Ik geef het ze cadeau. Ja toch? Dus wat gewoon niet kan. Ik weet niet of die meneer indruk wil maken op die mensen. Die mensen verdienen iets van 500 zoveel. Al zet je €200 erbij. Want ja, je bent ze erkentelijk dat ze naar Suriname komen. Maar ze hebben ze niet maar voor je dotti. Dat nu aan bedoel, Sam Ebu etak net dat omzoekoerokogidis. Maar die mensen hebben al werk. Je moet die mensen goed financieel tegemoet komen. Dat ze het keus kunnen redden met hun gezin. Ik ga nu tot mijn onderwerp. Maar voordat ik zover ga, ik wil het over Curaçao hebben, mensen. Want het was een onderwerp dat ik al een paar jaren terug had behandeld. Maar je ziet, als de witte man hun zin zet op iets, dan laten ze het niet varen. Het is even stil, maar men komt er op terug. Die stranden in Curaçao zijn moeilijk toegankelijk voor de ingezetenen daar. Dus, maar ik ga zo het artikel lezen, maar voordat ik zo ver ga, wil ik even iets afspelen dat de mensen weten van Suriname en Curaçao. Proberen. Moment hoor mensen, want ik speel het hier van mijn telefoon af.
4: Hoe kan het dat de vervolgden de vervolgers werden? We gaan het hebben over de Joodse gemeenschap in Suriname. Maar we maken eerst een klein uitstapje naar Curaçao. In Willemstad staat namelijk een synagoge met een zandvloer. En die vloer is niet van zand omdat het er knap uitziet. Het zand ligt daar omdat de voorouders van de mensen die er nog steeds bidden, generaties lang in het geheim moesten bidden. En zand op de vloer dempt voetstappen. Het helpt dus om niet ontdekt te worden. De voorouders van die mensen zijn Sefardische Joden, gevlucht uit Spanje en uit Portugal. En die zandvloer is een gewoonte die ze hebben meegenomen uit het Europa van toen. We gaan terug naar 1492, het jaar dat Columbus Amerika ontdekt. zoals overigens de gevangenis, vol zit met mensen die het huis en de spullen van anderen ontdekten. Maar dat terzijde. Er gebeurt namelijk in 1492 nog iets. Het Spaanse koningshuis tekent dan het Edict van Alhambra. Joden krijgen met dat edict een keuze. Bekeer je tot het christendom of verlaat Spanje. 200.000 mensen trekken weg. Een groot deel van hen gaat naar Portugal. Maar dat is een tijdelijke oplossing, want 5 jaar later doen de Portugezen precies hetzelfde. Degenen die blijven, bekeren zich. Zij worden conversos of ook wel nieuwe christenen. Ze gaan naar de kerk, laten hun kinderen dopen, eten varkensvlees, allemaal om elke verdenking te voorkomen. Maar thuis, achter gesloten deuren en met zand op de vloer, bidden ze zoals ze altijd gebeden hebben. De Inquisitie weet dit. De Inquisitie is de kerkelijke rechtbank die namens de kroon bijhoudt wie er echt christen is en wie alleen doet alsof. Zij halen mensen uit hun huizen, verhoren ze, martelen ze totdat ze bekennen of anderen aanwijzen, waarop de gevangenis, ballingschap of de brandstapel wacht. Veel Joodse mensen vluchten dan naar Amsterdam. Daar mogen ze namelijk in elk geval openlijk als Joden leven. Ze weten elkaar te vinden en er ontstaat een bedrijvige Joodse gemeenschap. Amsterdam verwelkomt die Joodse gemeenschap overigens niet uit naaste liefde. Ze tolereren de migranten omdat ze nuttig zijn. Ze spreken Portugees en Spaans, ze kennen de Atlantische handelsroutes en ze hebben vaak familie door heel Europa en dus ook in de Iberische koloniën. Het is een netwerk dat Amsterdam goed kan gebruiken. Maar de Joden van toen hadden beperkte rechten en het was hen niet toegestaan om politieke macht te hebben. En dan beginnen de Nederlanden met het bouwen van een koloniaal handelsimperium en ze hebben mensen nodig die ze daarbij kunnen inzetten. De Sephardische Joden zijn daarvoor perfect. De Nederlandse West-Indische Compagnie nodigt ze uit. Ze mogen mee naar Brazilië. In Recife, in het noordoosten van Brazilië, bouwen ze in 1636 een synagoge. Ze noemen hem Kahal Tzur Israel, congregatie van de rots van Israël. Eindelijk zijn ze ergens waar ze openlijk mogen en kunnen bestaan. Na jaren van uitsluiting en vluchten, van stiekeme gebeden en onderduiken, kunnen ze hier vrij ademhalen. Ze bouwen er aan suikerplantages, net als de andere kolonisten. En op die plantages werken mensen die ze uit West-Afrika hebben laten aanvoeren. David Cohen Nassi is een van hen. Hij is in Portugal geboren als christen en is via Amsterdam naar Brazilië getrokken. Hij is getrouwd met Rebecca Drago, heeft 12 kinderen en is plantage-eigenaar. Dan valt Brazilië terug in Portugese handen. Ze heroveren Recife in 1654 en nemen de Inquisitie gewoon weer mee. De Joodse gemeenschap is weer op de vlucht. Sommigen van hen gaan naar New Amsterdam, het huidige New York. Anderen gaan naar de Cariben. Naar Curaçao, naar Barbados en bijvoorbeeld naar Jamaica. David Nassi gaat naar Cayenne, in het huidige Frans-Guyana. En daar probeert hij zijn leven opnieuw op te bouwen. 5 jaar nadat hij in Guyana aanmeert, tekent David een contract met de West-Indische Compagnie voor de levering van, en ik citeer nu, een 114 stuks negro's. 114 mensen bestelt hij. De man die gevlucht is voor een systeem dat mensen als bezit behandelt en die precies zijn volk probeert te onderwerpen, bestelt 114 mensen. David weet beter dan wie dan ook wat het is om als minder dan menselijk behandeld te worden. In Spanje en in Portugal mogen de Joden geen land hebben en ze hebben geen politieke macht. Ze overleven door slim te zijn, door goede netwerken te bouwen en door zich slim aan te passen. En nu in de kolonie is er voor het eerst in generaties een systeem waar ze wel aan mee mogen doen. De prijs die ze moeten betalen voor erbij horen is dat ze het systeem accepteren zoals het is. Met de plantages en met de tot slaaf gemaakte. Met de handel in mensen en de mishandeling van die mensen. David Nassi is daar geen uitzondering op. Hij bewandelt het enige pad naar veiligheid en autonomie dat er voor hem bestaat. En dat pad loopt over de ruggen van anderen. Overigens 2 weken na de 114 laat diezelfde David bij een Amsterdamse notaris iets vastleggen. Hij noteert Deborah in een akte. Ze staat daarin omschreven als een bruin vrouwspersoon of de mulatta. David verklaart dat zij vrij is, in zijn huis geboren en opgevoed en nooit iemand slaaf is geweest. Historici zijn het er vrijwel unaniem over eens dat Deborah zijn dochter is, verwekt bij een zwarte vrouw. Anyway. In 1664 vallen de Franse Cayenne aan en opnieuw moet de Joodse gemeenschap vluchten. Dit keer naar Suriname. Dat valt dan nog onder de Engelsen en zij geven vluchtelingen rechten die ze nergens ter wereld hebben. Vrijheid van godsdienst, een eigen rechtbank, een eigen school en een eigen militie. En wanneer de Nederlanders in 1667 Suriname van de Engelsen afpakken, laten ze die rechten intact. Onder leiding van David Nassi krijgt een groep Sephardische Joden toestemming om stroomopwaarts langs de Suriname rivier een eigen nederzetting te bouwen. Die plek groeit uit tot de Jodensavanne. De Joodse savanne, door sommigen liefkozend Jeruzalem aan de rivier genoemd. Op het hoogtepunt wonen er rond 500 Joodse kolonisten en ongeveer 9000 tot slaafgemaakten. De Joodse kolonisten bouwen er een synagoge, er is een school en ze hebben dus een eigen leger. David Nassi behoort tot de plantage-elite. In het Suriname van die tijd wordt je status afgemeten aan het aantal tot slaafgemaakten dat je bezit. En Nassi heeft er meer dan de meeste mensen. Nassi en zijn gemeenschap zijn vrij. Eindelijk. Maar die vrijheid is gebouwd op de onvrijheid van anderen. Zo'n 100 jaar later wordt er in de Jodensavanne een kind geboren. Hij krijgt ook de naam David. David Isaac Cohen Nassi. Hij is de achterkleinzoon van de eerste David. Hij groeit op en wordt arts. Hij leest graag de grote filosofen. En vooral de ideeën van de verlichting grijpen hem. Hij correspondeert dan ook regelmatig daarover met Europese geleerden. In 1788 schrijft hij een uitgebreide geschiedenis over de Joodse gemeenschap van Suriname. Een van de eerste historische werken geschreven door een Jood in de Amerika's. In dat boek doet hij een pleidooi voor de Joodse gemeenschap, die tot dan toe nog steeds als buitenstaanders worden gezien. Kijk, wij koloniseren ook, zegt hij. Wij hebben het hier en op andere plekken meehelpen opbouwen. Wij horen er ook bij. David is naast arts en schrijver ook militiekapitein, overigens. In het oerwoud rondom de Jodensavanne leven namelijk de Marons. De mensen die ontsnapt zijn van de plantages en die diep het bos in zijn getrokken en daar hun eigen gemeenschappen hebben gebouwd. De Joodse milities vechten al decennia lang tegen de Marons. David zelf leidt meer dan 30 expedities het oerwoud in. Hij gaat dus achter de mensen aan die zijn gevlucht van plantages zoals die van hem. Tegelijkertijd blijft hij schrijven. Politieke pamfletten nu. Want in Europa is er een debat over de vraag of Joden dezelfde rechten verdienen als christenen. En David is daar natuurlijk fel voor. Hij correspondeert met Europese verlichte denkers en betoogt dat mensen op hun verdiensten beoordeeld moeten worden en niet op hun godsdienst. David is een verlicht mens. David jaagt ook in het oerwoud op mensen die zijn gevlucht uit zijn eigendom. In 1832 brandt de Jodensavanne af. De synagoge, de huizen, de school, alles wordt verwoest. De meeste bewoners zijn dan al vertrokken naar Paramaribo. Na de brand is er niemand meer en het oerwoud neemt het terug. Binnen een paar jaar is de Jodensavanne verdwenen onder dikke begroeiing. De begraafplaats is er nog, met marmeren grafstenen meegenomen vanuit Europa. En daarop Hebreeuwse teksten. Ze staan in de Surinaamse zon, omringd door het woud dat de mens heeft opgeslokt die hier ooit op deze grond leefde. Niet ver daar vandaan ligt ook een begraafplaats voor de tot slaafgemaakte van de Jodensavanne. Die graven hebben geen stenen. Hoe kan het dat de...
3: Ja, luisteraars, Surinamers, Antilliaans of Curaçaoënaars hebben jullie gehoord. We hebben diezelfde geschiedenis. En dat voltrekt zich nu weer in Israël en in bepaalde landen economisch. Dus even nog een ander klein stukje voordat ik dat artikel van Curaçao ga lezen. Dit gaat ook over Suriname door een andere historicus of historica. Even luisteren.
5: Fernandesen en de behandeling van slaven. Dit is een zeldzaam en uitgebreid onderzoek naar de geschiedenis van de Joodse familie Fernandes en hun slaven in Suriname. Dit onderzoek, of dit rapport, dit heeft 373 pagina's en een heleboel stukken uit archief, uit Surinaams archief, met echte brieven, krantenknipsels, advertenties. Het is nog maar één familienaam die hij behandelt. Want de Joodse savanne in Suriname. En we kunnen heel veel leren over de Joodse geschiedenis als we gewoon inzoomen op wat er in Suriname gebeurde. Waar ik me vooral over verbaas is dat ik Surinamers nooit hoor over dit. Want really, de mensen die zeggen van Joden hadden een klein aandeel.
3: Ja, het is gestopt. Nee, er is, hoe heet het, tekst.
5: Ze hadden helemaal geen klein aandeel. Ze hadden een groot aandeel. Er waren meer Joden dan witte mensen in Suriname. Sorry voor het beeld, maar ik denk dat er niemand zo erg geleden heeft als deze mensen. Echt waar, want zeg eerlijk, als jij mag kiezen. Nou ja, dat ik het maar trouwens ook niet zeg. Maar dit is zo verschrikkelijk gewoon. En mensen moesten echt onderduiken. En er was wederom weer voor deze Joden, in de Joden-savanne, deze slavenmeesters, vrij spel. Vrij spel. Maar het viel op dat deze mensen wredere tactieken hadden en bekend stonden om hun wreeddadigheid. Dat zelfs de witte Nederlandse kapitein een wet in leven heeft geroepen van de Joden, jullie mogen niet meer zomaar je slaven straffen. Daarvoor heeft u gewoon letterlijk een speciale wet voor in leven moeten roepen. De witte Nederlander. Om de Joden in toom te houden, moesten met hun slaven omgaan. Mensen, kinderen. En dit is gewoon 1650, 1750, 1850. En ja, daarna begon er dus een soort van antisemitisme. En ja, niemand kent dit gedeelte van de geschiedenis. Right? Dit was niet alleen in Suriname, hoor. Ik heb het over Brazilië, Curaçao. Alles kan je vinden. Deze mensen waren overal in de front line. Ach. Oké. Okay. De koloniale archieven bevatten een omvangrijke verzameling documenten rond de Fernandesen en hun slaven. In tegenstelling tot de bakker van Fort Zeelandia ondergingen slaven zware lijfstraffen na een misstap. Eén in Suriname door het Hof van Politie en criminele justitie vaak gevonnis een zware lijfstraf was de beruchte Spaanse bok. De beul die ging zwepen, bond de handen van de veroordeelde.
3: Ja, oké. Okay. Ja, luisteraars. Jullie hebben het gehoord. Dus, ik vind het heel interessant dat onze mensen dit weten. En nu zie je dat, Ivor. Mensen gaan nu naar Curaçao om het Nederlands. Men wil het, want vorige week hebben die anderen het al behandeld. Om het Nederlands extra in te voeren. En het, papiamento op de achtergrond. Maar ik ga even naar mijn tekst, want ik zie de tijd. We hebben ook andere onderwerpen. Ik ga even beginnen. Men is bezig met een petitie in Curaçao en ik heb het ook getekend en ik zie dat het al op ongeveer 15.000 mensen die het al hebben getekend. Ondertussen wordt het gedeeld, dus het zal nu wel meer zijn. Dus, maar ik ga even dat artikel lezen. Curaçao, Kim Hendriksen heeft het geschreven, woensdag 6 mei, dus 2026. Petitie vraagt aandacht voor verdwijnende toegang tot stranden op Curaçao, Willemstad. Een online petitie over de toegankelijkheid van stranden op Curaçao is in korte tijd honderden keren ondertekend. De petitie die sinds dinsdagavond online staat, kreeg binnen 2 uur al 260 steunbetuigingen. De actie is opgezet door een initiatiefnemer onder de naam Costa Liber. Een echte naam wordt niet genoemd. Met de petitie vragen de initiatiefnemers aandacht voor stranden die volgens hen steeds moeilijker bereikbaar worden voor bewoners van Curaçao. Zij stellen dat het onderwerp verder gaat dan alleen recreatie. Volgens hen raken ook cultuur, tradities en de band van bewoners met de kust onder druk wanneer openbare toegang verdwijnt. Openbaar overzicht van strandtoegang. De initiatiefnemers willen dat het parlement de regering vraagt om een openbaar overzicht op te stellen van alle stranden op Curaçao en de toegankelijkheid daarvan. In dat overzicht moet duidelijk worden waar publieke toegangen zich bevinden, of er openbare wegen of paden naar het strand lopen, wie de toegang beheert en welke oplossingen worden geboden wanneer toegang wordt beperkt of afgesloten. Volgens de initiatiefnemers is het op dit moment niet altijd duidelijk welke stranden openbaar toegankelijk zijn en hoe bewoners daar kunnen komen. Onze zee zonder barrières. In de oproep wordt benadrukt dat stranden voor veel Curaçaoënaars een belangrijke sociale en culturele functie hebben. Het zijn plekken waar families samenkomen, kinderen leren zwemmen en vissers hun tradities voortzetten. De initiatiefnemers noemen vrije toegang tot publieke stranden daarom een fundamenteel recht en waarschuwen dat delen van de kust nog langzaam minder toegankelijk worden voor de lokale bevolking. De petitie is te vinden via www.change.org. Dus ik zie nu dat het hier al 4.950 keer gedeeld is. Dus, maar ja, ondertussen is het hier veel getekend. Dus straks, de luisteraars krijgen een teken. Overal, ook hier, de Curaçaoënaars, Antillianen, Surinamers. Ik heb het met heel veel mensen gedeeld. Ook politici die luisteren, die hebben ook gereageerd. Dus zij gaan het weer delen. Dus niet alleen bij dit programma moet men bij stilstaan, maar men moet het verder delen, oppakken, dit onderwerp. En waarom ik dit aankaart, luisteraars? Het is toppunt van arrogantie en brutaliteit. En je ziet dit ook hetzelfde systeem, de parallellen, zie je in Zuid-Afrika en in Suriname met de Ninoniten. En de basis zijn dezelfde Hollanders, die als tolerant bekend staan en lief en vriendelijk en iedereen kan komen, homo's, mensenrechten, LHBTI. Maar het is toppunt van arrogantie. Je gaat in een land en je wil een strand kopen. En dat gebeurt, want dit onderwerp heb ik al een keer behandeld. Die vrouwen, een paar vrouwen riepen elkaar, ze zijn met muziek gegaan en met eten. Een paar mannen, zo gingen ze elkaar ondersteunen, waardoor het niet doorging. Want men gaat gewoon daar rijke mensen of zakenmensen. Is respectloos. Ik zeg het nogmaals, ook onze mensen daar, politici, moeten wij verantwoordelijk houden. Ook de mulattos. Zoals die mevrouw in dat ding heeft gezegd, in die opname, in die voice. Hè, hoe die mensen ook ontstaan zijn. Jullie hebben dat gehoord. Natuurlijk, daarna geen slavernij. Dus je vindt elkaar, je wordt verliefd op elkaar, je maakt kinderen met elkaar. Maar de basis, deze mensen zijn vaak uit verkrachting ontstaan. En zo gaat het systeem door. Weet u wel, en dat kan niet. Want het zijn onze mensen die meewerken om die stranden te verkopen. Zodra een witte man of wie dan ook komt, of ze sturen een andere van ik wil een strand kopen. Je kan zeggen nee, hier kan je geen strand kopen. Eigenlijk in geen één land moet je een strand kunnen kopen. Stranden moeten toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor de witte man met hun kinderen. Als je daar bent met je witte kinderen en dat kind zegt, papa, het is warm, ik wil gaan zwemmen, ik wil naar het strand, gaan we gezellig met... Het moet kunnen. Die zwarte zeggen, nee, nee, jullie zijn niet welkom. Maar omgekeerd durven die mensen dat wel tegen jou te zeggen, in je eigen kopen. Stranden moeten toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor de witte man met hun kinderen. Als je daar bent met je witte kinderen en dat kind zegt, papa, het is warm, ik wil gaan zwemmen, ik wil naar het strand, gaan we gezellig met... Het moet kunnen. Die zwarte zeggen, nee, nee, jullie zijn niet welkom. Maar omgekeerd durven...

0: Gewoon niet doen, al heb je die mensen in de familie. Wees die mensen, wij kunnen hier geen strand voor jou verkopen. Want dat, waarom wil jij een strand kopen? Want dat houdt in, je wil een andere groep uitsluiten, want je voelt je superieur. Ja toch? Ik begrijp dat niet. Dat komt niet in zwarte mensen hun hoofd op. Maar de witte man wel en andere rassen gaan het ook overnemen. Dat kan niet. Ik trek het me niet aan, maar ik vind het verschrikkelijk. Als ik met mijn dochter of mijn kleinkinderen ergens ga en je kan nee. Jullie kunnen niet daar gaan, want men zegt het niet. Je bent bruin, maar dat is het gewoon. Men wil één groep. Kan niet. Zo gaat het, zo continueert men dat apartheidssysteem. Dat kan niet. Dit ook in Curaçao. Zo zijn die mensen in Curaçao begonnen. Misschien weten onze mensen die geschiedenis, of vooral de jongeren. Die denken er is geen racisme. Is niet waar, want we zitten gezellig hier in de klas. En juffrouw is lief. Juffrouw lacht met me. We moeten onze kinderen dit soort dingen afspelen en ook vertellen. Het heeft niks met jij bent racistisch. Nee. Want je begrijpt het niet. Pas als dat kind ermee geconfronteerd wordt of jij wordt ermee geconfronteerd. En wat doet men? Men gaat zwarte mensen huren als beveiliger. En wanneer jij voor je rechten wil opkomen, het kan je je leven kosten. Je kan je vader kwijtraken. Want die man denkt, ik doe mijn werk, die meneer gaat tekeer. Ik trek mijn pistool, het wordt op een hand, het loopt op een handgemeen. Soms met alle gevolgen van dien. En later ga je bij stilstaan als zwarte beveiliger. He, zoals wat die meneer met meneer Van der San in Suriname heeft gedaan. He, Tasma Dede of je vader laat het leven. Je wordt ouder. Dan ga je denken van shit, wat heb ik gedaan? Het was helemaal niet nodig om die man dood te schieten. In zijn eigen land. Mensen, sta erbij stil. Sta erbij stil. Ik denk dat ik straks gaat het nieuws ons onderbreken. Ik denk dat ik duidelijk hierin ben geweest. Onderschatten jullie dit niet? Nemen jullie dit niet lichtjes op? Mijn mensen, mensen van NINSEE, instituten die luisteren mee. Want NINSEE gaat niet alleen over Surinamers, gaat ook over Antillianen. Maar het zijn Surinamers die het hebben opgezet in samenwerking met Antilliaanse broeders en zusters. Dus pakken jullie dit serieus op. Met de mensen daar waar jullie contact hebben in Curaçao, die politici. Wijzen, dit moet gewoon stoppen. Als papieren al getekend zijn, terugdraaien. Terugdraaien voordat het een keertje uit de hand loopt. En Jette is nu in Curaçao, hè. Ik hoop dat die mensen dit voorhouden aan Jette. Wat zijn mensen daarvan plan zijn om stranden op te kopen. We zitten niet in Zuid-Afrika. Apartheid, you have to stop it. Ik dank jullie voor het luisteren. En straks kunnen jullie, iedereen kan straks reageren. Na mijn verhaal over meneer Van der San.
1: We gaan straks naar de break. Want als we te lang stil zijn, dan ja. Worden we uit de dingen gegooid. Dus we gaan zo meteen naar de break. En na de break, dan komt Ilse verder.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de Commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. En moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. Hij wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer, zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden.

0: Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer. Dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits komt langzaam maar zeker op gang, ook in Noord-Holland. De meeste vertraging op de A9, Diemen richting Alkmaar. Bij Aalsmeer is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. De vertraging is opgelopen tot ruim een half uur. Omrijden kan via de A10 Zuid over de A2, de A10 en de A4. En tot zover de A.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud.
2: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.
9: Tropiek 2020 jaar.
10: Frankie's Tropische Winkel is speciaalzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens afro-cosmetica en culturele producten.
9: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
10: Telefoon 020 41 22 5 95.
9: Diverse groenten en rijstsoorten.
10: Gronje met bakkeljauw. En diverse vissoorten.
9: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
10: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
9: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
10: Ai boy, naar Frankie je moet de. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.
11: We, Lodraai, dit is een belangrijke boodschap. Stichting Back to My Roots organiseert de tweede editie van de Kitikoti-activiteit in Ghana. En deze datum is van 26 juni tot 10 juli. En de bedoeling van deze spirituele pelgrimstocht is dat u op het continent van Afrika voelt en ziet hoe de geschiedenis is geweest van onze voorouders. Dit is een unieke kans om ook bepaalde Afrikaanse ceremonies mee te maken. En daarom mensen, Nodraai, ga naar de website www.ghanatours.nl en reserveer alvast je plek. Deze kans moet je niet voorbij laten gaan. Bezoek de website www.ghanatours.nl en reserveer je plek voor een unieke ervaring in Ghana. En alles met hulp, begeleiding vanaf het begin tot het eind.

0: Ik weet niet wat er aan de hand is. Even kijken hoor.
1: Ja. Ervaar de kracht en schoonheid van Afrikaanse cultuur. Op zondag 17 mei aanstaande presenteert Afrika for You een unieke middag vol kleur, cultuur en beleving in Schouwburg Het Park. Van 1 tot 6 uur geniet je van een authentieke Afrikaanse modeshow, heerlijke culinaire specialiteiten, een levendige culturele markt en energieke dans en muziek. En het mooiste, je draagt bij aan goed doen. Ondersteuning en educatie voor tienermoeders in Afrika. Mis dit niet. Ga naar www.afrika4you, het park en bestel je tickets. Afrika for You, waar cultuur en impact samenkomen.
0: Ja mensen, dat is de Afrika cultuur, een modeshow. Ilse neemt het over, ze gaat een pokoe afdraaien en dan gaat ze verder.
2: Ja, luisteraars, ik heb een mooie muziek hier, ik probeer het via mijn telefoon. En lukt het niet, dan, dan gaan we gewoon verder. Kijk hoor.

0: Yes. Ja, we hebben meer gemeen hè, dan we denken. Hè. We hebben echt heel veel meegemaakt, onze mensen. We moeten onze kinderen de geschiedenis leren, vertellen. Al ben je hier geboren. Hè? Stick by yourself. En zo, ja, ik ga het nummer doorgeven, dat mensen kunnen bellen, want ik word op mijn 06 gebeld, pas die problemen. Dus, maar het nummer is 020 vanuit buitenland 0031 020-788-4305. Nogmaals, 020-788-4305. Dus, want ik hoor dat ik te snel praat. Maar dat van de Curaçao, ik heb die link willen maken met Suriname, met de Mennonieten. Ik ga daar niet over hebben, want ik wil dat er straks tijd is voor de luisteraars. Hè. Maar er wordt 35 à 40.000 hectare aan die mensen gegeven. En dat die mensen gaan planten, zogenaamd is voor het land, maar het is meer voor export. Dus misschien mensen die straks meer kennis van hebben, hoeveel 40.000, 35 à 40.000 hectare is. Is het 10 voetbalvelden, is het 25, is het van Ikeri of Coruni naar de stad. Dat het tot onze mensen doordringt, want blijkbaar dringt het niet tot ze door. En is hetzelfde als die stranden. Als je dit eenmaal verkoopt voor de mensen, je kan het niet terugkrijgen. Mensen hebben contracten daar getekend voor 20 jaar of langer. Ze zeggen 20 jaar, maar misschien langer. En er is al document, er is genoeg informatie. Dus onze mensen moeten wakker worden. Want Para, ik heb een opname hier van Para, maar ik ga het nu niet afspelen. Is voor de volgende keer. Hoe Para tot stand is gekomen. Is hetzelfde wat die twee historica hier hebben verteld. Heeft ook met slavernij te maken. Je kan je niet zomaar gaan verkopen. Of een zakenman stop je een paar duizendjes toe. Maar die mensen hebben eigenlijk meneer Souvenir, hè, en Guyana, die werken mee dat die mensen naar Suriname. En die mensen betalen hen miljoenen. Maar jij als zwarte man, ze geven je een paar duizendjes. En maar je bent je land kwijt. Wanneer je kinderen daar wil gaan, ze kunnen daar niet. Want die mensen bewapenen, het is ook een aparte groep, de Mennonieten. Ze bewapenen zich. Begrijpt u? Dus dit soort dingen moeten wij al doorzien. En voor de gevolgen maak je borst maar nat. En dat willen we juist voorkomen. Daarom behandelen wij dit soort onderwerpen. Maar ik wil even, voordat die mensen gaan inbellen, over dat van meneer Van der Saan. Hebben we een beller? We hebben al een beller, even. Welkom, beller.
1: Ja, goeiedag, na lange tijd.
0: Ja, met wie? Welkom.
1: Ja, met Willy.
0: Hi, Gilly.
1: Willy.
0: Willy. Ik hoor dat ja. Ding, het is zacht, boy. Ja, dat geluid. Ja, Willy, welkom.
1: Ja. Kijk, ik ben nog niet goed. Zo lang geleden. Ben ik goed hoorbaar?
0: Ja, je bent goed hoorbaar nu.
1: Oké. Ik kom al niet al te lang terug. Kom ik uit Suriname. Ben ik uit Suriname teruggekomen.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb een tijdje daar doorgebracht. Maar wat ik gezien heb...
0: Mm-hmm.
1: Geeft niet veel hoop. Ik ben vrij... negatief over, moet ik zeggen, als conclusie. Want ik vind met deze huidige regering, het is prima dat ze er zijn, maar hoe zeggen ze het weer in zin? Nasem Oru Poepen. Nasem
0: Poepen. Nasem Vrievreven.
1: Ja, dat is natuurlijk om het zo duidelijk te zeggen. Maar want deze mensen zitten al heel lang daar in die politiek.
0: Mm-hmm.
1: En dat iemand zei je niet dat Ione Sabisa Ipsa.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat zomaar is de verkeerde. Maar je ziet dat er geen, er worden geen maatregelen getroffen. Er wordt feitelijk niks gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Of maar heel weinig. Laat me niet zeggen dat er niks gedaan wordt. Er wordt wel degelijk wat gedaan, maar heel weinig.
0: Mm-hmm.
1: Het is niet merkbaar.
0: Mm-hmm.
1: En een groot probleem in Suriname, dat is al 50 jaar zo, je onthoudt het volk van informatie.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Dat is een van de grootste problemen. Houd ze dom, ja, mensen zijn niet dom, maar ik leg het maar zo uit. Houd ze dom, want over 5 jaar
0: ja.
1: Moet je weer voor je kiezen. Dan hebben ze weinig kennis van zaken. Ja. Maar ze vergeten één ding. Mm. Iedereen heeft nou een telefoon.
0: Precies.
1: Iedereen heeft nou internet.
0: Mm-hmm.
1: En kan zien wat er aan de... Je naast denk je. Maar je kan zien van wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. Ja. Hoe men dingen daar aanpakt.
0: Mm-hmm.
1: En daardoor zie je dat deze mensen... Dus ja, ze zijn feitelijk te nergens als ze zien... Ik heb voor iemand anders gekozen die zaken zou oplossen. En direct zou oplossen. Maar dat gebeurt dus niet.
0: Mm-hmm.
1: Het gebeurt helemaal niet. Zoals de president het ook altijd zei, van we zijn ermee bezig. Of ik kijk ernaar. Of wij kijken ernaar. Daar heb ik niks aan. Kijk, je hebt een tijdje terug hoor, een aantal maanden terug... waren die mannen in Brokkepoende, waren ze in een van die natuurreservaten, waren ze bezig met graafmachines. Hè? Bijna aan het dorpen. Waren ze bezig te graven om voor goud.
0: Mm-hmm.
1: En wat gaat de president zeggen? Van, we gaan met die mensen gaan praten. Nee, je moet handelen. Je moet alles direct in beslag nemen.
0: Mm-hmm.
1: Je moet het volk laten zien van nou, ik doe dingen anders.
0: Klopt.
1: En dat gebeurt dus niet. Ik heb voorlopig dat deze dame, of deze president, laat me dan maar niet te neerbergen praten, dat deze president, dat ze arts is.
0: Ze is arts, ja.
1: Ja, ik ben blij dat ik nooit een patiënt bij haar ben geweest. Anders had ik ook mijn naam niet bij dit.
0: Dat dit telefoon stoort.
1: Oh, ja.
0: Hij moet je even kan doen, want ik wil een houding, want ik wil ook
1: een ja, nee, ik ben blij dus dat ik nooit patiënt bij haar ben geweest. Want als iemand kanker heeft, dan ga je het niet met een tabletje proberen te bestrijden. Nee, je gaat die kanker wegsnijden.
0: Nee, je gaat handelen.
1: En dat is wat zij niet doet. Ze treedt niet hard op. En die andere bobbeljuur, die doet helemaal niks.
0: Die horen we niet.
1: Nee, die horen we helemaal niet. Af en toe komt hij weer, laat hij zich weer even zien. En dan, het is niks.
0: Ja, je telefoon stoort hoor.
1: De mensen die nou aan het werken zijn, waarvan je ziet van er moet een resultaat komen, hoewel die ook weer een veel aanwezig is, de minister van Openbare Werken.
0: Je telefoon stoort.
1: Oh.
0: Hij heeft een contrahouding in de Osokande. Dus dat is maar zonde toch? Want je hebt belangrijke informatie, je komt net uit Suriname en is jammer.
1: Ja, hoor je me nou duidelijk.
0: Hij stoort het.
1: Ja,
0: nu is het weer goed.
1: Oh, dat is dood. Dat is napso.
0: Ja, dat napso.
1: Nee, het zijn dus die mevrouw van de sociale zaken. Ik weet niet hoe ze heet.
0: Mm-hmm.
1: Pocky,
0: no? Anno Pocky?
1: Ja, ik durf niet te zeggen, er waren twee die vrij bekend waren. Maar goed, die van sociale zaken. Dat zijn de enige mensen die wat doen. Wat het nu is, wat ze nu doen, weet ik niet. Maar toen de tijd toen ik daar was, ja... Want ik ben ongeveer zo twee weken terug.
0: Oké, recent.
1: Nou, ja. Dan zie je, kijk, ik heb ook iets ondernomen. Of ik zag een programma, je zal er wel van gehoord hebben. Mang Meet Mang.
0: Mm-mm.
1: Nooit van gehoord?
0: Nee, heb ik niet van gehoord, maar is niet te voor.
1: Het is opgezet door die meneer van Manis Nebaka, die van One People, die een broer van hem. Wat zei Prea overal in One People?
2: Mm-hmm. Breeveld.
1: Wie?
2: Breeveld.
1: Ja, Breeveld. Ja, een van die broers. Een van die broers. Die heeft deze stichting opgezet. En wat doet deze stichting? Die gaan naar de scholen toe. En dan gaan ze motivatiegesprekken houden met de studenten of leerlingen. En dan heb ik me daar ook bij opgegeven om het te doen.
0: Mooi.
1: En nou... Ik durf het niet voor de radio te zeggen van wat een van die directeuren mij gezegd heeft. Van hoe zij te werk moeten gaan. Het is gewoon een en al triest wat er met deze jonge generatie, of de aankomende generatie, hoe zij denken en hoe zij handelen. Kijk, Suriname heeft nog, wat is het, 2 jaartjes voordat het geld of die olie begint geproduceerd gaat worden. Dan ga je zien van nou, wat voor gespuis daar allemaal binnen zal komen. Allemaal in 3D-delige pakken. Maar die zullen deze generatie jongeren, die geen diploma's hebben, die niks hebben. Zij gaan ze opdrachten geven van wat zij moeten doen. Dus dan staan we weer onderaan de ladder. In plaats van dat wij het zelf in de hand nemen. En die voorbeelden worden niet gegeven. Zowel van de regering niet, als van leidinggevende of van waar dan ook. Het wordt niet gegeven. Wij worden niet gemotiveerd. Of die leerlingen worden niet gemotiveerd. Het is maar mondjesmaat dat iemand iets probeert te ondernemen. En als jij iets probeert te ondernemen, dan word jij... je wordt weer een...
0: geboycott?
1: Ja, geboycott. Want mijn conclusie is hoor, dus dat is Surinamer, hij houdt van chaos en hij wil geen, geen verandering. Want collectiviteit kennen ze daar niet. Collectiviteit maakt alles kapot. Want dan ga je je verenigen. Wat er in Europa is gebeurd, hier in Nederland ook. Men verenigt zich en dan staat men sterker. Maar daar mag het niet. Want de persoon die daar aan de macht is, of iets een zeggenschap heeft, of genoeg geld bezit, die wil alleen alles voor zichzelf behouden. Het is een ikke, en de rest wil dan, nou ja, je steekt wel.
0: Okay.
1: Dat zie je ook aan de wegen die we daar hebben.
0: Mm-hmm.
1: Je ziet, er wordt helemaal weinig ondernomen. Er was een meneer, die kwam daar ook op de televisie, en die liet zien dus van hoe hij die kanalen schoonmaakt, met een of andere machine.
0: Mm-hmm.
1: Hij heeft één keer is hij op de televisie geweest. Je hebt hem nooit meer heb je wat van hem gezien of gehoord.
0: Ze gaan hem boycotten toch?
1: Het wordt niet aangegrepen. Ja, het wordt niet aangegrepen. Zo zijn er nog meerdere mensen gekomen over die carbon... hoe noem je dat? Weet je wel, is dat voor die CO2?
0: Ja, van die milieu toch? Het milieu bedoel je?
1: Ja, daar zijn Surinamers gekomen die hebben aangeboden van... Kijk, we willen met jullie werken. Wij kunnen het vrij voor jullie doen, gratis voor jullie doen. Maar oké, daar moeten we wat tegenover staan. Maar nee, men heeft het afgewezen. Men gaat met Duitsland, België en noem maar op, Frankrijk, gaat men werken om daaraan. Ik weet niet waarom wij altijd die onderdanigheid hebben om van onze eigen mensen te waarderen. Doen we niet, we gaan altijd naar die anderen. Want hij zal het beter weten.
0: Ja, is een erfenis waar nooit aan gewerkt is. Want je hebt hier gestudeerd. Mensen hebben de kennis. Ze gaan terug. Men roept jezelf om terug te komen. Guyana doet hetzelfde. En naar je gaat. Je eigen mensen maken je het soms moeilijk.
1: Ja, weet je maar wel? Daarom geloof ik ook niet in deze regering. Want deze mensen zitten al lang in die politiek. En je ziet ook hoe ze dan handelen. Ze halen, in plaats van dat ze jonge mensen... op die plaatsen zetten waar iemand voor nodig is in plaats van dat ze met jonge mensen beginnen. Jonge mensen gaan fouten maken, maar dan moet je ze wel begeleiden. Je moet ze niet gewoon voor de leeuwen gooien, maar nee, ze krijpen weer terug naar al die oude figuren.
0: Ja, maar niet alleen deze regering hoor, het gaat maar door en en niet alleen jonge mensen. Je kan niet zomaar alleen jonge mensen zoomen, net wat je zegt.
1: Nee,
0: je moet naast ze staan, want een paar jongeren zijn al corrupt. Nu het assemblée, hè, weet je. Het assemblée zit nu vol met jongeren die dit PhD hebben in het Engels en gestudeerd en juristen en even corrupt. Sinds president Taka 130.000 en ik geef de president geen schuld, luisteren jullie goed hè. Sinds Abob Nanga Aksantoki poes aan 130.000 kon. De president had het gelijk moeten zeggen, nee, dat gaat terug. Want die mensen hebben het moeilijk genoeg, onder andere de docenten, verpleegkundigen, dialysekliniek, openbare weet ik veel allemaal, hè, te huizen. Nee, men houdt dat geld en dat vind ik gewoon jammer, ik blijf het zeggen.
1: Ja, ik neem het haar kwalijk, ik vind het niet jammer, ik neem het haar kwalijk.
0: Ja.
1: Dat is een van de eerste dingen die je had moeten doen.
0: Gelijk
1: dat je
0: terug.
1: Ziet van, de bevolking, kijk, krijg je nog meer van de bevolking, krijg je nog meer mensen achter je.
0: Precies.
1: Als jij dat niet doet, ja, en je praat, maar ja, we zijn er mee bezig, we zijn er aan het kijken, maar er komt niks van de grond. Kijk, ze is al een jaar is ze daar bezig. Wat tijden we? Kan verandering daar komen. Ga eens van hogeruit laten kijken. Of ga naar de zijwegen kijken. Niks wordt er gedaan. Je wil me toch niet zeggen dat alles met geld op te lossen is. Ik geloof er geen moer van.
0: Ja, sowieso moet je geld hebben. Maar
1: je moet wel geld hebben, maar de mensen zien het toch ver. Je gaat toch niet jaar in jaar uit in die rotte leven?
0: Nee, natuurlijk niet. Maar er is geld. Ja. Ik geloof ook niet dat er geen geld is in het land. Er is geld. Ja, maar ik heb een opname, Willy, maar we hebben geen tijd. Want dit is echt voor de luisteraars.
1: Ja,
0: dat ze gaan bellen. Maar ik heb een opname van meneer Salons hier. dan gaat men ook horen wat er speelt nu. Want mevrouw Simons met haar bromtje Jari, akong ali boemvoersma, wat ook goed is, want het zijn Surinamers. Maar die mensen hebben een andere agenda. Daar moeten wij ook niet uit het oog verliezen. De boycott afro vaarlijk, ik zit het niet voor erop te nemen. De boycott afro, bepaalde mensen moeten gewoon weg in het assemblée. Ze horen daar niet thuis. Maar is goed.
2: Ja, ja, maar zij is het hoofd van Arras, dus zij kan die besluiten nemen.
0: Zeker, ze heeft
2: mag. Zij moet het ook nemen. Maar ja, als je lekker als maar vrede of wat, ik weet het niet. Want zij heeft kennis genoeg van over iedereen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ze heeft het genoeg. Maar ja, ik luister verder dan als iemand anders belt. Abon, dank je.
0: Ja, dank je wel. Luisteraars, mijn familie overzee daar in Curaçao, jullie mogen ook bellen hoor. En het is ook niet erg als jullie niet bellen, als jullie maar die petitie gaan tekenen en het delen met elkaar en doorsturen. En zo, dus, maar als de mensen niet bellen, dan... Oh ja, even dat van meneer Van der San, luisteraars, en meneer Maknak. Meneer Maknak, met Taki Grantani, dat hij sa idunanga amang, itjaringo baka. En we zorgen nu dat die informatie is zo belangrijk naar communiceren. Weet u wel, dat van meneer Maknak, want Gerald draait opname aanmoedig aan meneer uit over dat spirituele van ons, dat ritueel, hè, spirituele ritueel, wat hij heeft uitgevoerd met meneer, die meneer Van der San. Die meneer is letterlijk uit het gebouw gegooid, letterlijk op zijn hoofd gevallen en zijn rug. En is iemand van... Al was hij zelfs jonger, kan je niet maken. Maar zo iemand, wij gaan niet zo om met onze ouderen. En ik heb naar Rotterdam gebeld. Ik sprak met Reggie. Men had het erover. Die meere dan, die bel. Ook uit Suriname belde men. Maar ik heb die opname, die reacties niet gelezen. Voor Reggie. Is dat toch? Want dadelijk, joere Ilse, die zie of smouw, denk me waar, een beïnvloede is niet waar. Als je die reacties leest van Indiërs, die Hindustanse mensen, ik kan niet geloven. Als die mensen dat durven te schrijven, dat Abungi Amang, Ama Aplord Kontje, Adisi, Abung, Disi. Nee, mensen. Nooit mis je wan blakas, maar gosunanga wan Hindustani mang nasarna om. Wie is zo'n bigitaki Amangiu? Zo lees de Yagung Westerf uit de winkel Doti. Ik taka winkri doti amai teken tiki e tak dai gwenja gwena wantra winkri nooit misi je go naka mawa klap of iting. Dus een bewaker die dit zo doet is een gevaarlijke man. Jij ook als vrouw met zo'n man thuis lief, hè? Iemand die in staat is om iemand van 80 jaar en naar boven letterlijk te gooien, te pakken en zo net een hond de ruit gooien dat die persoon valt, hè? Dan weet je al, je leeft met een gevaarlijke man. Hey, je hoeft hem even te triggeren of je zoon. Hey, schop je zoon ondersteboven. Men begrijpt het niet. We kunnen dit nooit goedkeuren. En wij zijn niet zo opgevoed, Surinamers, Antillianen, dat wij onze ouderen gaan slaan. We kunnen het nooit goedkeuren. Dus als ik dit lees van de Hindustanen, dat velen... En ik heb die dingen gelezen. Ik heb ze gelezen. Je kan dat niet doen, want dat zegt wat van die groep. Als zij ook zo met hun ouderen omgaan. Hoe begrijp toch? Dus het kan gewoon niet. Als zo'n smane brebe dat volgende keer dat me lees, want toen de reactie goed. Waar in de stand die man om ons schreef dat hij... Hij had al zo'n ervaring in die bank gezien, hoe ze met die mensen omgaan. En dat hij is al weg van die bank. Dus dit kan gewoon niet. En over dat, ja, Gerald, ik zei meneer, Gerald schreef is van het binnenland. Gerald, sabi, we hebben onze spirituele, culturele dinges. Ja? Jij bent zelf bang, want je wil indruk op die mensen maken. En dan filmen ze die man, je hoort hoe ze praten. Kom je lukken, even mijn man via een opname, even snel. Dat als het hocus pocus is. Nee, onze cultuur, als iemand valt, ja, of in het verkeer, dan ga je terug om je jeeën of je kradar weg te halen. Dat het zich niet herhaalt. Dat is heel normaal. Dus als die andere rassen dat niet weten, ze hebben ook een culturele dinges. En iemand heeft het ook gezegd, als het een pandit daar was, of een imam, of een rabbijn, dat al die mensen die achter die schermen daar in die bank staan en ze roepen van alles, ze moeten goed luisteren wat die meneer zegt. En ze maken er een andere verhaal van, dat klopt gewoon niet. He? Dat is nou een pandit bedrappen van een imam of een rabbijn, dat is een big respect voor asma. Ja toch? Umbo waka om nee, rustig aan, want die meneer is bezig. Die nou wat blakka man kom, dan een spirituele religie, sa u abi, wat ons is ontnomen door slavernij. En onze spirituele dingen hebben ze genoemd als hocus pocus en dit en dat. He? Maar wat in die kerken gebeurt, wat de paus zelf heeft gezegd, ik ondersteun jullie niet meer, wat in het Vaticaan gebeurt, want jullie zitten aan jongetjes. Internationaal. De paus heeft het gezegd. Ga jullie googelen. Ja toch? Al mijn mensen ook, want de meeste van ons, ik ook, zijn christelijk opgevoed. We zijn naar christelijke school gegaan. We hebben communie gedaan. We hebben vormsel eerst gedaan. Hè? En dan communie. Toch? Maar dat soort dingen wordt achter de gesloten deur gehouden. De paus heeft het gezegd. Ik ondersteun jullie niet meer in het Vaticaan. Want jullie zitten aan jongetjes. Jullie zitten ze te misbruiken. Dus die mensen denken, die mensen zijn met hoeken spoken. Daar moeten ze zich druk over gaan maken. En wij moeten leren, je hoeft iets niet te beleiden, maar laat die mensen in hun waarde. Laat die mensen in hun waarde. Desnoods ga je die meneer vragen, waarom is die meneer teruggekomen? Wat hebben jullie net gedaan? Oeh, dat wist ik niet. Oeh, interessant. Van een ander vinden jullie interessant, maar voor ons reef niet. Dus mensen, ons stoppen aan Asandati. Ik vind het heel goed wat die meneer heeft gedaan. En van hieruit, ik bedank meneer Rima. Meneer Maknak, lek van Taki. En het kon ook anders aflopen, heeft het ook gezegd. De AB lopen anders af. Nanga Amandisi. Daar zouden we anders people in Suriname. We hebben een beller. Beller, welkom.
3: Hi. Goedemiddag, Hilse.
0: Goedemiddag.
3: Ik heb een ietsje onderwerp komen. Ik heb liefde aan toe, maar... Mie, ik denk dat hij... Amman sa trouw amman komt van a oudere grond voor vernederd amman. Dus er moet een groot onderzoek amman sa trouw amman. Je hoeft dat amman tjara amman gwa kru doen. En de man ondervraag amman. Eigenlijk de man behoor amman. Isabi.
0: Ja.
3: Want na mishandeling amman.
0: Is mishandeling, ja.
3: En... Ik bedoel, Van der Staan is geen gewone burger.
0: Precies.
3: Je moet respect hebben. You know. En Assan dat hij had mee, want Amara was zomaar man. Dacht je dat je met een iemand van hier, een burgemeester of een wethouder, you know, dan man gaan bang je dan maar. Dan maak je zo'n behandeling, ja. Wel, Amara tegwe direct.
0: Ze arresteren hem, ja.
3: You know, hij wordt gelijk en hij gaat voor de recht. En hij is zeker waar of twee jaar ermee,
0: ja,
3: man. Ja. Isabi. En vanaf 2022, rechteloosheid vindt plaats nummer in Sernan. Isabi.
0: En moraal verval. You know, en moraalverval.
3: Ayer OM ook, want dat is even recht dat je maar moet. Ayer OM na VAP.
0: Ja.
3: Dus, dat ben je een racistisch gedonder. Is dat onze, dus de leider van NDP had het ook gezegd. Unamera volk. Mi Urukba, Abrahams Urukba, Omashil Urukba. Is dat een gesprek dat toch?
0: Nou, mino sabien, maar is niet erg hoor.
3: Maar het maakt niet uit.
0: Precies.
3: Weet je, hij heeft het gezegd in een, want bepaalde sma in een groep. Je hebt het iets even gewoon gezegd dat de massa denkt dat dat moet niet. Die serie gaat overleken daarheen om macht.
0: Ja.
3: Om macht. Is dat bij want Erik Batok, alle de man los op de melkboer zijn met miljoenen. Ik snap het.
0: Maar die PG, vergeet die PG niet, die speelt net zo hard mee.
3: Mi vind niet dat hij moest onderzoeken de diploma voor de smadati. Dan gaat OM if de man werkelijk. Studeer, afgestudeerd, heeft de ma op papira. De zand dat hij de regering bedoelt. Want aan de kant, dat soms maar voor PAP de dappe.
0: Ja, zo, zo. Nou, lees dat met zoeken voor deze gidens, maar lees met zoeken.
3: Wacht hier. Dat heb ik met mijn offer die niet volgt, dat mijn offer. Maar dit moet, er moet een groot onderzoek gepleegd worden naar de zogenaamde DR, naar de DRS, naar de meester. De man bedoelt van dat de diploma. Die sabi. Want als dat er een man doet naar een man die zie. Nee, man. Nee, man. Dit is een voorbeeld naar onze Afro-mensen. Dat je ziet. We hitsen ze niets op, want dat doe jij niet. Dat doe ik ook niet. Maar als het respect niet er is, dan moeten we het afdwingen.
0: Ja, precies. Precies.
3: Okay?
0: Precies.
3: Abon.
0: Dankjewel.
3: Daarom... Ik wens je even een gewone fijne uitzending.
0: Dankjewel.
3: Samen daarom... met Masita daar. Masita. Pat. Dat Patty. Doei.
0: Aboom. Ina Alees Mesuku, luisteraars. Is dat die chatumsi voor informatie toch? Dus mataki temerima ook zo naar banjino. Die chatumsi voor informatie. Mij abalees naga de rechters naga apigi naga de rechters. Zo zou je dus staan niet. Ano kang. Dat jullie blakke mensen studeren ja naar Holland. Heel veel zwarte mensen afroes. Jullie hebben hier gestudeerd. Ook van het binnenland. Ja toch? Zij hebben deze mensen les gegeven. En er kan niet een lijst komen naar buiten. Alleen maar rechters. Alleen maar Hindustanen. Je houdt het systeem in stand. Is apartheid. En dit is het wat die mensen doen, ze maken misbruik van hun macht. Ja toch? En als je denkt hier, dit toe inheemse boy. Die mannen die misdaad zijn begaan, die krijgen 12 maanden. Niet eens een jaar. En die jongens zitten 15 jaar. Dat president moet spieken toch? Hoe druk je het ook hebt. Hoe druk je het ook hebt. Zogenaamd, je kan niet awasan toki dora ya galas magwe. Ja toch? En met takwan zie je toe. En met mik dwansan duidelijk. If de smart denkie, want bewust... De is aan tera vrouw. If de denk ik ook over kon aan via P. Want daarmee is ik dan af. Zo aan dede. En ik wist dat die man bepaalde dingen echt niet goed deed. Weet je wel, want hij heeft het zelf naar gemaakt. Met deze man een stem ging. Want af en toe stem ging. Dan nu die door dat je onderdrukt is. Maar je pina is. Maar je voert wat etnisch racistisch beleid. U begrijpt toch? Dus tuurlijk. Maar if een stem verkiezen de winnen. Dan nu ook over kan gaan naar de smabaka. Is voor de gekke hoor. We tikken volk in de maling. Dus als je denkt dat hij allemaal drapen, toch? Doe laat ze verkiezing. Doe laat ze verkiezing. Om begin pausuma uwani. Even naar meneer Van der Sand, wopoti. Met Karwan Toesmaning. Gentle. Is dat toch? Ja, tuurlijk. Mina, afspraak naar de, mina, tak naar de, maar gewoon naar mijn ideeën samen. Dat delen naar Unu toch? Ja, tuurlijk. Want if deze man yang om een katibopina, de 5 jaar die dan ook kon, en men heeft een president beloof, is dat toch? Want in een jaar, maar toch, dit kan gewoon niet, wat daar gebeurt. Dit kan gewoon niet. If deze man de bezig effectief voor een president, de vetanga de serifie, een boycott afro bewust, een dwarsboming, dat zegt die meneer Salons ook. Over Asanfu Awatra. Is op de man heeft Rocco. Die man heeft zoveel kennis. Die man werkt meer dan bijna 40 jaar. Dus die man heeft die kennis. Maak gebruik van zijn kennis, toch? De man kies de big money. De man is op schrift. Zal hem doen hetzelfde met het medische. Ik kies op pas. Maar je hebt geen medische achtergrond. Bedankt. Zeg, ik heb het niet. Het is gewoon triest. Dus luisteraars. Ajuroen af unuere. Mijn voeren belde. Mijn voeren gaat door. Ja, toch? Of we putten een pokoe even. Maar dit kan gewoon niet. Weet u wel? Ik vind dat hij aan elkaar. Dat is maar bakken. Oh ja, ik ga door het tapasan voor meneer Van der Sand. Dat doe ik naar hokus pokus. Nee, het is geen hokus pokus. Een momentje fadong. Je moet spoor je schrijven drapen. Luk om je bedena atoso. Ik ga naar oso. Dus maf me actie niet, Elsa, ik voer eens refdrapje, want ze kunnen eens aan of je vindt tango steeds. Natuurlijk heb ik dat gedaan, op mijn manier. Is dat toch? Je voer eens ref, je vader naar straat of je kief vader, nake in de bam, ga terug. De konstong, iting. Weet je wel, dat die, de bedoeling, waarom men dat doet, die ritueel, dat je niet weer daar valt. Weet je wel, want je bent in dis, die man heeft het echt mooi uitgelegd, meneer Ramon. Je bent in disbalans, geestelijk. Ja, we hebben een beller, welkom.
4: Dag Patrick, een zusje, een... dag Anna Afra, dag Diana.
0: Ja, Diana, Ilse, Afra, Diana.
4: Ik ben alleen maar bij de en wie spreekt u de alleenste naam met Baru Olima? Zou je wat kijken nu? Dat is aan mij een issue, ik hoor, ja, Ilse. Ik heb een hart toe fijn. Omdat, nu de man gelap, het is afvrouwen, doe ik nog. De man zit ik wat toe aan die stadig met de idee, ik hoor dat, Peter. De man zap zomaar de man, zak hoor, in dat kwam. De man zegt zomaar de man. De man kwam niet de man aan. Noa papier op de man. Zomaar de man. Of zomaar aan de man. Want in een vergiet man zijn niet. De man kwam in dat kwam ze voor construeren zijn toch hier.
0: Precies. Dat was de bedoeling natuurlijk.
4: De man kwam toen wat aan. De man kwam in dat kwam ze voor construeren zijn toch hier. En nou. We hebben dat ding in.
0: Wat is er? Je bent weggevallen.
5: Ik heb twee telefoontjes allemaal weggevallen. Je moet je telefoon niet gebruiken. Terwijl die mensen... Harry, bel je terug. En Willy, bel je terug. Want
0: Suka.
5: Jullie zijn eruit gevallen.
0: Met Soekoe als...
5: Ja?
0: Wat is mijn bel?
5: Ik ga alvast een pokoe opzetten.
0: Ah, is goed, een pokoe.

0: Ja, dankjewel. Ja, luisteraars. Zit, het is weer weg hoor. Wacht even. Ja, ik heb die lijst gevonden hoor. Dit zijn de officieren van het Openbaar Ministerie. Lisetou M. Woensdag. Kijk waarom Tjane staatsbesluit heeft geslagen dat de PG alleen uit het OM moet komen. Wanneer de PG praat over het Openbaar Ministerie, dan gaat het om de volgende mensen. Garcia Paratsin. Volgens mij heet hij zo, hè. Garcia Paratsin, Gaetani Yamat, Santa Mahadeo, Romeo Rampersat, Rashmi Chotku, Deepak Bagwandin, Rita Sitaram, Fiantimala Pancho, Shartawati Ramchalal, Priscilla Roop, Chantusha Ragu, Shantumir Kirkas Garib, Shudes Djogobind. Isap toch? En dit kan niet. Als Andisi a president moest dat, dit kan niet. Nou, je moet de afspiegeling van de samenleving zijn. Zien. Nou, lekkie adek. Hè? Vorig jaar. Vorig jaar. Want dan pas een jaar die op. Dat je adek a heerbestuur. A heerbestuur kentje zo. So, dus maar die kan niet. Ja, is een beller welkom.
1: Ja, welkom beller. Willy. Ik wil je een voorbeeld geven van een falend beleid.
0: Mm-hmm.
1: Daar hè, in Suriname. Dus die bende eraf. En dat is met SWM te maken. En Anomie Waire. Dat is minst maar. Ik heb water aangevraagd. Na lange tijd. Via Mikisa Watra. Mm-hmm. En maar sluit aan. Toen heeft die ministerie. Of de regering heeft bekendgemaakt van. Nou, alles massa liep in een bepaald district. Ik had geen meter. Ze hebben gewoon aangesloten. Van, het is gewoon de pijp doorgetrokken.
0: Mm-hmm.
1: Allemaal gaan ze nou een meter krijgen. Nou, mij wacht die. Mijn nek is niks. Mij go informeer. Uiteindelijk. Dus maar. Ze willen niet eens meer te woord staan. Als je ze vraagt wanneer krijg ik mijn meter. Dan houden ze hun mond dicht. Je ziet gewoon een bij je accident, wanneer krijg ik het moet meten? Wanneer zijn die mensen van plan om te komen? Nou, ik weet het niet. En als je wat erbij zegt, dan houden ze hun mond dicht.
0: Of ze snouwen je af.
1: Ja, en nou, dan zeg ik, dan wacht ik op die meter. Dat zal een half zo erg zijn. Maar wat het erger maakte, is dat Mikiswa rekening. Junoma Marchi, Junoma Teka meter stand op. Maar dat heeft een rekening voor bijna 800 SRD. Terwijl normaal het is van 200, zeg maar zeggen, 200, 300. Maar dat heeft een bedrag op voor 800, omgekeerd 800 SRD. En dat gaat al maanden zo door. Dus je kan veranderen, wie weet, als ik daar nog was, kan de MAB weer verhoogd worden. Maar dan ga je zo door, je benadeelt mij. Je kan niet meten. Maar je geeft mij, maar je zegt, ik moet wel zo'n bedrag betalen. Aan elkaar toch?
0: Ja, ze doen het uit de losse pols.
1: Ja, degene die hier een meter heeft, die betaalt 200, 300 SRD. En ik moet het zo'n 800 betalen. Kijk, ik kan het wel betalen, maar dat is maar van een manpaying. Dat is maar van een libidrape. En met mij waren het er heel veel. En dan die actie die me zei, waarom moet ik zo'n hoog bedrag betalen? Krijg ik het terug? Nee, je krijgt niks terug. Dus steek op wat aan meter. Mm. En dan die actie via die actie die man van nou, zijn er wel meters? Ja, er zijn wel meters. Maar jij krijgt het niet.
0: En waarom niet?
1: Ze geven als uitleg dat die meters zijn voor projecten. Dan ben je bang.
0: Ja.
1: Dus dan blijf je zo. Die 800 SRD blijven iedere maand betalen. En dat is al zoveel maanden, gaat het zo door. Dus er komt helemaal niks. Ja, dus ze kunnen doen en laten wat ze willen. Dat bedoel ik dus met een... het is een falend beleid. Je geeft op, je komt in een bepaald district. Begin Jimmy van nou, het is in deze straat of noem 10 straten of noem een wijk op. Nee, je doet het niet. Je zegt alleen, het komt in dat district. Daar komen die meters, gaan we die meters aan. Je zegt niet hoeveel meters je hebt. Er is geen lijst van waar je komt. Niks. Dus je ziet dat zomaar gewoon uit...
0: Losse pols.
1: Losse pols zo. Kijk, dat is het beleid. Waar men al de hele tijd, vanaf het begin al, had men daar iets over gezegd van, kom met een beleid, laat zien wat je gaat doen. Geef iets loop een paar maanden voor en geef aan van, nou, in zoveel maanden gaan we dit en dat gaan we proberen te doen. Niks, je hoort helemaal niks.
0: Ik begrijp je wel hoor, het is niet luisteraars, onverstandboem, want is mijn co-app dat ja, weet je wel, mijn bekritiseerd is, maar toen ik kan begrijpen, is dat toch, ja. Maar het beleid is bij dikba. Is niet die mevrouw is er mee gekomen, maar doordat ik door bepaalde dingen moet je op reageren.
1: Juist.
0: Ik reageer op zo'n sani. Zoals EBS bijvoorbeeld. Leo, de hele tijd. Actie om mijn doezoen. Kan niet. Die mensen hebben het. Sommige mensen, wat ze moeten betalen voor water of EBS. Het is hun salaris met gezinnen.
1: Ja,
0: dus die paar 1500, dan heb je nog een hele maand. Is dat toch? Kan niet.
1: Ik heb EBS niet eens aangehaald, maar waterleiding, daar vind ik het heel erg. Dat wil ik maar niet zo doen. Maar het is een beleid. Ik geef niet alleen maar deze regering de schuld. Het is een beleid van 50 jaar al. Dat men doet en laat wat men wil.
0: Ja, maar.
1: En zij zet het voort. En dat neem ik er kwalijk. Ze zet het gewoon voort.
0: Maar we moesten ageren. Abwantra luisteraars. Maar we moesten ageren. Jij ook. We moeten ons niet bij neerleggen. Weet je wel? Dank je wel,
1: hè? Dat doe ik ook niet. Dat doe ik ook niet toen ik daar was. Dus Mina Dwentu, maar ja. Oké, okay. Ik ben vakantieganger, dus.
0: Oké, dankjewel.
1: Ik luister verder.
0: Alsjeblieft, dankjewel. Welkom, beller.
2: Ja, goedemiddag. Eerst ook gaan we Etje Bakbord.
0: Hi Etje, goedemiddag. Hoe gaat het?
2: Ja, ik kon ook beginnen. Ik heb het zo begonnen. Ja, ik ben verrassend naar Sikikunya.
0: Hoe?
2: Ja, Ja. Maar mijn baro, die mijn baro was eerst maar de heren. Hier is Harry Sonet. Harry, goedemiddag. En al die mensen die op luisteren, ik wil jullie radio. Mijn Barodi.
0: Ja.
2: Als dan zei het over... Daar ben ik zat ook hier in Zerbiet. Want ik heb wat om te zien. Ooit op een vorig. En mijn mama behoorde heeft steeds aan zijn doen. Wat ik ben in de school op zijn naam. En mijn man staan, maar ik doe dat niet. Is dat niet zo?
0: We weten niet.
2: Hallo?
0: We weten niet of hij zelfmoord heeft gepleegd.
2: Nee, ik ben de president. Ik ben de president. Ik ben de macht. Goeie vriend. Ja, hij had macht voor India, toch? Hij had een president. Hij had macht. Dat heeft zo. Pak op de macht dat hij populair zo snel. Dat kan toch niet? Ja, hij heeft ook wel zo'n zin om te vallen wat er mee te zijn naar de stroom. Nu, dat ben ik maar een contact meter. Daarvoor is er rekening voor 1500 SRD. Ja, 15 jaar voordat ik me in een contact meter mag vallen, ja, is het voorlopig worden we gaan berekenen.
0: We laffen maar is triest eigenlijk. Adjer Akkadele 1000 jaar terug.
2: Het is waar.
0: Wat zeg je, Patty? Wat zeg je?
3: Jaar en dag, dit is aan die zee gebeuren als er
2: dan. Ja, maar we moeten opletten nou. En dan kan je nog ook een beetje dat persbrek is mooi. En ik ga kantoren. Dat is zo. Zagrijnig, de lamlampje en zo. Maar ja, meneer, ik weet het niet, die moet terugkomen. Die persoon die moet doornemen, is er niet. Komt er niet. Wat gaat die Tina van je zo? Wat me lees je? Is dat niet zo? Het is vervelend.
0: Ja.
2: Je mag me goed ontstaan dat die. Oké, nu kan vragen met moedje, herman. Ja, ik ben me open, wat je aan het aan dit. Is dat niet zo? En ja, we hebben over de brand weer. Ook toe, de man was zeer dit wat papier. En ook toe toch? Dat is een zangenis, man. Ik zei, als je broer in de man blus. En ook toen heb ik gezegd, dat ik was voor een beetje praatje dat ik dan ga brandweer, maar de man nog maar één. Zeg, zangenis, man, die staat toch niet goed aan de man, dat ik voor de regering. Dat is weer een man. Ik vond het triest. Ik had ook een goede poes, ik had ook een goede poes, ik had ook een goede poes, ik had ook een goede poes.
0: We doen niks anders. Je telefoon is door. Mitak, we doen niks anders. We hebben altijd geholpen, want zo zijn we opgevoed. Maar dan net ik hoe serieus.
2: Het is vervelend zo, maar ja, goed. En, ik ben blij met de geschiedenis wat ik voorgelezen heb.
0: Ja, hè?
2: Laten horen. Oké, okay, ik blijf op luisteren. Dat is morgen wel toe. Ja,
0: bedankt. Ja, dank je wel voor het bellen. Harry, ik ben vallen net weg. If you bel it, then bel nu. En zo. If no one's money, bel it, then me. Ja, we hebben een beller.
4: Ja, goeiedag. Ik spreek met Kwaku X.
0: Hi, Kwaku X. Welkom, Fafi.
4: Ja, ja, meneer Safri en met Baru Anamalawa Odi. Mm-hmm. En ook nog Power G, meneer Van der Zand.
0: Yes, thank you.
4: En aangezien ik ook Power G, meneer Van der Zand, was aan mij wat ik te juken aan machtelijke regering. Je moet zorgen dat je rekenen af naar alle sanisang aan oude regering liep naar Bakasano Boeng,
0: exactly.
4: Die alibi makandra.
0: Exactly.
4: Omdat zachte heel meters maken stinkende wonden. En nu is je, meneer Van der Zand, een prominent figuur in Sernaal Libi Makandra, want de Biggie Zone,
0: ja.
4: Een technocraat. Le kwam tien straat jongen, le kwam tien zomaar boy, zij moest doen in Libi Makandra. Afan je aandringen, afan dat Libi zwerf op straat.
0: Hey, luister toch, Roy?
4: Naar een staat van dienst samen, Abi. Nog bij een maand te eten in de regering, dat was een bepaalde positie. De trauma le kwam vriendje met wat door ze. Is je kant naar de centrale bank toch? Van de man zoet om een big machine geweer. Die tijden zijn toch die regering. Na een naweer voor de regering zijn toch die. Na de kinderziekte die zijn naar baka. Want te, je, nu reken af naar een saai oude regering liep naar baka. A vorige regering, na de Sandisjomiti. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dat ben je wat ik.
0: Ja, Grand Tani. Is er een beller? Ja, luisteraar. Mie op begin, volgens mij sluit af, volgens mij tak odi. Mie want tak over Adama. Desma moest kies les communiceren. Want Adama zijn kar a beveiliging kon. En meneertje nek gebruik je verstand of anotjesi skoro. A go, a tekamang, troe amang, letterlijk weggegooid. He, uit a panty. Uit een bank. En dit is mij doe een ritueel drapen. Ze zijn ook zo achterlijk. Ik hou niet van dat woord. Maar in deze wel is het wel van toepassing. Want de knappe film. De Japanese of Hindustan of soort ras. Naar een militair toe. Het drijft de spot naar de blakasma de spirituele overtuiging. Is dat toch? Maar ze zijn zo achterlijk dat ze hebben niet door dat die bankdirecteur heeft die man uitgenodigd. Die bankdirecteur heeft meneer Van der Zand en die man uitgenodigd om binnen te komen bij die bank en naar buiten te lopen, want dat ding is al in die bank begonnen. Dus voor waka, gona doros heeft waar het zich heeft voltrokken bij de itamang. Dus dat is de achterlijk, zo dom. Directeur heeft die man uitgenodigd. Die bankdirecteur heeft meneer Van der Zand en die man uitgenodigd om binnen te komen bij die bank en naar buiten te lopen, want dat ding is al in die bank begonnen. Dus voor waka. Gona doros heeft waar het zich heeft voltrokken bij de itamang. Dus dat is

0: naar die meneer. Dus een leer les. En voor een potje schrijf belachelijk dat u weer pak en dat u studeert. Weer reken uit. Een leer manier, een leer communiceer. Dat u moest doen eerst. Een AXA-directeur. Voor zo'n potje schrijf belachelijk. Wins voor soort ras naar Union Panisi of Sneezy of this of Hindustani. We stop alle dingen dat die dat koloniale etnische, want het is een erfenis waar niet aan gewerkt wordt en dat gaat door van generatie op generatie. En zo maar een paar jaar gelacht naar de blakke man. We stoppen naar Assan dat die. We stoppen ermee. Weet u wel, we liep dus maar wins in beleid als maar in religie. Laat die persoon in zijn waarde. Maar takken we die hieruit en van hieruit wens ik meneer Van der San heel veel sterkte. Oké, okay, grand ja, allemaal dat moet ik je zien, Arthur.
1: Allemaal bedankt dat jullie geluisterd hebben. Al die mensen die een gebeld hebben ook bedankt. Nou, meneer Van der Zaan, heel veel sterkte. En die mensen die onder water zijn gelopen. Bah ja, ik ben wiensie boem voor krakti. Dat dat water ik weer snel bakken. Ik zou zeggen, fijne middag. En we zijn weer over 2 weken. Mensen die een dierbare hebben verloren, gecondoleerd. Mensen die jaren zijn, gefeliciteerd. En mensen die een beetje in een dip zitten, kop op. Het komt weer goed. Ga praten met mensen. Dan komt het zeker goed. Aboen, groetjes. Radio Granny, tak odi. Doei doei, tot over 2 weken.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering een uitbreiding van de hypotheekrenteaftrek voorkomt. Er was een motie door GroenLinks-PvdA ingediend en onder andere de coalitiepartijen CDA en D66 stemden met deze motie in. De derde regeringspartij, de VVD, is tegen het voorstel. Volgens financiënminister Heijnen gaat dit kabinet de hypotheekaftrek niet verzoberen. Wat Heijnen betreft staat de hypotheekrenteaftrek als een huis. PostNL heeft van de autoriteit Consument en Markt een boete van een kleine 7 miljoen euro gekregen, omdat het postbedrijf in 2023 niet in staat was om 95% van de post binnen 24 uur te bezorgen. Het lukte PostNL maar om 89,5% van de post op tijd op de deurmat of in de brievenbus te laten belanden. De toezichthouder meent dat mensen die iets versturen ervan uit moeten kunnen gaan dat ze krijgen waarvoor ze betaald hebben. PostNL vindt het besluit onbegrijpelijk en onverantwoordelijk. Sinds 11 maart is in de binnenstad van Enschede een fatbike-verbod van kracht en dat lijkt goed te werken. Morgen begint de rechtszaak die fatbike-verkoper La Souris vanwege het verbod tegen de gemeente heeft aangespannen. Het bedrijf vindt de maatregel discriminerend. Enschede wil de overlast die fatbikers veroorzaken laten afnemen. Volgens de gemeente is het in de binnenstad een stuk rustiger geworden. Vorige maand is de inflatie in de VS tot het hoogste niveau in 3 jaar tijd gestegen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De consumentenprijzen stegen.

0: stegen vorige maand met 3,8% op jaarbasis. In maart was dat nog een 0,5% minder. De hogere brandstofprijzen zorgen er vooral voor dat de inflatie wordt opgepompt. De centrale bank in de VS streeft naar een inflatie van 2%. Volgens deskundigen van de Federal Reserve moet de rente worden verhoogd om de stijgende prijzen het hoofd te bieden. Het weer, vanavond hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land en daalt het kwik naar een graad of 6. Morgen wisselvallig, maar bij een zuidwestenwind wel iets warmer met 15 à 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Beste marktluisteraars, donateurs, stomvoetoe en vertrouwelingen. Afgelopen week was in het nieuws dat groente uit Suriname zwaar vergiftig is en dat sommige groentesoorten niet meer in Nederland te verkrijgen zijn, omdat er streng wordt gecontroleerd op pesticides en andere giftige stoffen. Hierbij verzoekt Maart u om dit bericht serieus te nemen. Wees waakzaam, let op uw groenten, neem dit bericht serieus. Dat is de boodschap van Mart vanuit ons hart. Geeft u dit bericht ook door aan uw familie en vrienden in en buiten Suriname, zodat de overheid in Suriname de instanties tot acties over zullen gaan. Wees alert. Utaxo.

0: Oeroe en catering is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana schuitje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003800535 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van schuitje varen boottocht. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat neteri. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaamsverbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praise.nl.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: India, China, Pakistan, wantu Afrika kondre lek Nigeria, dengo specialiseer den srefi in na technologie. AI, ti de na dewe karden experts, de fenuro kona her grond tapu, e bai oso nanga grond, ja in Amstelveen nanga wantu trapresi moro in a kondre disi. Dat hij ook toe wie kan doen. Go specialiseer je refi in de techniek AI en dan was aan die vrede.
1: Maar zo je ziet dat door het programma die ziet, dat je ziet dat je op deskundige autonomie is, maar liever wat bijdragen.
2: Klopt.
1: Zo je kan informeren. De brada dan als je dat moro bent.
2: Precies, de voetballers de massa op money moest investeren voor het corrupte data dat uno liben die AI met AI kon corrigeren a data zijn corrupt zijn trauma pot inen. Zij de mine bribin deepseek na de sneezy bouwen.
1: Wat is na deepseek?
2: Deepseek na een programma like ChatGPT maar voor de sneezy. En sa de sneezy doen, die de sneezy shitaki a informatie en dat na a kloofatorif mangai nono. Die de sneezy shitaki ChatGPT, Copilot is westers gebaseerd en bijna Amerikaan is dominant. Dat is de sneezy doe. Dat is sneezy bouw de diepziek, de egi van de sneezy bouw. Omdat de sneezy want vertel een verhaal voor deze review. Want de Chinezen kwamen bekijkt uit ChatGPT naar Copilot. Dus de mago bouw de egi zijn en dat ben van Charu Blakamango.
1: Mark Migado. Look who so many black man in America want to can take them. Mudu black man there. Just then you want to tell me that no one comes up an idea like Sadeh Nishi do for tell the editory. No
2: that,
1: one know there?
2: Me no magi antwoord fast on that. Me no man. En sterker nog, wat love de sansei bouw, wat love de technici, wat love de engineer na black man, maar de mij bouwen onder een dak voor traso to suma. En sterker nog, as sansa de sneezy bouw, was stukken goedkoper dan zou de Amerikaan ben bouw. Dus zou een westerse ben bouw. Maar want ik aan laatste paragraaf, want dat na een spirituele en culturele reflectie.
1: Ja.
2: De ego om AI. De voorouders voor UNO ben overleef zonder AI. En de man ben bouw de kennis naar de systeem, even naar geneeskunde, even naar architectuur, even naar muziek, even naar gemeenschap, zonder algoritmes. Maar de vraag is, hebben we AI wel nodig? En dient AI onze menselijkheid? IDPMD?
1: Ja. Ik heb een AI van
2: Nodu. Van Nodu. Ja.
1: Dat die hebben zegt over Ablakaman.
2: Ablakaman.
1: Ik heb een AI van Ablakaman. Dat die no AI van Nodu, dat moet taki. Yo hore ching. Alasani okto in a guilty alasani change de and for a kang in a four standard didn't sound that thing. The stock who up ha is a no
2: do
1: man a pro na lexa you ever terry na suma na de sma.
2: Say profiter thing.
1: And hey it has abra a e that it can look who put up a spirituele for uno.
2: Klop.
1: Suma na de sma.
2: Precies.
0: Vooral UNO den dongru nanga de moksiwan. Moes leri fu investeer in collectief verband in AI. Un pot moni koma kandra sorgu tak den boi nanga de pchin fu UNO kwas kor go tek leri in a technologie AI fu sabi so dat de kan verdedig mina nga yu nga det bakap ching fu unut later telekom agron tapu. Dus unom de inoang slachtoffer rol go chibri chepoti mina sabi de wet man kon moro unu next a iegi kanse ook tu fu go leri tek sabi ontwikkel yu srefi en de ching fu. Dan ikan go mek proces progressie in de maatschappij die ze aan de tijden aan deed. Moest je soms in Oekraïne. Oekraïne naar het rustig, die nog een beetje vet, de zwakkie. Maar in naswaktof ding, den go ontwikkel den tapa gebied voor drones. Weder de Girosland maak je dit hier na de. Sterker nog, de zeer drones bijna die hier grond tapu nou. Wa ogri, tjauan boonje ding. Precies zo om ons beschouw AI en a technologie. Zou nog tjisif leren score of fossie? We gebruiken a techniek, a schrifttechniek voor de wetman. We abren kom ik tot onwegisani. En we gwe moro fara moro ding. Des massa ap money, de goede wang mindri unu. Mus leri fu pot money in fonsu, zodat dem tjim fu minang a you. Het is een lezing, ik ga ontwikkelen op het allerhoogste niveau. Dat na boskopu voor Mart. Sa eshi, sa epsa ina grond tapu. Mart is een status apart. We eshi, sa epsa in grond tapu en we praten naar jou, zodat je kan praten morgen varen naar de trauma. Na zo kort nog.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

prachtig, mooi, 1974, muziek van de Drifters, Kissing in the Back Row of the Movies. Mooi pokoe, we waren ver weg, even terug in de tijd. Mooi man. Ja, Norman, kies eens er even.

0: Oké, dames en heren, welkom. Mijn naam is Norman van Gom en ik ben hier tot 5 uur. Maar tussen 4 en 5. Ik zeg het verkeerd, tussen 3 en 4. Hebben we een speciaal programma. Gekookte kip. Het is een samenwerkingsverband tussen Mart, Imagine IC, Aira Kip en Mart. Ja, heb ik al gezegd. Het gaat over eten. In het kader gebracht van katiwoorslavernij en alles erop en eraan. Mooi, dan gaat u luisteren straks tussen 3 en 4. Maar nu gaan we participeren, improviseren. Luisteren naar de zaken die zich voordoen nu op dit moment in de wereld. Gaan we bespreekbaar maken. Lucas heeft zijn agrotap of minangayu. Vandaag was ik in een toko. Ik had zin in zuurgoed, hè. Vruchten, fruit uit Suriname. Dat is een verpakking mooi tegenwoordig. Dan heb je birambi, pomelicister, samoro, manja. Lekker, tussendoor, gewoon, swa-swa. Eventjes. Soms zet je het gewoon naast je eten, gewoon, in plaats van komkommer. Damigo, wat heb ik nog meer gekocht? Kris, roti, ding, plaat. Omdat we zullen voor experimenteren. Look hoe ver ik kan met roti. Miserefi. en nog een paar andere kleine zaken. Peperé. Gewoon die miserefi. Ja. Groente. Ik moet meer groente eten. Want meestal wij Surinamers. Sommi kweki tuera. Wapchimpi smeti. Tjunjo groen toen aan boven voor aan lezen. Foute boel. Meer groenten moeten we leren eten. Maar natuurlijk groente dieren. En terugkomend op groenten. In Narijn ik napo. Meer en mevrouw even teri over. Zo propo. Een vrouw tak aan winkel hier. Dus die mevrouw van die toko hier in Gein. Die heeft gezegd. Je gaat het nergens vinden. Ik hoorde dat, ik zeg maar hoezo? Hij dacht nee, zo propos, no, dat vind ik nou no. Nergens lastig te vinden, de hebben een soort vromoang. Importeer ergens, kong of de praninja, weten we niet. Maar die echte uit Suriname geïmporteerd mag niet volgens mij voorlopig. Of misschien heeft Suriname niet genoeg om te exporteren. Wil ik niet geloven. Maar kan er nog praan genoeg? Of wat oost go verloren? Maar het mag niet. Want ik nee. Want de discussie begint naar toko. Nee, het is vanwege drugs. Denk, douane, wani, imus. Ik kan tjaren komen. Nee, dus jij als passagier mag het meenemen. Maar het moet al gesneden zijn, geschild. En al die pitjes en zo moeten uit die sopropo. Kotkoti in Osaka of wat dan ook. Of in een doorzichtig iets. Dan kan je ermee naar binnen. Maar importeren zelf uit het buitenland. Voorlopig niet. En dan nog meer aan die zes. Ze pleiten al een tijdje met Surinaamse groenten. Misschien hebben ze iemand betrapt. Of een toko of wie dan ook. Betrapt op drugsmokkel via iets. Trouwens, laatst hadden ze bij een biggie lood van een bolle Jan of Navaning. En ik kies voor het eerst in de geschiedenis om in drugs aan boord van een schip. Maar goed, we komen terug op Suriname. En dan mag het niet. Dus kan de 1 toko of 2, 3 toko, porenji de rest, goed in Suriname. Sang wanya sopropo. En het is voedzaam, wordt gezegd. Helpt voor vele dingen. Misschien is dat het. Kan je dat daarom aan de vini, want run in een tap, ik weet het niet hoor. Maar jou na onze zang, kwinti ser na grond toe. Je ne luka prijs, je luka noemen of je hebt een bepaalde satisfaction. Nyami, sopropo, je kan het nergens vinden. Anderen zeggen, kies zo mooi. Dan onszelf kan praten. Want sopropo, ik groei jou ook toe. Je pot je zien, zo op je balkon. In een bidje emmeren. Maar kijk, grootse op balkon en gewoon loopt toe met buurman of buurvrouw. Daar heb je ook zo'n propo. Ik weet niet. Meneer de, ben je aan de praan, man? Maar dat hoor je ook op het veld. We moeten leren om zelf onze dingen te doen. Maar ik vind dat dit werk is voor minister van Buitenlandse Zaken, ja, Suriname, meneer Bouva, of de ambassadeur, wie dan ook. Voor contagatorie dat het samen is aan de grond. Want wij hier, sommigen onder ons, lijden eronder, ja. We kunnen niet meer eten wat we gewend zijn te eten, want er zijn restricties, beperkingen. De alibi, en is zoiets zo moro. Als je hier dat is nog de fini, dat nog de fini, dat ook toen niet. Dat mag ook niet meer geïmporteerd worden. Wat is dat nou? Levensvreugde aan de boom. Want ik weet dat ze vaak in andere producten hier in Nederland, in banana, groentewinkels, de importeurs van groenten, de mitang alles aan daarbij toe. Maar restrictie, nog heb je zo. Want stel je voor dat in Nederland geen bananen meer te krijgen zijn vanwege beperkingen. Douane, takuno, al bakbajamor in akondre. Nee. Dan heb je een run. Alle de winkel, de supermarkten, like, al die Sidati, de Trouwamoro, Jumbo, Albert, Nanga, Dirk. Die gaan in opstand komen, want klandici. En die mensen gaan gek worden, want Nederlanders, mami, Nanga, you. Ook toelabu, bananen. Banana. Dus stel je voor dat ik kon gewoon actie dat nee, voorlopig nog aan in jou, want mensen gebruiken het. We hebben iemand betrapt die heeft geprobeerd het te importeren via bananen. Stoppen. Dan. Maar omdat Suriname, en dat is het weer, luisteraars, klein, weinig mensen, nette mensen ook, houden niet van protesteren, gaan niet de straat op. Dan neem ik je bari, dan jama, apina, kotak en zo. Na pijn, na verdriet. De verwerking onder elkaar, op haar radio, en belko. Ja, mina man, ben dat zo, bro. Dat is wang. Maar dat dan, nak pasigo, nak wie dan ook. Soort instanties, ja, in Holland, in groot verband, in groepsverband. Alles bij je wacht is omhoog doen. Ola normen moest doen, met markt doen. Ja, ik ben begonnen. Ik heb een beetje rust in deze eventjes. Ontspannen, maar dat is zo. Laksheid, hier en daar, pleinoyeren. Hoe net doen mee, nog maar een pompo. Onder elkaar, we pompen wel. Maar guardoor zie ik een pompo, hoe net de. Vrede. Nou, we nog go, make the trauma go. Dus de vraag is, wat is het waar? Zegt u van, ja, kies zo mooi, nonsens, laat maar zo. Lip ding. Want ik vind dat de boeren in Suriname ook iets mogen verdienen, hè. Want de vies donna, of zo, propo, dat bij, in Serna, en nak, dagu, dat bij, alles mij praten, zomaar, en jamming, zo. Hè? Terwijl dat ding goed is voor export en naar kwaliteit, vooral dat, hè. Surinaamse kwaliteit, vanwege bodem, maar gronvo, uno, aling, a watra. Maak die producten zodanig lekker dat de trouwen door UNO. En ook, ja, dat moet ik ook erbij vermelden, want laatst zijn wij als media ook uitgenodigd voor contact naar de ambassadeur. Hij wil contact houden naar een bevolking, een groep, samenleving. De one de moro, actueel. In het geval voor diaspora-verhaal. Dus ze willen weten wat er speelt binnen de samenleving en kunnen kijken waar ze gaatjes kunnen dichten. Komoren naar Wang, prima zaak, Ugo, Mibedape. Nog een paar andere organisaties. Was een goede bijeenkomst. En ze vragen van hey, meer aandacht. Want in het verleden is het ja, misgegaan, verwaarloosd. Hoe neer next, hoe ambassade next, hoe neer Waladiwe Libija. Hoe neer kies informatie, hoe zeep zijn ze nou, wat zijn de mooie, maar misschien minder mooie zaken die zich voordoen. Aan telefoon en rinkel, maar minu gie toestemmen, ete minu actie, nou was maar voor bel, ete. Dus ik vraag me af of dit voorbarigheid is. Une Leri, une Gwenti, een collega Jantje de Eerste in de uitzending. Even rust. Mik mijn verhaal af. Leid me niet af, want nu vraag ik me af, maar Sammy tak verkeerd dan? Heb ik iets verkeerd gezegd zodanig met haar telefoon en rinkel zo? Kijk, we houden van bellers hier hoor. Ja, dat is waar. Nou, een trademark voor Mart. Maar, volgens afspraak. Nou, zo Gwenti. Weet ik dat oké. De lijnen zijn vrij, u kunt nu bellen, maar wie fit kon, dat doet een lobby. En dan mooi. Dus even rust, neerleggen netjes. Dan later we kiezen een occasie voor bel kon, Sumawani, Sumanowani. We zien we wel. Maar ik ben eventjes afgeleid, maar dat mag niet, want ik ben ervaren genoeg. voor de poor meet up me. Punt. En ik had ook gezegd van wat moeten we doen. Oorzaak en gevolg. Hè? Dat is ons maar. Kan er een keer zien, als we proberen drugs, dat direct gewoon import stop. Vraag ik me af of dat kan. Wat is er aan de hand? Het fijne ervan. Dus we moeten gaan onderzoeken. Hè? Dus kom ik op Bello nou aan toe. Instanties waaronder ambassade, buitenlandse zaken. Afdeling, misschien iemand van LVV, groentetori, fruit, Luku, Suriname. Nou, hier, hè. Zelf gaan planten, wordt ook gezegd. Misschien moeten we hier massaal kasten huren. Surinamers heb ik het over, hè. Hoe ik Sernamang, Goyuru, Kasi. Het gebeurt al ergens in Almere, maar meer. Kwaliteit is nog niet zo wat het wezen moet. Minosabi. Maar u weet er meer van. Kan die vindt dat ik het doe. Ja, morgen, sweet morgen, dus. Nou, ik mag ook inkomen. Als je hebt informatie dat doen. Dus, werk aan de winkel. Nog iets, volgens mij dus alleen. Mart en AI. Dat is een vraagstuk. Langzaam maar zeker, we verdiepen in die ook toe, media. En luku de mogelijkheden, AI, SAI, EDU. Ik kan schrijven een bericht, dan met AI lezen, in mijn computer lezen en terug. Natuurlijk, je moet rekenen, want dan maar lees alles aan zo boom. Maar je kan AI ook vragen om een bericht voor je te typen, hoor. En klaar in je, een computer. Luisteraars. Wat dan Saru schreef je aan meer, want toen mij klaag ik wat ik. Ja, nee, hier een AI-bericht naar Mart. Sana zijn dat hij, minimaal verstamming. Een taalgebruik, hé. Minimaal sabo voor zijn ego. Dat is waar. Kan. Want volgens mij AI nee hoor rekenen aan je opleiding. Dat is weer iets anders. Denk ik hoor. AI het ook hier even nog aanscoren naar je zaak. Nee, lees van bericht. Ja, ik denk ook in een woordenboek. Zo'n tak dat hij. Maar ik ben aan jou. Dan mis je niet dat hij gaat spijbel. Hup, nee. In dat versta je nou aan. Zo maar versta je versta wel. Dat is AI. Een techniek. En lang wel diep zo aan voor nu. Ten wette meer. Maar ik had een schrift analfabeet. Mijn sabro kan aan computer. Maar hier denk. Dan wanneer niet. Leri, gomoro, fara, lip miso. Mibunso, maar soms. Ja, bif go faltras maar lastig. En zo lees je pino de ara. Noodgeval, laatst. Moest ik een formulier invullen ook. Via digitaal moest ik het doen. E-herkenning, via KPN. bedrijven, belastingdienst, wordt het, ze vragen dat, van e-erkenning. Heeft u al een e-erkenning, meneer? Lantija, ook de Zuidoost, wanneer ze je moeten betalen, de actie, alles wat zijn e-erkenning. De FASI, op een computer. KPN. Minamang Gomorofara. Mitakso, Tangaja. Minagwaskor, Odissi, Minamang Verstang. Wat ik nu moet doen. Klem. Helemaal klem. Moest de iemand en mij wang. Mitakso, Suma, je bel dis juru. Voelus a probleem dis ji. Nobody. Dan voel je al dat tegen ons op ons zijn, maar je hebt in de omgeving. Ik ook aan dit dan aan die bron. De keer aan je computer. Atamara, Migo Moro, assistentie, KPN. Ik zei, ja, onze lijn, we kunnen uw computer voor u overnemen, hoor, meneer Van Gom. Wat is uw code? Ik dacht, oh. Maar dan gaat u in mijn computer kijken wat ik allemaal doe. Nou, nee. Ze kunnen het, u moet mij toestemming geven en ik doe alleen maar dat. Toch je abonnement, Frede, tak. Zij neemt mijn computer over. Zo gaat het ook. Wilt u geholpen worden, ja of nee? Klaar. Ja, wie heeft dat? Oké, komt u maar. Maar ik let op u hoor. Kijk, ja, daar moet u niet gaan. Dat is mijn geheim, dat is mijn privé. Maar aan mijn vrouw bij de Tina computer. En tik, tik, tik. Ja, hier moet u zijn. Ja, oké. Geregeld. Dus, soms denk je, sab ik bij Leri volleerd. Maar je kan ook verrast worden, want de techniek gaat maar door. AI, het begin play een rol ook toen aan Mart. De missie een bericht. Vooral de maand en solliciteer leegtes in de programmering. Nou, maar nou, dat was maar nou, man, nou, trouwens, ik liep niet met mijn schrip goed door, maar nou, oppo. Dan kan ik ook keren met mijn computer, klaar. En het gebeurt al hoor, op high-level radiostations en zo solliciteer. Denk als maar doen in een studio, is niet waar. Computer, het ik hier heb. Voorgeprogrammeerd, veel AI wordt ingezet. En net wat ik zei, had je poot die gevoel, zou wel lof voor nu abi. Zo lees misref abeng. Ik zang, de man is ook rekenen aan mij, jong. Zang, de man is niet dat ik gask, mino deug volledig. Zo man is de man samen met kassan, jong. Dus je bij je kisat die bron, je les man. Godoro in de techniek naar ontwikkeling. Maar je moet hier en daar in afgaan naar Alassani. Dat is ook zo hoor. Want, maar zolang je man je kan, zolang je man kan voor de onafhankelijk vertrouwen, moet u jezelf ontwikkelen, man. Leri. En daarom we gebruiken radio ook voor Leri. We zullen eens weer gaan bakken, gaan lukken terug. Hè? Wat is er in het verleden gebeurd? Samsa voor immigrant Madis, immigrant Padati. Maar we moeten afwezen toe. We moeten vooruit gaan naar de technologische economie toen nu. Auto, zelfrijdende auto's. Want ik zie Surinamers ook in Tesla's rondrijden aan de straat van Wagiana. Ik ben mee aan de techniek. Dus, want toe dan, allemaal. Je ziet jouw beweging. En je hebt ook jongetjes. Vrouwtjes, dames, heren, die aardig zich hebben verdiept in de technologie. Dat doet dat mijn Oroekba, in de 60 jaar, mijn Abi, in Afgaskoro, moro, liep me zo. In de maatschappij, samen in de ULDB. En grond tapoed is vooral ja, Europa. Egwe. En zo zijn die ego's zodanig snel dat tragroepen. Heren, net op het nieuws. Asielzoekers vinden snel een baan. Heel snel. Dan ga je zeggen, maar hoe dan? Hoe zo dan? Oké, ze gaan ook in de horeca en zo. Maar sommige van de asielzoekers zijn hoog opgeleid. Hè? Ze zijn inzetbaar op allerlei niveaus. Sommige van de allemaal. Want toen vervoeren we daarmee, die vervoeren we ook toe. Maar ze doen hun best. En de fin. Waarom kon je pas de aan de gwemmee in de stroom en leren taal snel? Rrrr. dat de vent beti. De vent roko. De kosten voor. Zo is mijn naam, jullie hebben tien voor nu ja. Zo is dat. Maar goed, AI, Sami Verstang, moeten we uitzoeken. Is inzetbaar ook bij Mart. Om te rekenen dat ik kan, dat ik ook in de capaciteit ook toe. Omdat we een gebrek de maanding vanochtend was collega Glenn Godric verhinderd. Vervanging, no way. En dat is. Nou, dan. Gelukkig had ik iets op de plank. Bijeenkomst voor Jules Weidenbos, Albert Weidenbos, laatst zaterdag in No Limit georganiseerd. Mooie bijeenkomst. Met een keer volledig uitzenden. Zoals we Arke, zoals we aan de man. Zoals we draaien op het station Radio 1 of Radio 2. Of andere in Rotterdam, Den Haag. Dan doet u dat. Maar trafas nog bij de. En zo zie je dat je altijd standby moet zijn voor vervanging. Goed, Norman heeft genoeg gesproken. Nicky T. Koweri. De lijnen zijn nu vrij voor degene die ook ons willen voorzien van informatie op willen ingaan. Op iets dat ze hebben gehoord. Dat mag. Je mag ook corrigeren waar nodig. Maar komt u maar in met uw eigen verhaal daarvan, man. Maar als je nou op je eigen verhaal, je wil go in tap, je hebt een vraagteken. We zijn op school, we zijn in de klas beland op de donderdag. Mooie donderdag trouwens. Weer mooi, ziet er goed uit. Ik groet u, wie bent u? Welkom in de uitzending.
1: Ik ben Jora.
0: Dag meneer Jora, u klinkt ver. Klopt dat?
1: Ik ga mijn radio zachter zetten.
0: Ja, ik probeer het. Maar goed, je bent wel te verstaan hoor. Ga maar door.
1: Ja, nee, ik wil even over de Superbowl waar je aan het begin van je uitzending over had, toch?
0: Ja, ja, ja.
1: En daar refereerde je aan verschillende zaken, doop en dergelijke. Het heeft te maken met fito, met een mooi Nederlands woord, fytosanitaire eisen waaraan je export moet voldoen, hè? Heeft te maken met plantenziektes die ze hier willen voorkomen. Daarom de man heeft voor de Syrië uit de Superbowl toch de Imachare komt. Maar ook vaarlijk is dit, want bericht bij de Tappan Nieuws, om je nu te lezen, kousenbandimport is nu gestopt. Oh. Want die mannen hebben heel veel onkruidverdergingsmiddelen in die kousenband gevonden. Toch? Boven de toegestaande norm die hier wordt gesteld, EG en Nederland. Toch? Dus daar heeft het mee te maken. Die mannen checken het, je moet aan bepaalde eisen voldoen, je mag niet te veel onkruidverdergingsmiddelen. En in Suriname wordt het ongebreideld onkruidverdergingsmiddelen gebruikt. Ik denk dat we niet aan maar allemaal lijkt dat niet.
0: Oh.
1: Je moet goed eten en je kan ook groenten van hier eten. Vooral deze tijd, als je strangen, allemaal moeilijk. Dan moet je goed kijken van wat kan ik eten om me gezond te houden. En dan zijn er verschillende soorten groentes die je ook hier. Ook hier gebruiken ze veel herbiciden hoor. Minister van Landbouw wil dat ook niet terugdringen in de tuinbouw. Maar dat is een gegeven, dus het heeft met fytosanitaire eisen te maken. Ja, plantenziektes en dergelijke. Met allemaal dit zo. Met import en moeilijk. Van mijn tegen is dit. Akkousenband door die bedingen. Alle akkousenband import in Suriname is per direct stopgezet. Want de man vindt voer onkruidverdergingsmiddelen in akkousenband. En wat trappend? Je had het over vanmorgen kon Glenn niet. Je moest gewoon wat doen. Je bent een geweldige radioman hoor. Je programma's zijn mooi. Ja, maar ik zie dat je veel tijden hebt. Dat je, ja, doordat je misschien geen invulling aan kan geven, dat je dan oude programma's weer brengt. Vaak hoor ik dan ook nog overlijdensberichten die afgeweest zijn erin. Dus, ja, ja, ja. Oké, maar never mind. Ik vraag me af van, hey, waarom zou we niet kunnen bepraten, bekijken van waarom zou je niet samen kunnen gaan met Radio Tamara. Ik samen weer veel in daar. Maar je vult er maar in, weer veel die voor in, toch? Dan zou het goed kunnen lopen. Maar dat kan niet een keer, papa. Matani en lobby.
0: Mooi, denk je. Gratangi, jouw bijdrage verre van belang, hè? Want toen we denken zo in naar recht in dat die. Maar je tjaar in kont op scherp, je potent op scherp. Fytosanitaire.
1: Eten.
0: Eisen. Oké, dan weten we dat.
1: Aboma
0: man. Gratangi. En je aanneem voor jou na?
1: Lobby man.
0: Aanneem? Na?
1: Jora, Jora.
0: Jora, Jora, Jora. Dankjewel, Jora.
1: Oké, man.
0: Taboom. Oké, dag. Goed, Jora heeft gesproken en heeft ons aardig ingelicht. Wie bent u? Welkom.
2: Het Anne.
0: Dag, gaan we voor Anne.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Ja. Nou ja, die Surinaamse groenten, die zitten, heb ik wel gelezen, dat ze veel pesticiden ook hebben. Hè? Vooral bladgroenten moeten we eigenlijk biologisch kopen. Hè? Bladgroenten en bessen. De aardbeien, die van Albert Heijn zit ook vol pesticiden. Fruit van Albert Heijn. Dus ik moet dat liever biologisch kopen. Dat soort dingen. De bosbessen, al die bladgroenten moet je zeker biologisch kopen. En het is even goedkoper soms zelf dan die paksoi. Kost soms is het 400 zoveel gram. 450 gram voor 52 of zo. Bij de Ecoplaza. Of een andere biologische winkel, Biologic. Ja, soms weegt het 800 gram. Is het in de aanbieding zelf? Hoe weet ik, minder dan 2,50 geloof ik. Of 2,80. Dus ik bedoel, de mensen moeten gewoon de klop omzetten. Ja, ze zijn zo gewend als er aan een groen toe, alsof het beter is. Ja, maar ja, ik kan het. Ik zei anderen die er niet in geloven. Want ze denken, sommige dingen zijn niet nodig, zoals avocado kan je gewoon kopen. Dat soort dingen kan je gewoon eten. Maar die schil van de appel heeft heel veel dingen, gezondheidsvoordingen. Die heeft het vitamine, hè, pectine of hoe dat ding heet. Het is heel belangrijk voor je gezondheid. Nou, die appel die koop ik liever biologisch, dan, want ik eet ook die schil namelijk, snapt u? Dus ik eet die hele appel op. Ja. Dus, en ik lees hier van een scientist, 30 april. Het kan echt plastic afval omtoveren in schone brandstof. Met behulp van zonlicht. Nou, misschien een markt voor Suriname-industrie. Om daarmee aan de slag te gaan. Het is een Australische wetenschappersland. Twee vliegen in één klap. Ze hebben een techniek ontwikkeld die de groeiende plasticvervuiling aanpakt en tegelijk duurzame energie opwekt. En dat allemaal met behulp van zonlicht. Het principe is simpel. Afgedankt plastic kan worden omgezet in waterstof, in gas, een industrieel geproduceerd gasmengsel dat voornamelijk bestaat uit waterstof en koolmonoxide. En andere waardevolle chemische stoffen. Ja, dus afval als grondstof. Wereldwijd produceren we jaarlijks meer dan 460 miljoen ton plastic.
0: Prima. Anne, ik moet naar een andere, ja, want gelet op de tijd. Maar dank u wel voor je bijdrage, sowieso.
2: Alsjeblieft.
0: Dag. Wie daar? Bedankt voor uw geduld. Wie bent u?
3: Goedemiddag, Norman.
0: Dag, meneer Petjeno.
3: Hi, Patrick.
0: Hi, welkom.
3: Maar die had ook die groente, hè. Toevallig, maar deze staat op Google Map, hè. Zelfs rode peper, pauzemaand, afgekeurd door export door EU. Is toch te gek voor woorden?
0: Nou, het heeft de oorzaak toch? Te veel pesticiden.
3: Ja, het staat ook bij, maar het staat ook bij. Het heeft te maken met, even kijken, hoe moeilijk wordt daar zo er, hè. Overschrijding van de pest-CD-student. Dit is geen incident. Het is duidelijk een signaal dat de goede veiligheidssysteem niet functioneert zoals het hoort.
0: Hmm.
3: Maar ja, ik kan het hele ding voor je voor gaan lezen. Maar het komt wel van de CAP Assemblé, orde gesteld door het CAP Assemblé-lid Sharon Dijksteel.
0: Hmm.
3: Zijn deze exports geïdentificeerd? Het staat op Google Maps, maar in ieder geval, het wordt moeilijk nu Suriname groen te kopen.
0: Zo.
3: Hey, rode peper, jongen, moeilijk. Wie er niet peper
0: was? Ja, ik kan prima nog peper bon, ja, toe, hè, gromeer.
3: Ja, maar dat trap was het toch. Suriname, Assong, hè. Assong is belangrijk, hè.
0: Oké.
3: Ja, toch.
0: Ja, Assong belangrijk, ja.
3: Die som is heel belangrijk. En ook al kom je op het balkon, ja, ze man, hoor, die lekker naar peperip salanaan.
0: Nee.
3: Ja. Maar ja, maar dat wil ik even met je delen.
0: Ah, dankjewel hoor. Patrick. Dag. Dag. Ja, om 3:00 hebben we even een pauze, een ander programma en nadien kom ik terug. Maar wie bent u? Welkom. Radio Di Stranga, meneer Ron Echo, Ete, Fatra Beller. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Het duurt mij te lang. U heeft Echo, een lijn, vertraging op de lijn. Bent u er wel? Wie bent u? Ja, u bent er nu. Welkom.
4: Goedemiddag, meneer Van der Gom. Hoe gaat het met u?
0: Met mij gaat het uitstekend. Dit is mevrouw Dorothy. Familie maakt het ook goed.
4: Oh, gelukkig, gelukkig. Goed zo. Maar hier en al. Atori zal het ook draaien over een importproject voor Suriname en de groente. Het klopt wel hoor. Maar meneer, ben tak, eerste meneer van Betaki. Ik sta achter hem. Hij heeft groot gelijk hoor. Heel veel pesticiden gebruiken ze ook in Suriname. Maar hier ook hoor. Wordt ook gewaarschuwd. Vooral die natuurwinkels hier. De biologische winkels. Suriname, wat is mijn gebaar zo propo? Mijn onkara woning. Mika ose mijn kota zo propo. A zo propo. Miskreek is iets aan de ina zo propo. Ik heb het meteen weggegooid, ik heb het niet klaargemaakt hoor. He? En trouw is ook toen mijn gebaar natuurwinkel, mijn bij fruit. Miskreek is iets aan de ina fruit. Veel pesticiden wordt gebruikt, heel veel rottigheid. Maar meneer begrijpt zijn unusanaas, maar. Walofuno, nee, ja, de Hollands groente. Lekker broccoli, dan een witlof. Is best wel lekker en gezond hoor. Die mogen we ook eten. Maar onder als zo so propo, antroa, gevulde antroa, die zangen dat die. Die andere groenten zijn ook goed, meneer Norman.
0: Want tofu uno, inderdaad. En ja, trak groenten.
4: Ja, alle groenten, alle soort zee, Egypte, alle soort zee. Ik kon er niet van dat je mee Biden gewoon, maar mee controleert wel, hè.
0: Mooi.
4: En vooral die vleestomaten ook. Goed controleren.
0: Goed zo. Ja? Dankjewel, Dorothy.
4: Oké, dat wil ik
0: zeggen. Dag. Dag. U bent de laatste voorlopig. Hoe heeft u een minuut? Anderhalf. Gaat het lukken?
5: Jawel.
0: Oké.
5: Goeiedag, meneer Norman.
0: Goeiedag.
5: Ik heb wel geluisterd naar u de laatste over je superpot, toch? Maar dat speelt al sinds 2016, hoor. Nederland had het al toen verboden. En ze hebben Suriname toch geld gegeven om een instituut op te richten om onderzoek te doen naar de gif die in de groenten zitten. En Suriname had het geld toe aangenomen, maar de dag dat die instituut zou worden opgeleverd, werd het in brand gestoken. Dus tot vandaag, niemand weet wie het gedaan heeft. Maar het is niet iets waar recent, want Nederland had toen een meting gedaan dat bepaalde groentes van Suriname voor insecticide zaken, waardoor de volksgezondheid op het spel stond. Dit is niet iets dat recent zeg maar, is ontstaan, dat schaarste is onderzoekproppen. Het was met meerdere groenten hoor, want Nederland had het toen echt expliciet hebben gezegd, oké, we gaan het niet volledig verbieden, we laten het in handen van Suriname, dat zij dan die onderzoeken doen. Ze hebben het geld gegeven voor het instituut, dan hoefde die Suriname alleen maar data aan te leveren van, joh, we hebben die onderzoeken gedaan, dit is geen vrij, begrijpt u? Dus het is niet iets waar recent.
0: Oké. Goed, dankjewel voor je inzage, bijdrage ook hoor. Dag.
5: Alsjeblieft.
0: Ja, luisteraars, we gaan naar het nieuws. Tot later.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. De testen zijn uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Toch moeten alle opvarenden 6 weken in quarantaine blijven. Nederlanders mogen thuis in isolatie, buitenlanders gaan naar speciale locaties. Tijdens die quarantaine worden de betrokkenen wekelijks getest en ook medisch gevolgd. D66 en CDA hebben in de Tweede Kamer ingestemd met een motie om de hypotheekrenteaftrek te beperken. En daarmee staat de discussie in de coalitie erover opnieuw op scherp. Want coalitiegenoot VVD is fel tegen aanpassing van die regeling. Door een belastingwijziging stijgt de hypotheekrenteaftrek volgend jaar automatisch mee. En vooral huizenbezitters met hogere inkomens profiteren daarvan. Het kabinet zoekt ondertussen naar een oplossing voor mensen die vanaf 2031 hun aftrek helemaal dreigen te verliezen. Meer dan 100 Labour-parlementariërs spreken hun steun uit aan de Britse premier Starmer. Die ligt onder vuur na een zware verkiezingsnederlaag en de druk om op te stappen neemt toe. Volgens zijn medestanders is dit juist niet het moment voor een nieuwe leiderschapsstrijd. Zij willen dat de Labour Party zich richt op het terugwinnen van vertrouwen bij kiezers. Toch hebben inmiddels al tientallen partijgenoten gevraagd om Starmers vertrek. Ook meerdere ministers zien hem liever een stap terug doen. En premier Jetten is op Bonaire in het ziekenhuis beland na een allergische reactie tijdens het zwemmen in zee. Hij zou door iets in het water zijn geprikt, maar maakt het volgens de Rijksvoorlichtingsdienst goed. Door het ziekenhuisbezoek is zijn programma op Bonaire en Aruba wat aangepast. Zo miste hij onder meer een ontbijt met het eilandbestuur en een werkbezoek. Bij dat bezoek stond ook een protest van Greenpeace gepland. Het is niet duidelijk waardoor de premier precies is geprikt tijdens het zwemmen. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.

0: Zing.
1: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praise.nl.

0: Soms is verdriet zo groot dat er geen woorden van troost te vinden zijn. Sterkte voor alle die het zwaar hebben vandaag. In het bijzonder mevrouw Vient, Rinia. Heel veel sterkte en kracht toegewenst namens Radio Mart. En ja, wij hopen dat het allemaal voor u draagbaar zal zijn. En ook voor de overige familieleden van mevrouw Rinia. En daarnaast ook voor de familie van Cammy Cameron. We gaan verder, want ondertussen is aangeschoven de heer Erik Kastelein. En hij gaat ons even iets kort over zichzelf vertellen.
1: Ja.
0: En daarna gaan we lekker van start om over zijn boek te praten. Oog in oog met Paramaribo genoemd.
1: Ja.
0: Erik, welkom. Ja. Wie ben jij en wat doe jij? En
1: ja,
0: hoe kom je erop om een boek te schrijven? Oog in oog met Paramaribo.
1: Ja.
0: Een man met blauwe ogen en blonde haren. Die een boek over Suriname schrijft. Nou, ik vind het heel mooi.
1: Ja. En de witte huid.
0: En de witte huid ook nog, ja.
1: Ja, nee, dat is zo. Nou, ontzettend bedankt voor de uitnodiging. Het is natuurlijk fijn om hier weer te zijn. Erik Kastelein, ja, ik ben historicus en auteur van het boek wat je net hebt genoemd. Ik ben alweer een aantal jaren met pensioen, oftewel 11 jaar.
0: Wauw.
1: Dus, ja.
0: Dat zouden we niet denken hoor.
1: 11 jaar met pensioen. En ik heb dus alle gelegenheid gehad om in de geschiedenis van Suriname te duiken. Ik heb vroeger bij KPN gewerkt als commercieel manager. En maar geschiedenis, schrijven, onderzoek is eigenlijk wel mijn grote passie. Altijd werk heel leuk gevonden natuurlijk. Maar vooral het Suriname is voor mij een fantastisch land. Ik ben er in 2010 voor het eerst geweest. En er kunnen twee dingen gebeuren, hè, volgens mij, als je in Suriname komt. Je komt dan de trap af op het vliegveld. Als de verkeersleiders aanwezig zijn, natuurlijk.
0: Ja, precies. Nou, vandaag waren ze weer aanwezig.
1: Oké, gelukkig.
0: Dus geen enkel vliegtuig hoeft er meer uit te wijken.
1: Okay.
0: Vreselijk.
1: En dan kunnen er twee dingen gebeuren. Hè. Of je ziet het en je draait je om en je rent terug naar boven. Of je wordt verliefd op het land. En dat is bij mij, gebeurd.
0: Ja, tweeërlei. Hè? Want je hebt ook een Surinaamse dame bij je, zie ik.
1: Ja.
0: Dus het is niet alleen op het land, maar ook op een Surinaamse dame.
1: Nou ja, ze steunt veel mijn van mijn onderzoeken en dergelijke.
0: Ja.
1: Dus, en dat is altijd heel prettig natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Dus dan word je verliefd op zo'n land. En dan ga je onderzoek doen. Mm-hmm. En op een gegeven moment, pas in 2017... werd er voor mij helder dat over dit onderwerp, herinneringserfgoed, mm-hmm, niets geschreven was.
0: Ja.
1: Nou, ja, en toen dacht ik van ja, wacht even. Ik heb wel heel veel informatie die ik
0: kan. Want hoe kwam je erachter? Heeft iemand je dat verteld of ben je op onderzoek uitgegaan?
1: Ja, ik lees heel veel. Ik heb heel veel boeken over Suriname. En ik zag dat een geschiedenis van de Surinaamse literatuur van Michiel van Kempen. Mm-hmm. André Loor, veel over Suriname geschreven. Mm-hmm. Veel over slavernij mm-hmm, geschreven. En ik kwam er dus achter door al die boeken te bekijken en te lezen dat het herinneringserfgoed André Loor heeft af en toe een klein lemmaatje in een boek staan. Maar daar is het ook, daar blijft het bij. Maar de diepgang achter die verhalen over bijvoorbeeld Lodewijk Stoemf of andere mensen, ja, dat is er niet. Nou, ja. Dat heb ik op een gegeven moment in afstemming. Dat is altijd wel belangrijk dat je afstemt met Suriname.
0: Ja, dus dat is heel mooi dat je dat inderdaad gedaan hebt in afstemming. Maar aan de andere kant heb je vast wel eens een keer gehoord van waarom jij als witte man die ons wel even de historie komt vertellen.
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, dat is twee keer gebeurd. En dat is en eigenlijk het tegendeel. Want ik geef veel lezingen in Suriname.
0: Ja.
1: Ongeveer 40. En dan moet je het Lallerhoek complex.
0: Ja.
1: De grote ballroom.
0: Ja.
1: Afgeladen. 120 man.
0: Ja.
1: En dat is fascinerend.
0: Zeker.
1: En dan weten ze dat een witte man komt.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze willen toch kijken. Joh,
0: ze komen niet om je blauwe ogen.
1: Nee, ze komen absoluut. Ja, juist. Ze komen om de inhoud. En ik heb één keer gehad. Dat was in Rotterdam bij de Volksuniversiteit. Daar geef ik cursussen over de geschiedenis van Suriname. Mm-hmm. En er kwam een dame binnen. En die zei van, oh, Maar ik dacht dat Kastelen een Surinamer was. Ja. Die had mijn naam, Kastelein, gelezen als van Kastelen. En Kastelen is een Surinaamse naam.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus, nou, goed.
0: Ja, ik hoop ook dat wij hierna nog eens een keer een afspraak kunnen maken om ook een lezing bij Radio Mart te houden.
1: Graag.
0: Want ik denk dat het toch wel heel interessant is dat wij onze mensen ook daarin meenemen.
1: Ja.
0: En de geschiedenis niet onthouden in onze facetten.
1: Nee.
0: Mooi of niet zo mooi. Ja. Maar ik denk dat we dat toch wel kunnen doen.
1: Ja, en dat komt vooral niet zo mooi. Die koloniale overheid komt er echt heel slecht vanaf.
0: Ja, zeker. Zeker.
1: En dat is voor heel veel mensen, ook hier in Nederland, een eye-opener.
0: Ja,
1: als ik die verhaal vertel over Cocho Mentra en Present, over Natura, over de contractarbeid en dergelijke. Wat toch ook een enorme zware wissel op mensen heeft gehad.
0: Zeker.
1: En dat beseffen veel witte Nederlanders niet.
0: Nee, klopt.
1: En dat is,
0: maar wanneer we zo'n lezing houden, zal het voor wit en zwart zijn. Voor iedereen die geïnteresseerd is.
1: Ja, zeker.
0: En zeker richting de periode waarin we naartoe gaan. Hè? Het 1 juli.
1: Ja,
0: en dus Kitty Kotti periode. Dus voordien, als het even kan. Maar we gaan eerst even wat vragen stellen.
1: Mm-hmm.
0: Want in jouw boek heb jij het vooral over verhalen. Iets van 118 verhalen.
1: Ja, 118 geschiedenissen staan erin. Ja,
0: ja. En terwijl ik dat zo bekeek, dacht ik bij mezelf, wat weet ik eigenlijk zelf over die 118 verhalen? Vind ik toch best wel een dingetje. Dat ik toch het erachter kwam ook lang niet alles te weten. Heel veel niet te weten vooral. Omdat ik hier voor een deel ben opgegroeid. Maar eigenlijk voornamelijk. Maar goed, dat is niet waar het om gaat. Het gaat, want je kunt je natuurlijk wel inlezen. Maar het ontbeert ons heel veel aan informatie, vind ik.
1: Ja, zeker.
0: En ik vroeg me af van hoe zit het met de mensen in Suriname dan zelf? Maar
1: ook.
0: Ik vroeg aan mijn man bijvoorbeeld, ken jij het verhaal van Janie Tettery? En hij wist het niet.
1: Nee.
0: En hij is geboren en opgegroeid in Suriname tot zijn 20ste.
1: Ja.
0: En en het is echt een belezen persoon.
1: Ja.
0: Maar toch was dat verhaal voor hem geen verhaal dat leefde.
1: Nee. Nou ja, dan nodig ik hem bij deze uit om een keer naar een lezing voor mij te komen. Want daar heb ik het bijna altijd over Janie Tettery. Zo spreek je het uit.
0: Oh, Tettery. Oké.
1: Tettery. Anders is het
0: Engels.
1: Is het te veel Engels. En daar ben ik laatst ook op gecorrigeerd hoor. Door iemand die naar mijn lezing kwam. En die zei, maar het lijkt net een Engelse naam. Ik zei, helemaal gelijk.
0: Klinkt het ook.
1: Ja, Tettery.
0: Dus hoe heet ze? Janie?
1: Janie Tettery.
0: Janie Tettery, oké.
1: Ja.
0: Maar waarom zijn monumenten zo belangrijk voor jou, onder andere?
1: Ja, het belicht die onbekende geschiedenis. Hè? Mm-hmm. Die geschiedenis staat gewoon letterlijk en figuurlijk op straat. En daarmee word je geconfronteerd. En toen ik mijn onderzoek bezig was, en ik was ook met het manuscript bezig, dan blijkt dus dat de beelden en het herinneringserfgoed is een dwarsdoorsnede van de geschiedenis van Suriname. Hè? Het gaat over de koloniale overheid. Mm-hmm. Het gaat over de immigratie. Het gaat over slavernij. Het gaat over de economie. Het gaat over cultuur, over sport. En dat is een dwarsdoorsnede van de geschiedenis. Alleen op een andere manier bekeken. En dat vind je op straat.
0: Ja.
1: En dan kan je langslopen. Mm-hmm. En dan kan je bewust van worden, wacht eventjes. Mm-hmm. Daar hangt bij het ministerie van Financiën in het fronton. Wie hangt daar? Dat is koning Willem III. Mm-hmm. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft zogenaamd de slavernij in Suriname afgeschaft. Nou, dat heeft hij helemaal niet gedaan. En hij heeft wel een mooi medaillon gekregen, omdat hij de naam zou hebben om de slavernij te hebben afgeschaft. Mm-hmm. Maar dat heeft hij helemaal niet gedaan. Nou, en dat vind ik wel mooie verhalen om te vertellen. Dat ook mensen onterecht bijvoorbeeld gedenktekens hebben gekregen. Maar in die tijd dan weer, je moet alles
0: in perspectief
1: zien. Ja. En dan is het wel weer begrijpelijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar
0: Wie heeft wat jou betreft absoluut een absolute monument waardig? Waar het wel bij hoort, zeg maar, ook al zou je het in...
1: Johannes Helstone.
0: Want?
1: Ja, wereldberoemd componist in zijn tijd, geboren in slavernij. Al op jonge leeftijd bij de EBG, Bergendal. Dus hij had geluk dat hij daar bij de EBG kwam, de Evangelische Broedergemeente.
0: Ja.
1: En hij is, is in 53 geboren, 1853. En is gelijk na de afschaffing van de slavernij naar de stad gestuurd.
0: Ja.
1: En omdat al bleek in Bergendal dat hij een absoluut gehoor had.
0: Ja.
1: En hij heeft daar muziekopleiding gekregen. En de Evangelische Broedergemeente heeft hem daarna naar Duitsland gestuurd om aan het conservatorium te studeren. Ja, er zijn maar weinig mensen die die kans hebben gekregen. En hij heeft hem met beide handen aangegrepen. En is dus een heel groot...
0: Componist.
1: Ja, heel groot componist geworden. En heeft een prachtig monument op het Kerkplein.
0: Mm-hmm.
1: Dat ken je waarschijnlijk
0: Kerkplein
1: wel. Het Kerkplein ken je. En dan weet je ook wat dat daarvoor...
0: Het postkantoor.
1: En daarvoor staat een heel groot... stenen monument.
0: Ja, klopt.
1: Marmer zitten banken, vier banken zitten er omheen. Nou, dat is Johannes Helstone monument.
0: Dan zou eigenlijk dat plein misschien wel naar hem benoemd moeten worden.
1: Ja, het zou eigenlijk wel moeten. Mm-hmm. Daar staat eigenlijk helemaal niet op dat het Johannes Helstone is. Ik heb wel eens een rondje gedaan op het Kerkplein. En ook in de hervormde kerk. Gevraagd aan de mensen Johannes Helstone ooit van gehoord?
0: En dan zei
1: deze stilte?
0: Nee.
1: Deze stilte,
0: ja, precies.
1: Weten ze niet?
0: Ja. Nou, ik heb er toevallig van gehoord. Maar dat heeft meer te maken omdat een meneer die dus ook heel erg nauw betrokken is bij het concertgebouw.
1: Ja.
0: Een concert georganiseerd heeft ter ere van hem.
1: Ja.
0: En anders hadden we dat dus wellicht niet geweten.
1: Nee.
0: Maar ik denk ook dat...
1: Astrid Helstone is daar een belangrijke...
0: trekker in
1: geweest samen met haar man.
0: Ja, en ik vroeg me ook af van... Oké, hij was zeer getalenteerd. De muziek van hem is zeer gewaardeerd geweest, zeker in die tijd. Alleen vraag ik me af, waarom is de Legacy niet doorgetrokken? Want je hoort altijd van Mozart en Bach en al die anderen. Maar je hoort eigenlijk nooit van, deze muziek is specifiek van hem. Kan het ook zijn dat die muziek gewoon gejat is en door anderen geclaimd is als zijnde hun muziek?
1: Ja, zou kunnen, weet ik niet. Dat weet ik niet.
0: Maar
1: hij, onderzoeken. Hij is in ieder geval wel vergeten. En weet je wat ik... Ik ben wel altijd nieuwsgierig. Want hij heeft in 1948 een monument gekregen. Mm-hmm. Als eerste geboren Surinamer.
0: Ja.
1: En dat is ook belangrijk. Daarvoor waren het alleen maar witte mensen.
0: Ja.
1: Die het hadden door de koloniale overheid.
0: Mm-hmm. Maar heeft hij dat zowel hier in Nederland gekregen? Of alleen in Suriname?
1: Nee, alleen in Suriname. En dat vind ik wel weer fascinerend van Suriname. Want hoe komt nou zo'n monument daar? Het is niet dat men naar de overheid loopt en zegt, en de hand ophoudt en zegt, joh, geef mij eens 50.000 Surinaamse guldens, dan ga ik een monument bouwen. Nee, ze gaan het onder de mensen ophalen. Vaak op maandagochtend op de lagere scholen moesten ze allemaal een centje meenemen of een stuivertje meenemen, ook weer voor een monument.
0: Ja.
1: Dus heel veel van de monumenten in Suriname, in Paramaribo, zijn betaald door de bevolking zelf.
0: Ja.
1: Opgebracht door de bevolking zelf. En dat is knap. En ik ben, dat
0: zeker
1: het verhaal
0: knap.
1: Wat ik wilde vertellen is, ik ben dan nieuwsgierig. Hij heeft in 1948 een monument gekregen, maar hij had geen grafsteen.
0: Okay.
1: En ze hebben ook geld opgehaald om hem een grafsteen te geven. En hij heeft in 1948 uiteindelijk een grafsteen gekregen op de Lutherse begraafplaats. Alleen niemand wist meer waar die steen nou precies was.
0: Ja,
1: dus ik had via een rechter, Danielle Keramat Ali, die had haar goede vriendin van haar was voorzitter van de begraafplaats.
0: Mm-hmm.
1: En die heeft mij toen rondgeleid, want ze wist ongeveer waar het was. En heb je een idee hoe Surinaamse begraafplaatsen eruit zien?
0: Ja, dat heb ik het idee.
1: Okay.
0: Ik wil daar niet te veel over uitweiden.
1: Nee, heel
0: maar het zou wel voor verbetering vatbaar zijn, inderdaad.
1: We hebben drie kwartier gezocht en uiteindelijk hebben we het gevonden. En schoongemaakt. En, en nu zijn we bezig om te kijken. Het is een marmeren plaat. Het is in drieën gebroken. Het is nog wel heel, maar wel in drieën. Mm. En nu zijn we aan het kijken of we dat eventueel kunnen
2: herstellen.
1: En de kunstenaar daarvan is Johan, moet ik het goed uitspreken, Messas. Johan Messas. En dat is ook weer een bekende kunstenaar in Suriname. En in Nederland heb je de kunstenaar Patrick Messas. En dat is, die woont in Almere, werkt in Almere. Oh. En dat is de kleinzoon van Johan Messas.
2: Oh.
1: Nou, en die was toen ik het graf ontdekte, vond hij dat geweldig om dat te horen.
2: Ja, en wellicht te herstellen?
1: Ja, daar zijn we nu mee bezig om te kijken of we daar de middelen voor hebben. In ieder geval, en dat is heel belangrijk, want de begraafplaats is helemaal overwoekerd. Was overwoekerd. En ze hebben nu een heel nieuw plan om die begraafplaats.
2: Rust en vrede?
1: Nee, arbeid.
2: Arbeid en werk?
1: Ja, arbeid en werk. Nou, even zo. En om die helemaal te ontruimen. Ja. Alleen een aantal graven, zoals Johannes Helstonen, die blijft bewaard.
2: Ja, ja.
1: Dat is natuurlijk heel belangrijk.
2: Ja, maar als het helemaal ontruimd wordt, wat gebeurt er dan?
1: Dan wordt opnieuw begraven. Wordt opnieuw begraven.
2: Ja.
1: Dan gaan ze weer in gebruik nemen als want nu wordt het bijna altijd in beslag genomen door zwervers. En vanaf de Quatta straat naar de Van Itzigalaan wordt het als een borrelpassie gebruikt. Dus er zijn mensen op de fiets die komen dwars over de begraafplaats
2: heen.
1: Geweldig.
2: Maar wat zegt het boek over de relatie tussen Nederland en Suriname?
1: Ja,
2: je hebt het wel een beetje genoemd van de perspectieven wat erin samenkomen, zoals cultuur, geschiedenis. Maatschappij.
1: Het is vooral de koloniale tijd. En dan zie je heel erg dat er in die koloniale tijd. Als je dan hebt over immigratie en over Britse contractarbeiders. En Javanen die ons zo ontzettend slecht behandeld werden. Mm-hmm. En dan als je dan de koloniale verslagen leest, dan schrijf ik ook wel in mijn boek. De koloniale verslagen leest, dan zijn al die witte ambtenaren, die schrijven het allemaal toe aan zijn luiwammers, ze willen niks en ze doen niks.
2: Maar vandaar dat zij niks deden. Dan alleen maar de mensen afransen.
1: Ja.
2: Exact. Dat ze zo ijverig waren, dus, maar niet heus.
1: Dat diepe racisme zat er gewoon al in.
2: Ja.
1: En dat spettert van die koloniale verslagen, spettert gewoon van die bladzijden af.
2: Mm-hmm.
1: Geen enkel respect voor de mensen.
2: Mm-hmm.
1: En de relatie is uiteindelijk dat Suriname een volksplanting is. He, dus, en daar gaat het boek natuurlijk ook over. Dus al die mensen die van buiten naar binnen zijn gehaald. Mm-hmm. Geroofd, gekocht, misleid, enzovoort. En daar gaat het boek over. He, over behalve de inheemse, die een oorspronkelijke bevolking zijn. Maar wel onmiddellijk.
2: Maar waar laten we die? Want die komen heel bekaaid er vanaf vaak.
1: Ja.
2: In de verhalen.
1: Ja, zeker. En die vechten nu.
2: Voor
1: hun bestaan. En dat wordt steeds luider en luider en luider. En dat is wel heel erg goed. En er wordt ook zo langzamerhand wel naar geluisterd. Je ziet het ook wel een beetje aan de monumenten. Voor de inheemse hebben heel weinig monumenten.
2: Ja.
1: In Albina staat er één van Jozef Klas. Mm-hmm. In de Palmentuin staat er één.
2: Mm-hmm.
1: En natuurlijk de inheemse vanaf het begin tot slaaf gemaakt.
2: Mm-hmm. Maar jij zegt van het komt vanuit de gemeenschap zelf, hè? Dat er monumenten zijn gekomen.
1: Ja.
2: Maar wie heeft daar een rol in? Is het een NN-verhaal? Of wie zou dat moeten oppakken?
1: Nou ja, zijn enorme liefhebbers. De heer Lewin, die heeft het voortouw genomen om in de jaren 40 van de vorige eeuw. Mm-hmm. Om voor Hellstone een monument te maken. Dus je hebt mensen met passie nodig. Mm-hmm. Die dat voor elkaar krijgen.
2: Ja.
1: Hetzelfde met Cocho Mentor en Present. Hè, op de Heilige Weg. Ik ben even de naam van de stichting kwijt. Maar dat zijn mensen die zeggen van ja, maar dit verhaal mag niet verloren gaan. Dus wij moeten een gedenkteken hebben. Uh-huh. Waarin duidelijk wordt wat ze zijn. Uh-huh. En wat het verhaal is.
2: Precies. Want ze werden koloniaal gezien eerst als geboefde. Om het maar zo te zeggen.
1: Ja, misdadigers.
2: Misdadigers. En terwijl het gewoon de nationale helden zijn van Suriname.
1: Ja.
2: En de andere kant is wel dat de plek. Ik heb namelijk het tekentje steen wel gezien. Ja. Maar ik vind het nou niet echt een geweldige plek.
1: Nee, maar ik zal je uitleggen.
2: De Heilige Weg is wel een goede plek. Maar waar het vervolgens gesitueerd is, vind ik schandalig.
1: Ja, maar dat is wel herinneringserfgoed. Het staat op de plek. En er zijn twee monumenten van Cocho Mentor en Present op de Heilige Weg. Mm-hmm. Dat is één, die staat voor huis nummer 11 van Moses de Monsanto. Mm-hmm. Daar is de grote stadsbrand uit 1832 begonnen. Mm-hmm. Waarvan zij beticht worden dat ze dat hebben aangesticht. Terwijl ze voor hun vrijheid vochten. Hè, dus tegen die slavernij vochten.
2: Mm-hmm.
1: Voor dat huis, is die brand begonnen. En daar staat dat gedenkteken.
2: Ja.
1: Dat andere gedenkteken, ook op de Heilige Weg, staat 50 meter verderop. Staat op het Cocho Mentor en Present Pren, aan de waterkant.
2: Mm-hmm.
1: En waarom staat dat daar? En waarom is dat een tweede monument? En daar staan dus de tekeningetjes van Cocho Mentor en Present op.
2: Mm-hmm.
1: Daar heeft het schavot gestaan, waar ze op 26 januari 1833 levend zijn verbrand.
2: Ja.
1: Dus dat heeft een enorm. Het zijn
2: het
1: verschrikkelijke plekken.
2: Impact, ja.
1: En het wordt heel slecht onderhouden.
2: Ja.
1: Vooral dat laatste. Mm-hmm. Op het plein wordt heel slecht onderhouden. Het is vlakbij een huisje. Een huisje wat gebruikt wordt door de zwervers als openbaar toilet.
2: Mm-hmm.
1: Nou, daar wil je. Ik ben een vorige keer met de ambassadeur ben ik er langs gegaan. Ik zei: ambassadeur, kijk, dit is toch ongelooflijk. Dit kan toch niet?
2: Mm-hmm.
1: Ja, en daar. Goed.
2: Dus, maar wat heeft hij dan gezegd? Dat hij daar wel werk van zou maken om het op te lossen?
1: Ja, dat kan hij niet zomaar 1, 2, 3 zeggen natuurlijk.
2: Hij kan het wel meenemen natuurlijk.
1: Hij is zeer bevlogen. Mm-hmm. Hij heeft ook geschiedenis gestudeerd. Het is wel zijn laatste ambt. Hij is zometeen met pensioen. Maar hij maakt zich heel hard voor de geschiedenis van Suriname. En ook van dit soort dingen is hij als geen ander is hij zich bewust hoe soms slecht met de zaken wordt omgegaan. En daar spreekt hij dan natuurlijk ook wel weer de minister eventueel op aan.
2: Ja.
1: Maar ja, je weet net zo goed als ik dat niet onmiddellijk
2: de prioriteit
1: effect heeft.
2: Nee. Als je kijkt naar de persoonlijke verhalen van de inwoners van Paramaribo, hoe ben je daar aan gekomen? Heb je met mensen gesproken? Of komt het door boekenonderzoek?
1: Ja, zeker alle twee. Door boekenonderzoek en door mensen te spreken. En heel veel, kijk, dat is belangrijk, heel veel kranten. En je hebt heel veel kranten, die kan je in het Nationaal Archief Suriname kan je ze echt één voor één heerlijk doorbladeren.
2: Ja.
1: Vanaf 1850. Maar je kan ook heel gericht zoeken in de applicatie Delver van de Koninklijke Bibliotheek. Ik weet niet of de luisteraars dat kennen. Ja. Maar dat is een hele grote database. Wordt beheerd door de Koninklijke Bibliotheek.
2: Uh-huh.
1: Daar kan je zo op zoeken. Dus als je nu naar Google gaat en je tikt in Delver, D-E-L-P-H-E-R, en dan krijg je die database. En wat is nou zo belangrijk? Er zitten 100 miljoen Nederlandstalige krantenpagina's in. En dan kan je dus zoeken op bijvoorbeeld Cocho.
2: Ja, ja.
1: En dan kan je aangeven 1833. Mm-hmm. Nou, en dan krijg je, en dan klik je erop en zeg je het gebied Suriname. En dan krijg je heel veel krantenartikelen. Nou, en zo heb ik dat onderzoek ook voor een groot gedeelte heb ik vormgegeven.
2: Ja. Ja, ja.
1: En wat ik heel belangrijk vind en wat ik heel leuk vind, is bijvoorbeeld, ik ben nu bezig voor deel 2. Dus dat is het herinneringserfgoed buiten. Mm-hmm. Buiten de stad Paramaribo, in heel Suriname.
2: Mm-hmm.
1: Er zijn ook iets van 120, 125 verhalen. En ik kwam in Nieuw-Nikeri, kwam ik in een krant uit 19... 1979 kwam ik tegen. Toen bestond Nieuw-Nikiri 100 jaar.
2: Mm-hmm.
1: En daar kwam ik een interview tegen met een dame die in Nieuw-Nikiri, die ook 100 jaar was.
2: Oh, wauw.
1: En die heeft dus ook nog meegemaakt dat zij in Nieuw-Rotterdam, dus aan de overkant van Nieuw-Nikiri, toen Nieuw-Rotterdam nog bestond, daar heeft zij gewoond en gewerkt met haar moeder en met haar stiefvader. Nou, en dat verhaal vertelt ze helemaal. En dat vind ik goud om te vinden.
2: Ja,
1: en dat
2: zeker?
1: Kan je dan verwerken in zo'n verhaal wat je aan het schrijven bent.
2: Ja, ja.
1: Dus ja, op die manier.
2: Dat is wel heel belangrijk, inderdaad.
1: Ja, maar het is zoeken, zoeken, zoeken, lezen, lezen, lezen, kijken, kijken, kijken. En dat is. Nou.
2: Ja, precies. Want vind je nu dat er weinig, zeg maar, is vastgelegd door de Surinamers zelf? Dus los van de kranten. Omdat we toch een meer een orale manier van dingen overbrengen hebben meegekregen, zeg maar.
1: Nee, vind ik niet hoor. Nee, het zit in het Nationaal Archief Suriname. Mm-hmm. Kan je heel veel dossiers vinden. En dat is prima. Er is alleen veel verloren gegaan natuurlijk. Hè, met een aantal branden die er geweest zijn.
2: Ja.
1: En dat is natuurlijk heel erg zonde. En het is ook heel goed dat Nederland heel veel van het archiefmateriaal teruggeeft. Hè, en al heeft teruggegeven.
2: Ja.
1: En dat Nederland daar ook behulpzaam bij is om het eerst te digitaliseren.
2: Ja.
1: En vervolgens het fysieke materiaal terug te geven. Nou, en dan hebben alle tweede partijen hebben er wat aan.
2: Ja, zeker. Paramaribo, hoe wordt dat beschreven in jouw boek? Als een soort van decor of toch iets persoonlijks?
1: Ja, het wordt beschreven in zijn moderne tijd en in zijn geschiedenis. Het wordt beschreven in bijvoorbeeld dominee Stijnis, die in de Maarten Lutherkerk spreekt.
2: Mm-hmm.
1: En tegen de gouverneur Savonier Lohman, die antisemiet is. Mm-hmm. En hij is de enige die op de kansel durft te zeggen dat de gouverneur een antisemiet is. En de dag voordat hij dat uitspreekt is het heel droog in Suriname, in de stad Paramaribo.
2: Mm-hmm.
1: En wat moet er dan gebeuren? Dan komen de waterwagens. En dan worden de wegen worden besproeid.
2: Okay.
1: Nou, dus, ja, en dat weten dus heel veel
2: mensen,
1: heel veel
2: niet.
1: Mensen niet.
2: Nee.
1: En die werd dat zo besproeid. Bijvoorbeeld nu ook weer, en dat vind ik zelf wel heel interessant, dat is de waterleiding.
2: Yeah.
1: Wanneer is de waterleiding in Suriname gekomen? Wie heeft dat bedacht? Nou, dat is een van de meest briljante Surinamers ooit, denk ik. Dat is professor Paul Flu.
2: Maar die was toch medicus?
1: Ja, daarom.
2: Okay.
1: En waarom? En wat bedacht hij? Hij is een medicus, heel goed mm-hmm. van je. Een bacterioloog.
2: Mm-hmm.
1: En waar komen al die tropische ziektes vandaan?
2: Mm-hmm.
1: Stilstaand
2: vanuit
1: water.
2: Vanuit het water. Oh,
1: stilstaand water. Al die insecten.
2: Ja.
1: Al die muggen. Al dat ongedierte.
2: Ja.
1: Dus hij heeft in een 3 maanden dat hij op een gegeven moment. Hij woonde en werkte al in Nederland.
2: Mm-hmm.
1: Hij is geboren dus in Suriname. Hè, en hij is op jonge leeftijd. Hij was 21 jaar. En daarom vind ik ze 21 jaar toen hij cum laude afstudeerde. Aan de medische faculteit in Utrecht.
2: Wauw.
1: 21 jaar.
2: Ja, dat.
1: In die tijd.
2: In die tijd,
1: In 1905.
2: Ja. Nou, dat doen er heel veel nog steeds niet, hoor.
1: Ik was 21 toen ik van de middelbare school afkwam. Ja, je lacht, maar mijn vader
2: was dat niet zo. Ik wil bijna zeggen, Dommie.
1: Dus ja, en Paul Flu is dus een briljant medicus. En die heeft zich ingespannen om die waterleiding aan te leggen.
2: Ja, geweldig.
1: En onderzoek gedaan, hè. Het water komt van Republiek.
2: Mm-hmm.
1: En daar zijn diepe bronnen aangeboord. En het wordt dan naar. Ik vind dat een fantastisch verhaal. En de watertoren in Suriname, in de stad Paramaribo, staat er nog steeds.
2: Ja, oké. Okay. Nou, we hebben even een beller voor je.
1: Ja.
2: Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoegen?
3: Ja, met Jan. Goedemiddag.
2: Hallo Jan.
3: Heel interessant verhaal dat meneer kapitein, hè?
1: Nou, kastelein, nee, bijna.
3: Kastelein, oké.
1: Okay. What's in the name?
3: Sorry hoor, meneer. Maar er is recentelijk 2 borstbeelden.
1: Ja.
3: 1 beschadigd teruggevonden en 1 nog niet.
1: Nee.
3: Wordt niet goed opgelet op dit soort zaken in Suriname.
1: Nee.
3: Nee. Of borstbeelden of standbeelden.
1: Nee. Nee, is verschrikkelijk. Het is.
3: Maar die van Snijders, die kapelmeester, is nog steeds niet achterhaald.
1: Nee, is eigenlijk
3: van de president Ramdat Missier is teruggevonden, maar de helft beschadigd.
1: Ja, nee, u heeft helemaal gelijk. Ronald Snijders, de zoon van Eddie Snijders, die is op dit moment ook in Suriname.
3: Suriname, ja.
1: Ja, en die spreekt er natuurlijk ook schande van. En die probeert echt alles op alles te zetten om te kijken of toch nog dat beeld ergens teruggevonden kan worden. Of dat borstbeeld. Maar u heeft helemaal gelijk, er wordt niet goed op gelet. En er wordt,
3: nee, maar als ik het even maar. Want ik heb hier een boek. De architectuur van Suriname van Temmink.
1: Ja, fantastisch boek.
3: Fantastisch boek.
1: Ja, ongelooflijk.
3: Ongelooflijk, ja. Maar als je kijkt soms naar foto's nu of in de krant van al die panden.
1: Ach man.
3: Dan vraag ik me af.
1: Ja.
3: Dringt het niet door tot het bestuur in Suriname?
1: Nee.
3: Dat deze panden belangrijke historische panden zijn?
1: Ja. Nee, ja, het is ongelooflijk. Het is wel heel goed dat het Elisabeth Samsonhuis gered is. Hè? En dus dat is allemaal individuele acties van mensen.
3: Ik vind er zijn mogelijkheden. UNESCO, de overheid. Ja. Die moet toch kijken met UNESCO samen.
1: Ja. Nee, je heeft helemaal gelijk.
3: Een potje voor te reserveren.
1: Ja.
3: Dat hier paal en perk gesteld wordt tegen verloedering van monumenten en goede huizen die belangrijk zijn voor de geschiedenis van Suriname.
1: Ja, dat is wel een goede samenwerking met Amsterdam Stadsherstel.
3: Ja.
1: Dat is een belangrijke organisatie, hè? Die NV, een naamloze vennootschap. Mm-hmm. En die besteden echt heel veel tijd ook aan Suriname. Gaan regelmatig naartoe, hebben regelmatig acties. Maar als u nu ziet hoe bijvoorbeeld het ministerie van Financiën eruit ziet, hè? Met het torentje.
3: Ja.
1: Dat is één grote schande. Dat is één grote schande. En er zit eronder de antieke klok. En de koperen platen zijn al meer dan een half jaar weg. Dus dat regen en nou ja, laat maar. Ja.
2: Bedankt Jan voor je bijdrage.
3: Ja. Oké, ik hoop dat mensen erover gaan nadenken. Want er is genoeg geschreven en er zijn foto's, er zijn boeken. Volgens mij heeft een dame daar ook een boek over culturele, hoe heet ze, haar naam is mij even ontgaan. Ze heeft een galerie Egedu. Ik weet niet of je van gehoord hebt.
1: Nee.
3: Oké,
1: bedankt. Goed zo, dank Jan.
2: Hoi. Ja, het omgaan met. Met het erfgoed, eigenlijk.
1: Dat is een mooie ingang van Jan.
2: Ja, dat is natuurlijk wel een constante. Want door armoede of wat dan ook. Maar hoeveel brengt ze daar koper op?
1: Ja, ik weet niet of het armoede is.
2: Of is het gewoon vandalisme?
1: Ja, het is brons, weet je. Het weegt 4-5 kilo. En bronsprijs is geloof ik 5 euro. Dus het levert ook helemaal niks op.
2: Nee.
1: Dus,
2: schade en schande.
1: Ja, nou ja, de grootste diefstal, de meest bizarre diefstal is natuurlijk jaren geleden gebeurd. In 2011 bij Alonso de Oyedo. Dat heet dan de ontdekker van Suriname. Maar
2: alsof het land niet bestond.
1: Exact. Was de eerste Europeaan die het zag. Maar dat is een beeld van Erwin de Vries. En die weegt 2000 kilo.
2: Weet je.
1: Ja. En dat stond bij Nieuw Amsterdam, waar de Kommerwijnen en de Surinameren vier in elkaar overvloeien. En precies daar, op die dijk, stond een beeld van Alonso de Oyedo. 2000 kilo.
2: Ja.
1: Op een nacht weg. Erwin de Vries, die zei van ja, maar ik kende Erwin wel. Hij zei, maar daar hebben ze 20 man voor nodig, 25 man.
2: Ja.
1: Dat kan niet anders. Ja. Dus een georganiseerde diefstal.
2: Ja, zeker.
1: En dat was voor het geld, denk ik.
2: Ja, dat was zeker voor het geld.
1: Dus het is verschrikkelijk.
2: Jammer. Ja.
1: En het gebeurt op de Gravenstraat ook. Hè. De Schouten Elshout. Het is ook alweer een 2 jaar is haar borstbeeld ontvreemd.
2: Ja. Want als jij naar Suriname gaat, bezoek je dan ook de plekken met regelmaat om te zien hoe de staat is? Of gewoon dat je weer een andere invalshoek misschien vanuit die geschiedenis bekijkt?
1: Nee, ik ga altijd wel, omdat je heel veel... Ik huur altijd een auto in Suriname, dus je bent heel mobiel. Ja. En dan rij je altijd rond. En waar ik altijd naar keek bijvoorbeeld, is in de Ponte Werfstraat. En de Ponte Werfstraat, dat heet tegenwoordig de Anton de Komstraat. Mm-hmm. En dan reed ik door de Anton de Komstraat om te kijken hoe dat familiehuis erbij staat.
2: Ja, nou, in een zeer slechte staat.
1: Nee, het is in elkaar gedonderd. Het bestaat niet meer.
2: Oh, dan is dat recentelijk gebeurd.
1: Dat is 2 jaar geleden, 1,5 jaar geleden gebeurd. Ja. Hele harde, een soort sibibusi. Met een harde wind is helemaal in elkaar gedonderd. Mm-hmm. En ze hebben het hout weggehaald. Is geruimd. En de plek is afgezet met zinkplaten.
2: Oh, nou, dat is ook niet een vrij gezicht overigens. Maar,
1: afgelopen maart weer in Suriname geweest. En wat doen ze nu met de grond ervoor? Vuil opslag.
2: Geen idee. Oh, dat is vreselijk. Ja.
1: De bekendste Surinamer. De grootste, een van de grote Surinamers.
2: Ja, maar dan denk ik ook dat misschien wel zijn nazaten ook misschien daarin een stukje hadden kunnen verrichten.
1: Nou ja, dus een stichting Anton de Kom in Suriname en een stichting Anton de Kom in Nederland. En dat is op een of andere manier niet gelukt.
2: Nee. Nou, hoorde ik van de week dat er ook weer een andere... monumentaal pand na jaren. Stom Ossel, ken je die? Dat gebouw stond bekend om. Functie van Stom Ossel was een stenen huis.
1: Ja.
2: En dat was op een plek die nog tegenover Kwakkoe.
1: Ja. De Zwarthoverbrugstraat en de Sophie Redmondstraat.
2: Precies.
1: Ja.
2: En dat werd na jaren nu eigenlijk. Ontruimd. Omdat het met de grote brand ook al een keer verwoest was. Maar dat was toch nog een soort van schuilplaats voor zwervers en dergelijke. Ja. En vroeger dacht men dus dat het een koloniale gevangenis was. Ik heb deze informatie van een vriend van mij gekregen.
1: Okay.
2: En ik vroeg hem van is dit nu echt nieuwsgaring? En toen gaf hij aan van toch wel, gelet op de historische feiten die daar mee gepaard gingen.
1: Ja. En een van de eerste stenen huizen in Paramaribo.
2: Klopt, ja. En in de volksmond werd er gezegd van daar werden mensen in het gevangen gezet. Maar bleek dus uiteindelijk toch niet zo te zijn.
1: Nee.
2: Maar goed, als je dus kijkt, je hebt ook een nieuw boek waar je mee bezig bent. Ja. En dat wordt een dwarsdoorsnede door heel Suriname.
1: Ja.
2: Welke dingen hebben voor jou dan vooral prioriteit?
1: Ja, het hangt een beetje af wat je tegenkomt vaak. Ik vind heel interessant Nikeri, het Nieuw Nikeri.
2: Waarom?
1: Nou, het ontstaan van Nieuw Nikeri. Het begon bij de punt aan de overkant van de rivier. En dat was niet meer te handhaven. Toen is het naar beneden gezakt naar Nieuw Rotterdam, zoals het toen heette.
2: Ja.
1: Maar daar kwam die Atlantische Oceaan, die kwam ook steeds op en op en opzetten.
2: Mm-hmm.
1: Vervolgens heeft het gouvernement, of heeft het district gevraagd, we willen naar de overkant van de rivier. Heeft het gouvernement gezegd, nee, jullie moeten weer 200-300 meter naar beneden zakken. Dat is veel beter. Mm-hmm. Dus dan had je de oude wijk en de nieuwe wijk.
2: Ja.
1: Nou, en dat is dus de oude wijk. Al die huizen zijn afgebroken. En in de nieuwe wijk, aan de andere kant dus van de rivier, die zijn weer opgebouwd.
2: Ja.
1: Maar toen kwam de rivier, of de oceaan,
2: ook die steeds weer landinwaarts.
1: Ja, dus dat was ook niet met de hand aan. En toen zijn ze uiteindelijk van Nieuw Rotterdam naar Nieuw Nikeri gegaan. En dat is dan op 8 augustus 1879 was de eerste openbare inschrijving van mensen die in Nieuw Rotterdam woonden. Die konden dan gratis een stuk grond krijgen. Moesten ze wel voor opteren in Nieuw Nikeri. En zo is Nieuw Nikeri heel langzaam is dat ontstaan.
2: Ja.
1: En tot bijvoorbeeld, dat vind ik ook weer interessant, ook in een keer, tot 1958 geen waterleiding. Het zoetwaterkanaal was dus het kanaal speciaal aangelegd voor water in Nieuw-Nikeri voor het drinken van water.
2: Oké.
1: Okay. Nou, en wat mocht je daar niet in doen? Je mocht niet in zwemmen. En wat deden ze? De jeugd. Zwemmen.
2: Ja, ja.
1: Nou, en die verhalen kom je dus tegen.
2: Ja.
1: En dat weet ook niemand meer. Ik heb een keer een lezing gegeven voor in Den Haag bij de Vrienden van Nikeri. Dat is een hele actieve club van Ram Ram Lal onder andere. Mm-hmm. Hele actieve club in Nederland. En mocht ik een lezing geven over wat ik gevonden had aan herinneringserfgoed in Nikeri. Nou, er zijn 28 monumenten.
2: Zo, dus ik liet er veel voor.
1: Ik liet er een paar zien. Plaat. En de mensen die hadden nog nooit van gehoord. Nog nooit van gezien.
2: Een paar.
1: En ik begon, ik begon met de makkelijkste vraag voor de heren en de dames in de zaal. Wat betekent Nikeri? Ja, deze doodse stilte.
2: Ja, precies.
1: Weet je hoeveel mensen er in de zaal zaten? 200.
2: 200. En niemand wist wat Nikeri betekende. Misschien weet u thuis wel wat Nikeri betekent. Ik ben echt benieuwd als iemand dat weet.
1: Ja, ik verklap
2: het
1: niet.
2: Het opzoeken, maar dat lijkt me wel interessant. Want ik weet het ook echt niet.
1: Nee. Ja. Ik vertel het je na de uitzending.
2: Oké, dat is goed.
1: Er zijn twee betekenissen.
2: Oké, nou. Neem me niet kwalijk, dankjewel. Maar dragen jouw boeken bij aan de manier van kijken naar Suriname? Dan kijk je nu met andere ogen naar het land?
1: Ja, voor mij...
2: Of naar de historie?
1: Ik hoop dat de lezers en de mensen die naar mijn lezingen komen op een andere manier gaan kijken. En ik denk ook wel dat ik daar...
2: Meer bewustwording?
1: Ja, ik doe er wel in slaag, denk ik. Ik zit nu ongeveer op 140 lezingen na het verschijnen van het boek. Vanochtend nog even uitgerekend. Nou, dat zijn ongeveer 4000 mensen die je bereikt. Die je persoonlijk bereikt.
2: Dat is best wel veel, ja.
1: En dat is best wel veel. En mensen komen ook na een lezing toch wel naar me toe. En zeggen, ja, maar dat wist ik niet. Dat zo op deze manier in elkaar zat. En één keer is zelfs in Suriname gehad. Dat een Hindoestaanse dame. Die loopt met haar drie dochters. Van 20, 25. Die lopen langs. En ik was klaar met de lezing. En ik hoor een van die dochters zeggen tegen de moeder. Mam. Ja. Waarom wisten wij dat niet? Waarom heb je ons dat niet verteld? Ja, weet je. Omdat die geschiedenissen onbekend zijn.
2: Maar betekent dat dan niet dat het onderwijs in Suriname ergens dan tekortschiet in hun eigen vaderlandse geschiedenis?
1: Ja, het gaat wel beter. Ik denk dat Nederland veel meer tekortschiet. Want Nederland heeft het helemaal niet over. In het onderwijs in Nederland wordt heel weinig, over de koloniale tijd gehad. Dat je wil liever die...
2: Maar ook de slavernij...
1: daar wil je liever niet over praten. Omdat je achteraf weet dat het natuurlijk een schandalige tijd was.
2: Maar ja, of ze brengen het meer als een geromantiseerd en goed ding. Zoals de Gouden Eeuw. Ja. Nou, dat klinkt geweldig, maar voor wie?
1: Jazeker, en daarom probeer ik. En ik besef soms, hebben mensen bij lezingen hebben het er moeilijk mee. Als ik het verhaal bijvoorbeeld van Kortje Momenten en Patiënt vertel, dan doe ik heel hard. He, hoe die koloniale overheid daarmee omgegaan is. Gewoon puur als afschrikking. Gewoon als, weet je, dan gaan ze levend verbranden. Omdat we willen laten weten aan al die mensen die tot slaaf gemaakt zijn. Van kijk, het staat jou te wachten.
2: Ja. He,
1: als je ook in opstand komt. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld contractarbeiders. Hindoestaanse contractarbeiders die protesteerden tegen hun slechte behandeling. Mm-hmm. En die kregen 8 jaar gevangenisstraf. Waarvan 2 jaar in de kromboei. En de kromboei is een kleine ketting. Die aan je pols wordt gemaakt. Mm-hmm. En aan je enkel.
2: Ja, verschrikkelijk.
1: 2 jaar lang.
2: Ja.
1: Dus dat is martelen.
2: Dus je
1: dat
2: werd ook echt krom.
1: Ja, dat is puur martelen. Dat is pure marteling.
2: Ja. Maar hoe zit het... want jij zei net de waterleiding in 1959 of 1859?
1: Was het in 1958 Nikeri. Ja.
2: Ja? Maar waarom heeft het dan nog langer geduurd in Mariënburg eigenlijk? Want daar was het probleem er ook. Heel ja. lang.
1: Nee, ik weet niet.
2: Volgens mij zijn er daarna nog steeds niet alle huizen voorzien van,
1: nee? Okay,
2: van waterleiding.
1: Oké, oké.
2: Ja.
1: Nee, dat
2: was ook
1: niet.
2: meer winst te behalen met de suikerrietplantages daar.
1: Ja. Maar ja, daar hadden ze wel weer de eerste spoorlijn.
2: Ja.
1: Om al die plantages aan elkaar te verbinden. Nou ja, Mariburg is natuurlijk ook zoiets. Hè. Zo zonde dat dat aan het vervallen is. Hè. Er is wel een stichting wat nu probeert om Mariburg te redden. Ja. Omdat de geschiedenis aan het verdwijnen is. En dat is, als Mariburg verdwijnt, verdwijnt die geschiedenis ook. Dat is zo zonde.
2: Mm-hmm. Oh.
1: Ja? Dus dat is jammer. En daarom moet dat behouden blijven. Daarom is Marienburg ook, de monumenten die daar staan, heel belangrijk. Mm-hmm. En, maar daar zie je de slagpartijen die de koloniale overheid heeft verricht.
2: Mm-hmm. Klopt, ik ben wel eens daar geweest en heb een tour toen gehad door de voormalige suikerplantage.
1: Mm-hmm.
2: Maar ook dat is helaas niet echt iets wat onderhouden wordt.
1: Nee.
2: En ik denk dat gewoon, denk je dat de geschiedenis wel leeft in Suriname zelf? Of ontbreekt het gewoon aan tijd, geld, dus dat het ook niet echt de prioriteit heeft?
1: Ja, er worden wel voldoende lezingen georganiseerd. En dat is wel belangrijk, denk ik. Ook in Suriname, het Nationaal Archief is daar, Suriname is er actief
2: heel
1: in.
2: Heel actief, ja.
1: Ja, en het...
2: En NAX.
1: Ja, NAX. Ja, is ook heel leuk om daar lezing te geven.
2: Mm-hmm.
1: Mildred Caprino zit er al altijd.
2: Ja.
1: En die stelt er altijd filijnen vragen. en daar sta je dus inderdaad, als witte man met blauwe ogen, sta je bij het NAX. Wat is het NAX? Nou, dan kan jij beter uitleggen.
2: Nou, dat is een culturele instelling waar, zeg maar...
1: Afro-Surinamers
2: de cultuur weer herleven. Of tenminste proberen ze dat in te brengen.
1: Ja.
2: Maar wat dan wel weer leuk is... Kijk, zij geven ook een kalender uit. Hè, een iconenkalender.
1: Ja.
2: En in feite... doordat jij zoveel personen ook benoemt... in jouw boek... Kan ik me ook voorstellen dat er misschien een soort van samenwerking is ook? Of is dat niet het geval?
1: Nou, nee.
2: Klaar, want jij kan ook dingen aanreiken natuurlijk die je wel hebt uitgezocht.
1: Nee, zeker. En ik krijg ook regelmatig dat soort vragen. En dan kan ik altijd weer doorgeven aan de mensen.
2: ik zie dat we worden ingehaald door de tijd. Dat is wel heel erg jammer. Dit wordt dus wel een keer vervolgd. En wat mij betreft heel snel. En ik zou zeggen, luisteraars, bedankt voor het luisteren vandaag naar Crudeli Andere Stijl. En ik zou zeggen, ook heel erg bedankt Erik.
1: Ja.
2: En ik ga met Erik een datum plannen voor een lezing hier bij Radio Mart. En u mag dan vooral langskomen. En dat we er een nuttige en goede middag van maken. En dat u weer ervan iets van kan opsteken.
1: En mijn lezingen gaan altijd gepaard met iets van 100, 120 foto's. Dus je wandelt door Suriname.
2: Wauw, geweldig.
4: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Ook worden de nulurencontracten grotendeels verboden, behalve voor studenten en AOW'ers. Werkgevers moeten langer wachten voordat ze opnieuw een tijdelijk contract mogen aanbieden. Nu moet de Eerste Kamer erover beslissen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. Volgens Duitse media gaat het om een verbale en fysieke aanval door gemaskerde personen. Ook wordt er onderzocht of er anti-NAVO-leuzen zijn geroepen. De aanval gebeurde buiten het defensieterrein en daarom doet de Limburgse politie nu onderzoek. De NAVO-basis in Brunsum is een van de drie hoofdkwartieren van het bondgenootschap. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. De testen zijn uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Toch moeten alle opvarenden 6 weken in quarantaine blijven. Nederlanders mogen thuis in isolatie, buitenlanders gaan naar speciale locaties. Tijdens die quarantaine worden de betrokkenen wekelijks getest en ook medisch gevolgd. En de Europese Commissie wil mogelijk een minimumleeftijd invoeren voor sociale media. Voorzitter von der Leyen zegt dat er deze zomer al een wetsvoorstel kan komen. Een speciaal expertpanel brengt eerst advies uit over online bescherming van kinderen. Steeds meer EU-landen willen strengere regels voor minderjarigen op sociale media. Over de exacte leeftijdsgrens is nog discussie, maar 16 jaar wordt vaak genoemd. Er is in Australië inmiddels al een minimumleeftijd van 16 jaar ingevoerd. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Help je ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar de website donorvanons.nl.

0: langayari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid. Nou, wiering ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boei voetant eusje niet ook. We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want nie, je me gwa mooi ketiteng, wa je silinga, ja. Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wetlandbosstraat 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praise.nl.

Toujours, toujours, na wieji reisbureau Capriccio Stores. Is dat pa dit ook? Haartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43. Ah, anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere gronta pa lontu, dat wan taki, de ma abiro koma kananga ANVR nanga IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstraati, voor zet je op een landje vrij, waar Paramaribo, na kande, is afvastande, traseef gronta pa lontu. Ook toe kan na kuwan konkrutei 020-6737-342 of kijk op www.capricciostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u op bije moun de manting, ja? Ajuru, to de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag. Reisbureau Capricciostours, al meer dan 30 jaar uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capriccio Stores.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

minuten over de klok van 7. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. En wereldwijd radiomart.nl. Ik zit er hier tot een uur of 10. En ik heb vanavond gekozen voor Spaans, bachatas, soca's en dat soort nummers. Dus daarmee zal ik u verblijden tot een uur of 10 vanavond. Als u net heeft gegeten, nou, ik hoop dat het eten gesmaakt heeft. Of zij die net aan tafel gaan, zeg ik smakelijk eten.

0: Merci.
1: Twee ex-NASA.
2: Dit is dan de formatie Las Chicas del Can met Waka Waka. Mijn naam is Henk en ik zit er tot 10 uur. Je bent nu afgestemd op Radio Mart, de 107.9 FM. En wereldwijd radiomart.nl. En we zijn ook te beluisteren via Zalto, Caribbean FM. Hey, welkom allemaal. Vanavond zal ik wat Spaans muziek, wat merengues, soca, salsa en dat soort dingen ten gehore brengen. Tot een uur of 10. Dus blijft u afgestemd.

0: Het was dan komen met de lamparen. En deze is dan van Elvis Presley, Elvis Crespo.
1: Luna Llena.
0: Luna Llena.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt na overleg in Brussel. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. Volgens Kallas is de lening alleen niet genoeg om alle defensiekosten te dekken en daarom blijft extra militaire steun van EU-landen nodig. Ook wil Brussel de EU-miljarden uit een geblokkeerd steunfonds alsnog beschikbaar maken voor Oekraïne. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Ook worden de nulurencontracten grotendeels verboden, behalve voor studenten en AOW'ers. Werkgevers moeten langer wachten voordat ze opnieuw een tijdelijk contract mogen aanbieden. Nu moet de Eerste Kamer erover beslissen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. Volgens Duitse media gaat het om een verbale en fysieke aanval door gemaskerde personen. Ook wordt er onderzocht of er anti-NAVO-leuzen zijn geroepen. De aanval gebeurde buiten het defensieterrein en daarom doet de Limburgse politie nu onderzoek. De NAVO-basis in Brunsum is een van de drie hoofdkwartieren van het bondgenootschap. En ruim vier maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Bij die brand, tijdens Oud en Nieuw, kwamen 41 mensen om het leven. Ruim 100 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers worden behandeld in gespecialiseerde klinieken in onder meer België en Duitsland. De brand zou zijn ontstaan door vuurwerk dat te dicht bij het plafond werd gehouden. Justitie onderzoekt nu ook de rol van de bar-eigenaren en van de lokale bestuurders. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
3: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Prezen BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Prezen begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020 66 926 70. Kent u onze website nog? www.prezen.nl

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Vijf minuten over de klok. Ja, vijf minuten over de klok van acht. U bent nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. En wereldwijd radiomart.nl. En we zijn ook te beluisteren via Salto Caribbean FM.

De fapt, Dan Lorenzo en Don... de naam is al snel weggegaan, dus ik zal hem even... Oeps, nou, dit doe ik... Oh, dat vergeet luid. Maar dan vergeet u niet deze mooie zender te ondersteunen. Ik zal wat rekeningen voor u oproepen, omdoen... Die, waarbij u ondersteuning kunt geven aan deze mooie radiozender. Het eerste rekeningnummer is van de Rabobank. NL 48 Rabo 010 28 17 251. Nog een keertje. Rabobank NL 48 Rabo 010 28 17 251. Ten name van Stichting MCC. En een andere bank, dat is de ING Bank. Het nummer daarvan is NL 54 INGB 3x0 60 37 880. Ten name van Stichting Multiculturele Communicatie Mart. Als u deze mooie zender nog dat we wat programma's nog voor u maakt, kunt u natuurlijk uw bijdrage of uw ondersteuning geven aan aan deze zender met de twee opgenoemde rekeningnummers. En ten aanzien van het gebouw van Mart, daarvan zal ik het rekeningnummer ook weer opnoemen. Dat is ook weer bij de Rabobank. In ieder geval nu met een ander nummer. Dat is dan NL 04 Rabo 03 70 18 48 66. En dat is ten aanzien van Stichting MCC onder vermelding van gebouw. Daarmee kunt u uw steun geven aan deze mooie zender, zodat we nog met nog meer mooie programma's kunnen maken. En zodat het voort blijft gaan. Want deze mooie zender is natuurlijk al 40 jaar. Nou, hij gaat nu naar zijn 41ste jaar, is hij nu. Dus geef uw ondersteuning.

kunt natuurlijk ook bellen naar het nummer 020-417-4291. En dan kan ik het nummer rustig voor u opnoemen.

On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur, zoals deze koe.

Over enkele minuten gaan we naar het nieuws van 9 uur. En er, natuurlijk het reclameblok erachteraan. Dan heb ik nog een uurtje te gaan tot een uur of 10.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn twee minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen de middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. De schoolleiding schakelde direct de politie in en waarschuwde ouders en leerlingen. Een deel van die leerlingen bleef uit voorzorg thuis of verliet de school. Volgens de politie lijkt er vooralsnog geen sprake van een terroristisch motief, maar de verdachten worden wel serieus verhoord en het onderzoek loopt nog. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. Nederland probeert al ruim een jaar om Leidekkers uitgeleverd te krijgen. En als die bescherming krijgt, schaadt dat volgens Van Weel Sierra Leone's internationale reputatie. De minister zegt dat het geduld van Nederland langzaam opraakt. Het politieonderzoek naar Leidekkers in Sierra Leone is inmiddels afgerond. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt na overleg in Brussel. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. Volgens Kallas is de lening alleen niet genoeg om alle defensiekosten te dekken en daarom blijft extra militaire steun van EU-landen nodig. Ook wil Brussel de EU-miljarden uit een geblokkeerd steunfonds alsnog beschikbaar maken voor Oekraïne. En ruim vier maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Bij die brand tijdens Oud en Nieuw kwamen 41 mensen om het leven, ruim 100 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers worden behandeld in gespecialiseerde klinieken in onder meer België en Duitsland. De brand zou zijn ontstaan door vuurwerk dat te dicht bij het plafond werd gehouden. Justitie onderzoekt nu ook de rol van de bareigenaren en van de lokale bestuurders. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Anacloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Markt. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

27 tot 29 bestaat 30 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boy futan Eugenie talk. We here if you want sharing, we ring e buying, maybe you want ye me go moy ketiteng, wa ye silinga. Ja. Jullie hier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020 671 1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Weddenbosstraat 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.

Hallo, dames en heren, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dit is weer een andere aflevering van Mart op straat. Normen op het station Rijgersbos, vlak in de buurt van de Mediahub, Amsterdam Zuidoost. Mart op straat is een programma zonder vaste zendtijd. We kunnen elk moment binnenvallen met een tori, een eye-opener, iets bekendmaking omtrent Mart of gewoon iets dat gebeurd is. De verkiezingen zijn voorbij. De lokale verkiezingen, gefeliciteerd al de partijen die binnen zijn gekomen. Ik weet dat er hard is gewerkt. Bij sommige partijen, vooral bij één, heb ik regelmatig gezien op straat met hun trekkaar om te gaan flyeren. En het heeft geresulteerd in een bijzondere winst. Andere partijen ook in het land hebben ook hun aanhang aangewakkerd om voor ze te stemmen. En het resultaat is vreugdevol voor sommigen. En anderen zijn niet binnengekomen, net niet genoeg. Next time better luck. That life. Ze gaan door. En wensen u ook natuurlijk en voor de volgende keer heel veel succes. Maar in ieder geval degenen die nu hebben gewonnen, leuk. Een nieuwe uitdaging. U gaat uw best doen om vooral lokaal te kijken wat er afspeelt, zich afspeelt binnen de gemeenschap. En dat u daar gaat proberen dingen, onderwerpen bespreekbaar te maken. Zal niet altijd even gemakkelijk zijn. Maar waar een wil is, moet er ook een weg zijn. Heeft eens een populaire Surinaamse politicus gezegd. Dat was de heer Jopie Adolf Bengel. Waar een wil is, moet er ook een weg zijn. En als het er niet is, dan kappen wij ons een weg. Leuk. Louis Barangasa, ook Mart, ziet en beweegt mee in de samenleving. Gelet op de politieke toestand in de wereld. Ik zeg het nog eens een keer. Gelet op de politieke toestand in de wereld. Maar ook vanwege de enorme populariteit van de lokale politiek heeft Mart zich voorgenomen om in elk stadsdeel te bemoeien met de toestand van onze luisteraars. Dat is het, ja. Gelet op de geopolitieke toestand in de wereld. Maar ook vanwege de enorme populariteit van de lokale politiek heeft Mart zich voorgenomen om in elk stadsdeel te bemoeien met de toestand van onze luisteraars. Niet gek, omdat wij na 40 lange jaren eindelijk tot de conclusie zijn gekomen dat Mart niet alleen op stadsdeel Zuidoost financieel kan rekenen, heeft Mart meer dan ooit de intentie om in elk andere stadsdeel een studio te beheren en met de buurtbewoners te communiceren. U hoort mij goed. Herhaling is soms ook goed. Nu we na 40 lange jaren eindelijk tot de conclusie zijn gekomen dat Mart niet alleen op stadsdeel Zuidoost financieel kan rekenen, heeft Mart meer dan ooit de intentie om in elke andere stadsdeel een studio te beheren en met de buurtbewoners te communiceren. Ook Almere of Weesp zijn mogelijke opties om onze ondernemende vleugels uit te slaan. Waarom doen we dat? We kunnen niet alleen concentreren op Zuidoost. Onze luisteraars zijn overal verspreid, wereldwijd. Maar als we praten over Amsterdam alleen, zijn er ook andere stadsdelen
die van belang voor ons kunnen zijn. Ook om de nodige potjes te openen. De subsidiepotjes. Waar nodig gebeuren ook andere situaties in andere stadsdelen waar wij daar een belangrijke rol kunnen spelen. Onze luisteraars zitten nogmaals niet alleen maar in Zuidoost. Ik ben de metro ingestapt. Die gaat zo meteen vertrekken. Maar ik zoek een plek waar ik rustig kan zitten babbelen met u. We hebben geconstateerd dat we te lang, te veel in Zuidoost geconcentreerd zijn. Terwijl in Amsterdam-West, vooral Noord ook, aardig wat bewegingen zijn. Oost, vooral stadsdeel Oost nu. Met de aanstaande komst van het Slavernijmuseum. Het monument staat er al. Java-eiland wordt straks een happening. Dus, Oetjes Oesrevi, we denken, we organisaties aan bestaan 40 jaar, moest braad en vree. En make-up ching waar nodig. Ja, dat hebben we al gedaan. We hebben kleine radiostations geïnteresseerd om ook mee te doen. Ze doen hun best en helpen de boodschap te verspreiden. Maar Mart, lik Bijuan, Kokar en zo. Wabi Brado Free. En met tra buurtbewoners, tra stadsdelen, Saptaku bestaan ook toe en bemoei. Daarom gaan we investeren in units, kleine studio's, kantoorruimtes in alle de stadsdelen, zodat we kan komen in aanmerking ook toe die ding, subsidiepatus aan de indentra, foto, stadsdeel, zo u wilt. Dat is hem. Dat is een boodschap die ik u moest doorgeven, zodat u niet schrikt wanneer u hoort dat Mart ook in Amsterdam-West zit. In Amsterdam-Oost, Noord, Weesp, Almere. Kan, Zuid, dat probeer ik bij. Bimere, Zuidoost. Dat na een invalsbasis, dat is maar voor de mazaal. Maar we vergeten de ons aan de oog toe in de tra. Stadsdelen, Sané Passade en onderlijk medium, like Mart, een platform. We moeten ook anderen in de gelegenheid stellen om gebruik te maken van onze mogelijkheden. Dus, naar de Bosco-politie, daar zou je dat Mart een change versie. Usamusu, omdat naar grond tapu het draait zo. Sabaku me kempo ku. Na grota pe drai so. En lek organisatie. Ja, bif drai go tu. Luisteraars, u bent geïnformeerd. U gaat het merken. Wij roepen ook collega's, toekomstige collega's in stadsdelen. Om ook een bijdrage te leveren. Want misschien is het gemakkelijker voor u om in Amsterdam-West Mart te joinen. In Oost, Zuidoost, Noord, Zuid, Alassee, Oudweng met het Chim Chim Kantoro, Chim Chim Studios. Vanaf in alle stadsdeel gewoon gebouw, maar wij hier op Chim Camera. Als u ook een woning hebt met ruimte, je kan dat keer je hier Mart, je die Mart een occasie voor met een studio in die. Natuurlijk, beveiliging Alassan Moesboom. Dat we gewoon dat we zetten, een studio dat we naar je vinden, een alibi. We met een programma komen vanuit u, zodat na techniek de taxe. Maar het moet een ruimte zijn per uno, maar store us revi. Une store you, une store uno. Dat we kan dat altijd. Want radio tegenwoordig, die kan me geen voor Alassie komen. Want die ruimte heb van Odo Asari. Met qua studio daarbij. Ik hoop dat ik u weer via onze kanaal Mart op straat ook heb geïnformeerd met deze Boskopoe.
kijkt u niet vreemd op. Na zo alibi de lexam takikba, na zo grond op het draai. Maar dat ik grand tangi voor die potjes die arki. En ik zag dat ik aan me wande. Anomi wa wande. Mouye lontomi. Anomi wa wande. Tematralis baka. We baro di. Norman. In opdracht van Mart. Tamboe.

0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Zeventien minuten over de klok van 9 natuurlijk weer. Dit is het programma Henk op de dinsdag met gevarieerd muziek. En vanavond heb ik wat salsa en meringues uitgekozen. Dus daar gaan we heel vrolijk mee door. Volgende nummer is er eentje van Willy Chirino.

Dat was dan een heel mooi nummer van Mr. Oscar de Leon. Ik heb namelijk twee verzoekjes liggen voor een jarige morgen. En even kijken. Ja, die zit goed. Ja, voor een. Het is een speciaal verzoek voor een jarige morgen. En ze viert natuurlijk vanavond de Oroyari. En vandaar dat deze twee nummers dan zijn aangevraagd. Dit is dan de eerste. Ik heb begrepen dat ze heel mee hard zingt als ze dit nummer hoort.

ik ga dit nummer even onderbreken, omdat ik een speciaal verzoekje heb gekregen voor een, iemand die morgen jarig is. En ik, als ik naar de klok kijk, zie ik dat ik nog 3 minuten heb. Dus ik zal dit nummer heel snel instarten. Misschien dat ik een Joe Ayora nog eventjes laat doordraaien. Maar in ieder geval, dit was even een speciaal verzoekje.

Dat was dan een heel kort nummertje. Happy birthday in het Chinees gezongen. En ik zou zeggen, alvast van harte gefeliciteerd. En als ik naar de klok kijk, mijn tijd zit erop. Ik ben er vrijdag aanstaande weer. Ik zeg bye bye, tot vrijdag 10 uur met het programma Time to Relax. Slaap lekker.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. Er zijn 2 minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen een middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. De schoolleiding schakelde direct de politie in en waarschuwde ouders en leerlingen. Een deel van die leerlingen bleef uit voorzorg thuis of verliet de school. Volgens de politie lijkt er vooralsnog geen sprake van een terroristisch motief, maar de verdachten worden wel serieus verhoord en het onderzoek loopt nog. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. Nederland probeert al ruim een jaar om Leidekkers uitgeleverd te krijgen. En als die bescherming krijgt, schaadt dat volgens Van Weel Sierra Leones internationale reputatie. De minister zegt dat het geduld van Nederland langzaam opraakt. Het politieonderzoek naar Leidekkers in Sierra Leone is inmiddels afgerond. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen, vooral in managementfuncties. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Werknemers die op de nominatie stonden voor ontslag kunnen daarop solliciteren. Toch is het niet zo dat er helemaal geen ontslagen vallen bij ASML. Hoeveel banen er precies uiteindelijk verdwijnen is nog niet duidelijk. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Dan heb je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwankring, Iderm, Iwankring, Iwawassas, Kotu, Iwawassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrijf de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee zit komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Dat die lezing.
1: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praise.nl.

0: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready voor take-off? Pas de

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Nou, tussendoor heeft u geluisterd naar een programma in samenwerking met Ira Kip van Kip Republic. Het is een serieprogramma over koken. Onze culinaire vaardigheden. Dingen die we tot ons eigen hebben gemaakt. Meer duidelijk. We hebben ook toe die Jamaicaanse kok. Had het over eten zoals cornet beef. Vader Mekin Controon Denzani heeft het ook over had gehad over een vissoort met tomatensaus. Een visie dat hij naar makreel. En zo hebben wij, Surinamers ook, onze eigen smaak gegeven aan sommige gerechten. Gerechten met een controle, een soort delicatessen. Ja, zijn zeer zeker kunstig en kunstzinnig bezig, ja. Ik word gebeld, maar op dit moment kan ik zeker niet opnemen. Dus dat wordt lastig. Deze moet ik straks terugbellen. Van Oluk Nono. Ik zit midden in een uitzending. Dus dat wordt lastig. Maar tot straks. Hij is een bekende. Heel goed. Ze zijn altijd actief. Ze is actief. Maar dadelijk moet ik proberen bellen tussendoor. Oké. Wat er is samenwerking. Ja. Die meneer heeft het gehad over samenwerking met sommige omroeporganisaties. Dat is mogelijk. We zijn er mee bezig. Ook de werk. Sterker nog, we slaan onze vleugels uit. Even jarkieboem. Je hier aan toe. Spotjes qua. Voor bedrijven in Suriname. Die hier adverteren en daar hopen op vakantiegangers en meer bekendheid voor hun producten. Sterker nog, of ze dat kunnen exporteren hier naartoe. Soms wanneer een uitvaartorganisatie heeft u ook gehoord. Nee, maar het zijn uitgebreid, man. Koetsen, alles hebben ze, beveiliging. Alles. Aanbrog, groep. Mooi, dat zijn ontwikkelingen. We hebben een paar mensen in Suriname. Er rijdt ook een auto van Mart rond in Suriname. Want het is machine. En ze komen in beweging. Dat is het effect, hè? Het effect van twee landen. Eén gevoel. Ze willen lukken met gebruik voor deskundigheid aan de Insernang. Maar ook qua bedrijvigheid. Want dat hebben we ook nodig. Wij gaan regelmatig naar Suriname. En we kopen in. We gaan ook slapen in hotels, huren auto's. Sommigen van ons gaan bouwen in Suriname. Waar haal je je spullen? We gaan op vakantie, we gaan in het binnenland. We gaan naar de resorts. Die ook hebben aandacht nodig hier, dat wanneer u in Suriname bent, dat u precies weet waar u moet zijn. Want die herenk banamat, het is gewenning. Je weet precies waarom die ma is daar in Blauwgrond of Apompastei, Fustanga, Bagasé, CC, Waterkant, Bagasé, Gadri, Navarrekaring, want Trouwen de Moro. Dus we zijn in beweging. En daarnaast, vanwege het tijdverschil, hebben we ook programmamakers op het oog en gesprekken gevoerd met een paar van ze om een bijdrage te leveren, zodat wanneer het 's nachts hier is, dat het daar in de avonduren nog van belang kan zijn dat ze informatie naar ons sturen voor Dreiders Noosa Schrift niet, maar zo niet Tamaramanting. En belangrijke heeft zich aangemeld. Melde aan dat je met de nakondre en mijn hormina afspraak zo bij Abi voor je gesdrukte. Maar men meldde me aan, Midoro is daar. Men meldde dat Midoro. En men komt voor een project in Sernang. In Nederland. Maar geef me een ding. Dat we niet hier zijn, dus moet daar. Dat was Takatori. Ze is wel bekende Clifton Bram. Die is bereid om op afstand ook dingen te doen. Want dat relatie tussen de familie Bram en Norman is groot. Appa, Harold Braam, die was regelmatig bij ons op bezoek. De Abekong, Holland, daar in Zwelingstraat, gaf adviezen. Je was graag in voor een gesprek of leveren een bijdrage van toen, kom niet nou. We hebben een hele set met materiaal, bigismatori van hem gehad, bandjes. Van toen heeft hij geproduceerd voor ons. En dat liep mooi rokken naar bakken. Dus soms is het leuk om het te herhalen. Want die meneer heeft het ook gezegd. We herhalen. Kijk, als iemand 24 uur naar Mart luistert, waar we niet op rekenen, dan kan dat je herhalingen, ja. Je ferie voor zo'n programma's. Je vindt een architectstation. Dus daarom adviseer ik u ook om naar ze te gaan luisteren. Maar het voordeel van herhalen is dat soms we weer worden gebeld, 's nachts, midden in de nacht. Mag ik niet meedoen? Mag ik reageren? Ik word wakker gebeld, zo lees je. Omdat ze denken dat het een live programma is. Die hebben ze nooit eerder gehoord. Een discussie, een onderwerp. Dus op internet, hè, maar het internet. Dat gaat gewoon 24 uur per dag door. En sommige mensen die denken van, hé, wacht even. Ik wil reageren, ik hoor een stem. Ze zijn nu in de uitzending. Die man heeft niet gezegd hoe laat het is, welke dag het is. Dus ik ga het proberen. En ja hoor. Dan moet ik met een slaperige stem zeggen van mevrouw, sorry hoor, maar u luistert nu naar een herhaling of meneer. U luistert naar, oh, is een herhaling. Dat ding klinkt echt jong. Jong, wie denkt naar nou jong. Jong, daarom met jong. Dus ze schrikken. Maar herhalingen, ook de Hilversumse omroepen doen daaraan mee. Het nieuws, ook programma's gaan ze weer op een bepaalde tijdstip herhalen. Omdat je niet iedereen op hetzelfde moment kan breken. En tegenwoordig is on demand terugluisteren wanneer het je uitkomt ontzettend populair. Heel veel Zumse omroepen, televisie en radio, hebben het moeilijk. Mensen luisteren niet nu. Ego Arkitede Mang. Terugluisteren dus. En daar zijn we mee bezig, ook bij Mart. We hebben al opdracht gegeven om een eigen Mart-app te maken, zodat je het kan downloaden. Dan hebben we beter contact met elkaar. Vooral de stoomvoetoes, de vertrouwelingen en de donateurs. Dan hebben ze een Mart-app op hun telefoon en daar heb je kies gedegen informatie. Satrawano Abi. Dat is in de maak. Jo, het naar de Sofara. En vooral de vertrouwelingen, daar moet ik mee praten. Of den deel is hem ook uitgebreid. Voor confronterie. Sofara AD, laatst werd ik gevraagd om de cijfers. Aangaande gebouw, hoe Mart. En de cijfers zijn niet slecht, maar het kan beter. Het kan beter, maar we zien dat alleen via de radio, hè, alleen op de radio het omroepen en bekendmaken werkt, maar werkt op een gegeven moment niet meer. Dat is ook iets, door je dat toen tak en toe. Dat op een radio alleen maar omroepen of je stort je bijdrage. Kan je storten, donatie graag, alsjeblieft. Het werkt tot een bepaalde hoogte, maar daarna neemt het af. En je hebt natuurlijk ook luisteraars die nooit de donaties van Mart, de rekeningnummers horen. Den heren denk, den schrijven en laat staan schrijven. Dus den heren van de schrijven. Dus. En we weten het, Lobbybrana Sakono, Rusre van Spoto. In ons midden hebben we ook struisvogelachtige types. Ze staan nooit in Arkimart. Ze luisteren nooit meer. Nee, ik luister niet bij. Maar OWGB was aan de voet. Kom slik in. Maar we kennen die streken. Soms kom ik mensen tegen op straat. Lang heb je nog Arco. Zijn rekening. dan voel ik me ook een beetje een soort kiek aan het worden. Sommige mensen van ons die hebben dat. En allemaal gelukkig niet. Want er zijn ook serieuze. En ik moet rekening houden met de serieuze mensen. Die geen grappen maken. Het bedrag is volgens mij, als ik het goed had, ik had het doorgegeven, het stijgt Maar niet, je kan zeggen, ja, normen, u wil het morgen hebben, tamara je bij je gebouwbaar. Nee, je moet geduldig zijn. Maar, luisteraars, u weet ook dat de prijzen blijven stijgen. Want boven 50 euro tide, tratamara, hij kost driedubbele. Dus dat speelt ook. De tarieven veranderen. PB1 50.000 bijvoorbeeld, noem je hem op 30 of 80.000 voor het aan een bank. Dus de UNO betaki, dan hebben we potentabieren, kom met een 3 ton, ook al kugomoro fara. Maar een beweging zijn de archeon voor UNO. Zo die zie je dan, Sramano die daar komt, de Nolai. Of zo, 40 jaar waard. Zang. Hoe dat kan dan? Dat is maar dona uno of vertrouwen de nodena in uno. Maar vertrouwen de wel voor letter radio de jere uno wel toe de 40 jaar lang ik bij Egwanga langa. De pai salto, de pai elektra, pai kapi en pai dingen. Zo nou of pai niet, maar voor goed de vrijwilligersolatie. Dus het moet ook van twee kanten komen. En er zijn mensen die het nog niet doorhebben. Maar soms zijn het groot. Pas die potiscoren en anderen ook toe. Ook toe. Nee, dan moet je den gecijfers. Je moet je den boeken. Je moet je koloko zijn. Nee, nee, je moet vertrouwen. Ja. Zeg maar, je moet vertrouwen aan organisaties. Dan bestaan 40 jaar. Ik ba. Wat heb je vertrouwen dan? Tawila staatslot, of was maar bij een poeroe. De want toen is niet geïnteresseerd in een station dat ik hier even wil maar een merk. Want het is een merk geworden nu, hè. Inmiddels misschien wist u het niet. Maar Mart is een merk, is een begrip. Tering, dat hier wat ik ging. Laat sprak ik met de meneer. We waren op de meeting met de ambassadeur, hè. Dan met de radioman staan vast, de Kariba FM, Kitty Kotti, wie nog meer, Amor was daar, Amor die breidt uit. Amor die zendt 24 uur per dag hun eigen zender, hè? Geen salto dan bij de Egisani. En ze zenden 24 uur per dag en die meneer zegt me van die Kakoluku, hoe de in Rotterdam, want hoe op ook toe, voor afdeling in Serenang. Waar ik dacht dat wij de eerste zouden zijn. Amor Abestation ook bij ons. Al lang. Familieberichten. Draaiman verzoekplaatjes. Niemand. Dat zijn ik de draaien gewoon meter. Klaar. Eigen kracht. En daar geloven we ook in hoor. We bribi. Maar bij ons in dit geval duurt het ietsje langer. We moeten overgaan tot straatacties, luisteraars. Maar het moet gebruik maken van de techniek. Face-to-face ontmoetingen, QR-code-achtige dingen. Want tegenwoordig wanneer iemand vraagt van, kan je een donatie doen? Dan ben ik zeg, pa automaat voor de, pa pen automaat de. Ze vragen het. Geef me telefoon, geef me telefoon, kom je. Klaar. QR-code. Nou, dus we gaan dat doen en we gaan hier en daar en overal de straat op gaan. Dus we doen helaas briefie. Alleen we zullen we minder even, we damma. We tikken een stap terug. Maar we komen back, full speed, kwakke kong. En een paar andere evenementen. Dus dat is een beetje beweeg, travasie toe. Daarnaast heb ik ook begrepen dat Lucia, crew, die doen hun best. Elke maandag of telkens zodra de DNA-uitzending, de vergiet die voor elkaar aan rekeningnummer. Nou, of de enige programma van ons misang, consequent. En roep op tot donatie. Een karanummer, vaak. Wie soms maar eens schrijven, maar toch de karing. En er is een lichte beweging. En ze zijn aanstaande, gaan ze weer beginnen met de actie. Omdat de vier niet doet dat, hey, het kan. Het is mogelijk. Maar de luisteraars, sommigen dan. Die zijn een beetje traaiessie. Koppig of wantrouwig. Laat me dat ook direct zeggen. De nebribi. Tazan kongba. Dan dat, oh, hij werkelijk, jong. Denk je, jong. Hij de meking. Doroi, lukuyo, mina be brivi, mina be denk tak de bo meken, ma de meken. Kan. No, las brivi. Als je koers hebt, hè, met de meneer Trump, die heeft ook dingen in zijn hoofd wat hij wil. En soms bereikt hij ze, ik kies het soms aan niet voor, het, voor elkaar. Maar je, in het leven moet je doelen hebben, luisteraars. Je zang, Arkinono, ik ga ervan uit dat je ook doelen hebt. Je wilt ook een beter leven, je wilt ook groeien. Je wilt geen stilstand. Ja, gro. Ik had nog niet aangegeven dat u mag bellen, hè. Dus iemand heeft gebeld. En die is geduldig volgens mij, want die heb ik wel opgenomen. Maar die is nog niet aan het woord. Dus ik hoop dat diegene geduldig is. En dan takt hij aan mij wachten. Ja, Libi Mekitakitori. Het is van smarte informatie. Dus ik wacht rustig. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
1: Dag meneer Nouwen, met mij nog een keer hoor, met mevrouw Dorothy.
0: Dag mevrouw Dorothy.
1: Ik moet wel zeggen, ik ben inderdaad een geduldig iemand.
0: Mooi zo.
1: Ik ben over herhalingen hoor.
0: Ja, ja.
1: Herhalingen in de avonduren en in de nachtelijke uren.
0: Klopt.
1: Weet je wat leuk zou zijn? Die herhalingen van mevrouw Mildred Caprino. En ook andere. Die Belubba-programma dat hier hè. Ik ben geweldig. Mevrouw Mildred Caprino, die kent u toch?
0: Ja, zeker, zeker. Die kennen we.
1: Is ze er eigenlijk nog?
0: Ze is er. Ik heb haar ontmoet in Suriname toen ik er was. In februari, januari.
1: Ik kan ik contact opnemen, mevrouw Eva Wani. Dat in programma's mag worden herhaald bij Matra.
0: Zo. Zeker weten, Anno, doe moeilijk. Ik weet het.
1: Anno, doe moeilijk.
0: Nee, we hebben die programma's.
1: Dat verrassen we toch?
0: Ja, maar look, we naar archief Fumata, 40-jarig archief Fumata.
1: Ja. Oh, mooi, hè?
0: Maar look,
1: en ik heb een die de tra omroepers binnen, want toen de ik over die denning. Maar, echt heel leuke programma's hoor, waren er toen de tijd.
0: Ja.
1: Ik weet nog dat Rufus ook met een soort kinderprogramma bezig was. Klopt dat?
0: Dat klopt, en dat is op de zaterdagochtend.
1: Ja, met ik geloof zijn zus nog. En anderen ook hoor. Maar anyhow, denk aan Torina. En we heren wel.
0: Hallo?
1: De Sofara.
0: Ataan zo. Oké.
1: Maar, weet je, want ik heb een sani. Meneer Norman, we hangen zo lang aan de telefoon. Weet je waarom? Bent u er nog?
0: Ik ben er, ik luister aandachtig naar je.
1: Weet u waarom?
0: Nee.
1: Uw stem klinkt mooier dan door de telefoon. Maar ook de radio, hoor. Via de radio. Maar echt mooi, heel duidelijk, articuleren en bla bla bla bla. Echt heel mooi, fantastisch. Hebben ze je nog niet gevraagd voor Hilversum?
0: Nee, hoeft niet, ik wil niet daar gaan.
1: Oh, je wil niet daar gaan?
0: Nee.
1: Oké, jammer. Abon, abon.
0: Dankjewel hoor.
1: Oké,
0: dag. Dag. Nee, ik vind het zo leuk, lokaal, vrijheid. Je mag doen een beetje wat je wil. Heel veel wordt aan regels gebonden. Hè? Dit mag je niet zeggen, dat mag je wel doen. Je uitstraling op straat. De lookie toe, dat kun je moet je gedragen. Je werkt voor heel veel. Alles wat Sani kende, een Surinaamse mevrouw die werkte. En die las het nieuws voor. En ze voelde zich niet vrij op straat. Ze is ermee gestopt. Omdat dan heb je mamoren en heb je ververen en al deze. Ik dacht, wat deed je daar? Ah, ze hebben je gezien met een jonko in je mond. Iemand heeft je gefotografeerd. Dat is toch niet goed voor onze reputatie? Dus je bent niet meer veilig. Wie daar? Wie?
2: Meneer Norman.
0: Meneer Jan, welkom. Meneer Jan.
2: Mooie preek voor je.
0: Ja, de familie Kong, want toen deed op radio dan ja. Lange stof.
2: Ik heb overzien, nee.
0: Zo kwam het
2: niet. Ik ben de domme.
0: Oh ja, dat noemde Moro Michel.
2: Ja, dat was een goede spreker ook.
0: Ja.
2: Hij preekte op de radio. En dat is een kunst hoor.
0: Ja, je moet het wel kunnen.
2: Op de radio te preken.
0: Maar je leert het ook hoor. Je groeit erin.
2: Ja, dat is zo. Maar ik lees een artikel hier, meneer Norman. In het Parool. Geen 600.000, maar 6 miljoen. De Nederlandse slavernij was veel groter dan tot nu toe aangenomen.
0: Zo.
2: Nou, parool kan het niet of te maar. Tenminste via internet meelees, no. Ik kan abonneren op, of tenminste parool. Gratis abonnement.
0: Gratis?
2: In pay. Maar het is interessant om dit te lezen.
0: Zeg het nog een keer. Wat is de kop? De kop van Kranti?
2: Geen 600.000, maar 6 miljoen. De Nederlandse slavernij was veel groter dan tot nu toe aangenomen. En er is een onderzoek gedaan door meneer Leendert van der Valk.
0: Zo. Van der Valk.
2: Ja. Jeswa Endo. Maar goed, hij heeft de zaak onderzocht. Dus niet alleen de driehoek, maar hij heeft ook Azië, Indonesië, Verenigde Staten, Caribisch gebied, Suriname, de Antillen, dacht ik, en ook Guyana, want Guyana is heel lang onder Nederlands bewind geweest, toch?
0: Nederlands of Brits?
2: Nee, Nederlands voor de Britten.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Ja.
2: Je hebt nog Nieuw-Amsterdam.
0: Ja.
2: En die zeedijk die bekend is daar in Guyana.
0: Mm-hmm.
2: Hebben de Nederlanders daar gebouwd.
0: Mm.
2: Maar goed, ik heb even die kop voor u gelezen. De geïntroduceerden kunnen het lezen. Ik geef het door. Dan hel ik parool ook een beetje.
0: Mooi.
2: Maar ik hoef het niet helemaal voor te lezen.
0: Nee, dus prima zo.
2: Kan. Maar iets anders, meneer Norman. Ik zag meneer Jai Shankar in Suriname.
0: Jai Shankar, wie is dat?
2: De minister van Buitenlandse Zaken van India.
0: Oh.
2: En ik ben benieuwd of meneer, hoe heet die buitenlandse minister, Bova,
0: ja,
2: en de president aan hem gevraagd hebben waarom ze vergiftigde voedselpakketten hadden gestuurd naar Suriname.
0: Maar
2: dat hoorde je vorig jaar toch?
0: Oh.
2: Dat Chankis voedselpakket, vergiftigd. Dus het is een mooi moment om de minister te vragen: waarom hebben jullie dat gedaan?
0: Maar was het in de media? Ik heb dat niet gehoord.
2: Wat?
0: Dat er giftige dingen zijn gestuurd naar Suriname.
2: Nee, nog volgende verkiezing vorig jaar.
0: Oh.
2: Perewa met Akuno en de Kuli pakket uit India.
0: Oh.
2: De pakket is aan overdatum, dan plus de vergiften en niet. Dus kijk, een minister van Buitenlandse Zaken en de president moet als arts ook vragen of dat waar is.
0: Mm.
2: Want volgens mij dat pakket bij Kontenanga Tenanga Samir.
0: Ja, maar ja, if once Matak was aan die ene kant.
2: Maar goed, dus dan nou om ik vind dat je van minister komt. Nasserang, Jai Shankar is daar. Je hebt een foto van haar president, mevrouw Jenny Simons. En dan meneer Bouva Weerwang. Of Venetiaan Dayas, zonder kraag.
0: Okay. Dus
2: ik heb een foto. Amman je Venetiaan Granin en Venetiaan Pak.
0: Yeah.
2: Nou, dat waren de twee dingen. Zeg, oh ja, meneer en meneer. Meneer, hoe heet hij? Adin was hier, zijn vriend is getrouwd weekend.
0: Ja.
2: Dus daarvoor was hij hier, maar bij Orwan. Taki nanga Fadekar de man. de Juno en Enjato.
0: Diaspora.
2: Diaspora.
0: Ja, ja, ja.
2: Nou, even hier het een belofte voor meneer Adin. De belofte gevallen, maar het een belofte voor Chan. Chan zegt nog meer.
0: Ja, dat moet ik wel vertrouwen. Dank je wel, die bijdrage. Tamboem. Hey, dag. Wie heeft ook geduldig gewacht hier aan de andere kant?
3: Goedemiddag, meneer Norman.
0: Welkom, meneer Lodi.
3: En mijn Lodi, ja.
0: Ja, ja.
3: Dat is wel waar, hoor, van die voedselpakketten.
0: Oh ja?
3: Maar, ja, zeker. En kom op het nieuws. Of het kwam op de radio bedoeld.
0: Oké.
3: En is er zijn een probleem van voedselpakketten? Nou, bevolking hebben we van de voedselpakketten. Weet u waarom niet?
0: Nee.
3: Omdat de Hindoe tariff is de voedselpakketten. Foggy. Daarom heb je man te wonen.
0: Zat dat in
3: doen? De betaalde voedselpakket in een dood waggy.
0: In een dood waggy.
3: Dat is van de afvolging van een anjang. En wat ik wil ook zeggen.
0: Je bedoelt een dood waggy in zijn lang?
3: Ja.
0: Ja, toch? Je praat in een dood waggy in zijn lang?
3: Ja, toch?
0: Ja, dus mannen bij wonen. Ja, kan.
3: En die zijn van hier. Amerika. Amerika kan stoppen oorlog, want Rusland heeft Iran beloofd, lucht op weer geschud en SS-20 raketten. Dus de Amerika won kon de SS-20 raketten op, kan de S-35 straaljagen. Want ik heb het gisteren gevolgd op nieuws.
0: Oké. Okay.
3: En ja, zeker. En de SS-20 raketten voor de Russen, die zijn boel gevaarlijk. Want aan dat de bombarderen aan Oekraïne. Ja, zeker. En die zelfs aan Amazon. De SS-20 raket, na missie.
0: De missie.
3: Worden. No, ze worden warm. Door warmtegeleider geleid.
0: Oké, mooi zo.
3: En warmtegeleider, nooit na missie.
0: Mooi zo.
3: En hij komt. De warmte af van de motor.
0: Je nou een wapendeskundige, jongen.
3: Natuurlijk, meer volle gaat nu.
0: Mooi, Tori. Aboem, dat wil jij dat jullie doen. Graag dank je bijdrage.
3: Oké, zo.
0: Ja, luisteraars, je hoort wel eens wat. Op de radio heeft u ook iets in te brengen. Wat is uw informatie? Oh ja, met Clifton Braam heb ik een afspraak. Maandag. Wat heb je zo? Je kan je hier ook doen naar uitzending. Hij is hier een tijdje, Otang, eventjes. En hij is bereid om ook in de ochtenduren iets te doen via Mart. Trouwens, dat zijn we van hem gewend. Maar ook Bagana. Maar dat hij kwijt op een vroeg om man denk. Dan moet hij naar Hassan, dat hij sommige mensen hier in Holland, waaronder Norman, vroeg om man denk, dan maar op om horen. Vroeger wel, maar nu de collectie. Je hebt een andere levensstijl. Ja. En Libby, altijd. Vooral mijn ma bij Takassan. Op de venster. Garding. Terwijl mijn ons noorkoeken door. Nee, waar op een vroeg moment in. Op een bar. Go praat kranti desnoods. Tant dono. Na Osoja. Nee. Op een. Harde training. Vroeg om manting. Leer oppo. Wie zien er ook om. Oppo. Go zoeken Libi. Ja. Dat is in Holland niet het geval. Wie of oh wie? Want eigenlijk als je dat mij vraagt. Als je dat mij vraagt. Ik zie me true. Een radio. Ik zou Gwenty in zijn naam. Of de man het mobiele of de lelies die me kan verteren. Harold Gessel is één. Die zijn man, 16 euro man. De Redikba, Truideman. In Suriname. 6 uur in de ochtend is hij al bezig met voorbereidingen voor zijn programma straks. Ik dacht, sa. We start. Maar goed, ze worden vergoed. En dan bij Mart moeten we praten over vrijwilligheid. Dan vindt u een keer zo'n ching onkosten. Maar nee, heb je net op een lading. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Mark. En we moeten daar een verandering brengen. Maar dat kan ook met uw hulp. En natuurlijk ook ons gotik subsidie, die is ook altijd ook meegenomen. Maar als je knaptrang, als je knaptrang Alexander, dan knap de luisteraars, de smassei, arkies en denang je letta radio alla die, dan dat knap nee bakken, dan ben je sterk. Dat je trang. En dat wordt ook gezegd van Martor. Zeiden we horen zo lang vol. Ik zeg het ook, ik vertel het. Het zijn de donateurs die ons in leven houden. En Olanti, naar de donateurs, de Orokomaan toe, zijn die bereid, bijna 20, 22 jaar, en leveren een bijdrage, ik wang al langer. Ten dat die, in stand. Ik groet u hoor, mevrouw Zeewijk, ik groet u. Wie bent u? Welkom in de uitzending, goeiedag.
4: Meneer Norman.
0: Meneer Jan.
4: Meneer Salto Froisi.
0: Minus wel de vroeg ba, maar de bezig, ja.
4: Tweede. Wat een mooi studio, wat een mooie zaal. Naar Willem de Zwijger toch?
0: Willem de Zwijger. Dit moet dat je toch? Dat heb ik willen gaan naar Oba nu. Ja, maar de long moet dat je toch? Omdat dat dier, hè, Jan? Dat hebben ze gezegd. De kosten reizen de pan uit en ze gaan goedkoper bij Oba.
4: Okay.
0: Dat is de bedoeling. De Zwijger is niet goedkoop.
4: Ja, Willem de Zwijger, Diri.
0: Ja, nee toch?
4: Maar goed, je kan altijd kijken, praten en kijken.
0: Nee, ze hadden studio's daar, als zaal nog weer dicht daar.
4: Nee, ja, Salim Juru.
0: Juist.
4: Want, kijk, bij Willem de Zwijger, je hebt een studio, televisie, radio. Alle studio dat. En dat je hebt zaal dat PPK Juru,
0: ja.
4: Face.
0: Ja.
4: En dan of one bijeenkomst.
0: Klopt.
4: Vaak de man bij hoor bijeenkomsten dat.
0: Dat is ook zo. Tot dus, een bepaalde tijd, ja.
4: Ja, ik dacht het is een mooi idee om te informeren.
0: Niet haalbaar voor ons en zeker niet de parkeermeters die daar ook een rol spelen.
4: Er is daar een parkeergarage.
0: Ja.
4: En dan kan je gratis tot een
0: bepaalde
4: uur parkeren.
0: Oh? Ik dacht het niet.
4: Ja.
0: Oh, laat me maar zien. Eetje en wat mangen. Gewoon toelees dat ik bij het jongens aan.
4: Nee, even parkeren naar straat. Ja, Diri.
0: Nee, in een parkeergarage.
4: Ja, tot een bepaald uur. 2,5 of 3 uur.
0: Oké.
4: Hoef je niet te betalen.
0: Oh, prima. Dan weet ik dat.
4: Nou ja, goed, ik zeg maar wat hoor.
0: Ja.
4: Ik geef even een hint om een gebouw of een. Ja, maar Mart wil kopen en dat is wat anders.
0: Ja, we willen achterlaten voor de volgende generatie.
4: Ja.
0: In 40 jaar, hoe een lipwasana bakka. Dat
4: is mooi.
0: Klaar. Kijk, de anderen hebben overgenomen, maar ze zijn niet op straat. Ze hebben een huid. Dan ligt er een pabouwa of zo. Ik heb ding.
4: Ja, ja.
0: Dat je terminal de moro naar de straat. Je hebt een igi of zo.
4: Ja, maar...
0: En af bij huur.
4: Maar in onderhoud.
0: Onderhoud, natuurlijk. Inbegrepen.
4: Dat is het probleem in sommige landen.
0: Onderhouden. Ja.
4: En dan vervallen ze.
0: Dat is waar.
4: Maar goed, dat was mijn mening, hoor.
0: Mooi zo.
4: Ik ga even... En volgens mij moet zo actie meneer Adine van Wankon naar studio Kootakangin over. Want dat beloof me losani naar een meeting met Dim Lacey. En politici van Suriname houden van beloftes. Maar nakomen en dan.
0: Ja, die Nederlandse ook, Orjan. Alle politici, de beloof. Maar de
4: Nederlandse politici spreken ook met Ademaika Ring, dubbele tongen.
0: Ja.
4: Maar wanneer het komt om zakelijkheid, zijn ze zakelijker.
0: Nee.
4: De Nederlandse overheid en de Nederlandse regering, die als je ze. Krijg in een onderhandeling waar ze fout zijn, dan komen ze hun belofte na.
0: Nee, ik wil het niet voor ze opnemen hoor, Jan.
4: Ik niet. Ik weet, kijk meneer Norman, we moeten niet alles ontkennen. in de jaren 80, 75, ja. 74, waren zoveel Surinamers tot en met 1990 hier. En ons Suriname en een aantal organisaties hebben gevochten dat die mensen en de overheid hier gezegd, het parlement hier gezegd, wij vinden dat de mensen die hier zijn, hier het recht hadden moeten hebben om hier te komen en hier een gelegenheid te krijgen om te wonen. En dat is gelukt. Maar je moet argumenten hebben.
0: Jan, ik heb je gehoord. Dank je wel voor je bijdrage.
4: Oké. Okay.
0: Aitaboom, dag. U bent erin, welkom.
5: Anomi wawande.
0: Zo.
5: Anomi wawande.
0: True.
5: Ye lon to me ano mi wa wande o amra pasi u garet met u garet met
0: ik doe best ik doe best me loop so far me hero taku de u
5: ya ya ya unde unde tike na ko ore kapu mau de
0: moi moi moi
5: e strago le offer mas amos tawo sterk
0: o di
5: original a se me sen ook to odigilero en ana amra pasi pale kapetu me rede halinga ook van de heer Cameron, Meijer en zo. En dan, het is nog eens maar Apple's gemiddag. Ik heb je vanmorgen gehoord hoor. Ik heb vanmorgen. Ik heb mijn belt. Nee, simpel zijn geen tak nog een herhaling. En na deed die een brada koepel bij de in een uitzending. Abbe overtaal wie die vadong. En dan zijn de Apple.
0: Zo, zijn?
5: Ja, en dat was dat die taal wie die vadong. En dan zijn de Apple. En wie die abbe de. Aben Yuru, aben Sabi. Na le den di, de goeie niet nagesproken, maar den di et diki, di et potstongi trawa na pasi, mek den o vergiti, takuan tamara de. Na le teo takui on keurgraaf voor een ander, fout er zelf in. Dat na tori, langa libi, langa shisani. Dat na tori, ana sendi awi repori, aben dei, dat tamara kesen omi den, da yere takas mai du den was ma bawa oso libas ma ina sa pas ma tayen bere ah sala suda omes ma be bau perek ma de tire na ambra basi mari so es anga na oso sa bakra plat des ma no ni pure oso ni so an chokolan sala sa daglig me egi skadi mine vertrou ambra basi bapa de san kois ni pasli
0: ina vertrou egi skadi umoro.
5: Eh?
0: Zeg dat je in een vertrouwen in eigen schaduw moet, joh.
5: Ja, dit is maar wat ik heb, dat ik mijn eigen schaduw. En dan leek van van een Jefferson, sama geest, sama. Ja, ik heb nu Abrabasi, na waka en beda. Alla pirti van een lafu, en alla langa anu vriendschap. En wat betreft die oso aan die gebouw, het is makkelijk gezegd, Piet, dat oso mafu paite muntapu, dat je daarna edati. Dus hoor je budget. De ofara imang, nog een bruit aan je budget. Begrijpt u?
0: Want
5: Tamara daar zijn ook zo'n takloek en begi baka. En begi donatie baka. Is dat niet toch? Dan ben ik nog eens maar puur vies stoot, want jullie doen het heel goed. Jullie doen het allemaal heel goed. En toen man inderdaad naar voedraaier halen, want jullie hebben die rust ook nodig.
0: Dat is waar.
5: Jullie worden ook allemaal een jaar ouder. Mina krita kakeri libi.
0: Ja.
5: En die toen man, gewoon herhalen. Sommige arki, sommige arki. Meka een gopremes echt niet. Is dat niet toch? Wat is aan de hand? Dat wil ik even kwijt en te gaan weekend.
0: Je toe. Eh? Graag dank je jouw bijdrage, Vier. Tabuera, aidag. Wie heeft zich hier aangemeld?
6: Goedemiddag, meneer Norman.
0: Wie is dat?
6: Marta.
0: Is het die mevrouw die helemaal in Jakarta zit nu op dit moment?
6: Jakarta, Jakarta, Bali. Ik heb een reis gehad, meneer Norman. Om u tegen te zeggen.
0: We luisteren aandachtig hoor, we onderbreken je niet zo, maar ga je gang.
6: Maar ik ben ook flink ziek geweest daar hoor.
0: Oh.
6: Ja, mi breedte mi door.
0: Ooit door ook maar.
6: Ik ben pas gekomen, ja.
0: Ja, ja.
6: Maar het was een mooie vakantie, maar ik denk zwaar voor mijn lichaam.
0: Mm.
6: Want we zijn naar Jakarta gegaan, van Nederland uit. En dan daar 2 dagen. Dan zijn we vandaar uitzet met een trein 6 uur naar Yogyakarta. Dan zijn we ook daar 2 dagen gebleven. Dan zijn we vandaar uit met een vliegtuig naar Bali, 1,5 uur. En in Bali hebben we heel veel cursus aangedaan. Nou, de organisatie is top, top, top. Niets op aan te merken. Het is een toporganisatie. Je werd van minuut tot minuut helemaal geïnformeerd. Maar we zijn naar heel veel plekken geweest. En voor mij, ik heb achter elkaar gevlogen, dan gaat mijn bloeddruk stijgen. Mm. En de plekken waar we ook kwamen waren hoog in de bergen. Dus daar stijgt je bloeddruk ook van.
0: Okay.
6: En ik heb gegeten, mijn eten was pittig. Dus ik denk, mijn darmen konden het ook niet verwerken. Maar de gezondheidszorg daar, meneer Norman, top, top. Ik wenste wel dat dat in Suriname kon zijn.
0: Ja, goede gezondheidszorg.
6: Wat zei u?
0: Top gezondheidszorg, zeg je.
6: Jawel, op mijn kamer hebben ze alles gedaan. Ik kreeg een infuus op mijn kamer. Alles is alsof ik in het ziekenhuis lag op mijn hotelkamer. De arts zit en behandelt je en... Nee, ik ben jaloers op die mensen. Maar Jakarta, Bali is een hele drukke stadje. Motoren en scooters, want zo kan je voortbewegen, want het verkeer is gigantisch. Ja, maar het zijn miljoenen mensen die daar wonen. Bali heeft alleen maar 272 culturen en dialecten en al dat soort dingen. Dus ik heb verschillende geloofsovertuigingen mogen zien. En morgen respect ik mijn cultuur. Want dat te uno e du ons aan het is afgoderij. Dat is daar bij die mensen, dat is hun levensstandaard. Zo beginnen ze hun dag met hun cultuur. En ik ben ook in de grootste moskee geweest. Want Yogyakarta en Jakarta zijn moslims. Is een moslim een land. Over het algemeen. Dus ik ben in de moskee geweest. Ik heb heel veel dingen gezien. Dus het is echt een mooi. En het is niet duur. Maar ik ben naar Thailand geweest. Dus dan heb ik nu het verschil gezien van Thailand en Indonesië.
0: Is het een groot verschil?
6: Ja. Ik ben niet verliefd op Bali. Maar wel op Thailand. Dus maar de mensen zijn heel lief, heel vriendelijk. Er is ook heel veel racisme. Zo zie je. Want ik was er niet bij, maar dat mij een reisgenote vertelde dat ze in een winkel kwamen en ze begonnen over Bakito dit en Bakito dat. En ze hebben die mensen meteen. Ik zeg, ik had niets gekocht en ik smeet het in hun gezicht. En ik snap het niet, die Indonesische mensen zijn net zo donker als ik. Maar ze kijken je zo verbaasd aan. En als ze ons zien, dan willen ze met je op de foto. Heel raar is dat. Dus ik weet niet wat ze denken als ze zwarte mensen zien. Afrikaanse getinte mensen. Want wat ik daar ook niet heb gezien, Afrikaanse mensen.
0: Ze zijn er niet.
6: Misschien zijn ze er, maar ik ben ze niet tegengekomen. Heel weinig mensen van een Afrikaanse afkomst ben ik tegengekomen.
0: Hmm.
6: Het zijn meer witte mensen, die Hollanders, die lijden, lijden, lijden. Witte mensen over de hele wereld. Maar als wij ergens kwamen, waren wij eigenlijk de enige zwarte mensen daar.
0: Oh. Oké.
6: Okay. Nee, maar het is een mooie reis, nogmaals.
0: Het is een mooie ervaring.
6: Mooie ervaring. En de reisorganisatie is top, top.
0: Prima.
6: Top.
0: Ik moet het hierbij laten, Maarten. Want dank je wel en welkom terug.
6: Ja,
0: bedankt voor je update.
6: Doei, doei.
0: Hai, Tamboom. Dag. Luisteraars, we hebben het gedaan. Ik vond het leuk om met u bezig te zijn en nu met mij. De school. Skorokba is afgelopen. Tot een volgende keer. Vanavond zijn we er weer omstreeks 7 uur. Hoddie.

0: De mobiele eenheid werd ingezet nadat agenten en brandweerlieden werden bekogeld. Burgemeester Verheijen vaardigde een noodbevel uit vanwege ernstige ordeverstoringen. Eerder vandaag arriveerde de eerste groep asielzoekers bij de tijdelijke opvang in Loosdrecht na vele protesten. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen, vooral in managementfuncties. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Werknemers die op de nominatie stonden voor ontslag kunnen daarop solliciteren. Toch is het niet zo dat er helemaal geen ontslagen vallen bij ASML. Hoeveel banen er precies uiteindelijk verdwijnen is nog niet duidelijk. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij 1 graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij 1 graad of 13. Tot zover het radionieuws.
1: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
2: Ook een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken. Wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Tiki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Ting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer.

0: Voor meer informatie, donatie of uw
1: nalatenschap,
0: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Mart, al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

I'll check it out, babe.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Anacloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Een status apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meeste het komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwarte Novenbrugstraat. Tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
6: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
5: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Of op het volgende rekeningnummer NL 54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal NL 54 INGB 000 603 7880. Grantangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
2: Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
7: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.

0: Bij Marsradio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat want trouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251. Ten naam van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard?

0: www.radiofm.com. Odi, odi! 107.9 Maart Radio.
1: De trots en kracht van Maart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

I don't just want to know about any secret of yours.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van...